0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 3:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol al bij jou.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Nico uit Amsterdam.
1: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeelandwaard.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: 1982.
0: 1965.

0: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek. De

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
2: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
1: Of deze klassieke.
2: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: De ontbijttafel. Met

0: zo lekker aan het nummer dat hij steeds een heel klein beetje sneller gaat. En op het moment dat je denkt, nou, nu gaan we echt een beetje naar 120 bpm, dan kapt hij ermee. Maar dat geeft helemaal niks. Kool & The Gang, Ladies Night. Goedemorgen. Welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor je altijd de plekjes om aan te schuiven. Hè? Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 5 minuten over 6 op die vroege donderdagochtend. Maar we gaan er een hele vrolijke dag van maken. Het is vandaag 16 juli 2026. Pieter en Anne genieten van de welverdiende vakantie. En dat betekent dat wij vandaag de ontbijttafel goed gedekt voor jou houden. Want gelukkig is Suus erbij.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen Suus voor redactie en productie. En onze eigen Frankie.
2: Hey,
0: dat mag ik nog steeds niet doen.
2: Dat mag je niet doen.
0: Nee, ik mag jou niet Frankie noemen. Dat is van Pieter. Nee.
2: Ah, nee, weet je. Kijk, er was één man die dat voor Pieter deed.
0: Oh?
2: Mijn vader.
0: Ah.
2: Dus, nou ja, dan is het van mijn vader toch.
0: Ja, maar ik sta dus in een lijn van belangrijke mannen in jouw leven. En dat wil
2: Zeker.
0: Ik... nee, maar dat wil ik mezelf nog niet, dan moeten we nog iets langer samen zijn.
2: En heel, nou, doe je morgen.
0: Lieve vrienden, we moeten het toch erover gaan hebben.
2: Ja?
1: Nou?
0: Ja, nou ja, het is Argentinië geworden. Hè?
2: Oh, voetballen. Oh, ja.
0: Snot voor de snot voor de snot.
2: Heb je gekeken, ja?
1: Nee. Frank die zegt, oh, voetballen.
0: Nou ja, inderdaad. Ja.
2: Nou, ik heb er wel van genoten, toch?
0: Ja, maar je hebt echt gekeken.
2: Ja, zeker met geluid aan alles.
0: Oh. En dan nog ben je fris en fruitig hier, want je bent niet aan het balen. Ik snap het niet. Ben je echt...
2: Ja, ik was wel echt voor de Engelsen. Want
0: ik ook.
2: Ik hou echt wel van Engeland. En weet je, ze zingen dat beetje vervelende liedje It's Coming Home.
1: Ja,
2: maar
1: dat
2: laat dan,
1: heel iets
0: ja, dat is
2: maar
0: vet.
2: Laat het dan maar een keer thuiskomen. Ze hebben die Bellingham, die is goed. En ik hou ook altijd wel van... Ja, Kane.
0: En hoe heet die andere Anderson?
1: Niet goed genoeg dus.
2: Nee, wat ze
1: jullie
2: hebben...
1: Jullie moeten mij eigenlijk even vertellen hoe het gegaan is. Want ik heb geluisterd. Ik heb gisteren verteld dat ik de dag ervoor had ik de eerste helft gekeken.
2: Ja.
1: En de tweede helft geluisterd op de radio. Ja, toen dacht ik gisteren, laat ik de hele wedstrijd luisteren.
0: Heb je het gedaan?
1: Nee, is niet echt gelukt. Het stond wel aan.
2: Ja.
1: Op een gegeven moment werd ik weer een beetje zo half wakker. En toen was het ineens... Toen was het en de gelijkmaker. Toen dacht ik, gelijkmaker? Hoezo? Was er al een eerste doelpunt?
2: Lekker. Ja.
1: Dan weet je een beetje wat... Als je wel gekeken hebt, weet je een beetje welk moment dat was.
2: Mm-hmm.
1: Hoeveel ik ervan gemist heb.
0: Ja, en daarna?
1: En daarna werd ik wakker toen in het 11-uur-journaal gezegd werd... Argentinië is door naar de... En toen dacht ik, oh, ik heb echt alles gemist.
0: Alles gemist. Ik heb helemaal niks gezien. Ik heb alleen het eerste kwartiertje gezien. En toen zag ik een partij theater. Echt. Er werd echt gebokst en gedingest en op de grond
1: dat
0: en liggen.
1: Ja, dat was het begin.
0: En toen dacht ik, ja, dit stukje theater ga ik echt niet redden.
2: Echt niet?
0: Nee, ik vind het, als je voetbalt, voetbal dan. En het is soort, ja, heel erg dat jenken de hele tijd. Ik vind Argentinië heel stom. Ik hou van de Argentijnen. Ik hou zeker van ons koningshuis, want dat is natuurlijk fantastisch. Want wat er ook gaat gebeuren, als Argentinië wint, dan is dat voor ons heel mooi. Vanwege Maxima en alle prinsessen. En als,
1: en even kijken. De First Man trouwens ook nog.
0: De First Man?
1: Ook nog. Die komt ook uit Argentinië.
2: Dat is ook een Argentijn.
0: Oh.
1: De partner de man van Jette. Jette.
0: Oh, natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, Argentinië moet winnen. Dat is dus hartstikke
2: we zijn eruit.
1: Hey!
2: Ja, ja.
1: Maar was het nou terecht of niet?
2: Ja, hij was wel terecht. Ja.
0: Het was, die twee voorzetten van Messi waren echt fantastisch.
1: Oh, okay.
0: Maar goed, als Spanje wint, ben ik van Duitse bloed. Koning getrouwen. Dus de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
2: Precies.
0: Dus we winnen sowieso.
2: We worden wereldkampioen.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Ja, best oké.
3: Okay. Slapen, van de kou.
0: Nee, het was eigenlijk best wel warm.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezellig.
0: Is ook zo.
3: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Geen cynisme meer bij de ontbijttafel. Zometeen dadelijk de krantenkopquiz. Maar eerst... Taylor Swift. Daar word je toch ook blij van. Goedemorgen.

0: Sir Tom Jones, man met seksappeal. En die maakt jou wakker met She's a Lady.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: Exact 6:15 hoog tijd voor de krantenkopquiz. We gaan namelijk iets belangrijks doen voor de eer van de ontbijttafel. Makkelijk quizje. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let erop. 1 ervan is helemaal niet waar. En aan jou de vraag dus, welke? Mag je doorgeven 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. Want dat staat er dus op het spel. Goed, komt-ie. Kop 1.
1: Kop 1.
0: Dat zeg ik. Voortbestaan Nederlandse cadeaubonnen in gevaar door nieuwe EU-regels. Is die waar of niet waar? Je moet dus de niet waar zoeken, hè?
1: Kop 2.
0: Italiaanse juwelier van 72 dood overvallers bij 6e overval op zaak. Ruim 14 jaar cel en moet tonnen aan schadevergoeding betalen. Waar of niet waar?
1: Kop 3.
0: Duitse conducteur zet trein stil om lunch te kopen bij de supermarkt. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. En aan jou de taak om uit te zoeken welke dat is. Is dat?
1: Kop 1.
0: Voortbestaan Nederlandse cadeaubonnen in gevaar door nieuwe EU-regels. Of is het?
1: Kop 2.
0: De Italiaanse juwelier die van 72 die dood overval is bij de 6e overval op zijn zaak. Ruim 14 jaar cel en moet tonnen aan schadevergoeding betalen. Of is het?
1: Kop 3.
0: Duitse conducteur zet trein stil om lunch te kopen bij de supermarkt. Ja, zo simpel kan het dus zijn, maar zo moeilijk is het tegelijkertijd ook. Het is goed als het niet waar is. Laat mij weten, is het kop 1, kop 2 of kop 3 via 088-850-51-52.

0: stilzitten is gewoon niet mogelijk hoor. Hier aan de ontbijttafel met Jean Knight, Mr. Big Staff.
1: De krantenkopquiz.
0: Ja, ik heb jou net 2, 3 krantenkoppen gegeven. En dan was het aan jou de taak om erachter te komen welke dan niet waar is. En dan kun je de eer van de ontbijttafel winnen. En het is echt een bijzondere eer, hoor. Goed, ik ga ze erbij halen. Maar je mag nog heel snel reageren. 088 850 51 52. En dan kun je dus ook kans maken op die eer. Welke is dus niet waar?
1: Kop 1.
0: Voortbestaan Nederlandse cadeaubonnen in gevaar door nieuwe EU-regels. Of
1: kop 2.
0: Italiaanse juwelier van 72. Dood overvallers bij 6e overval op zijn zaak. Ruim 14 jaar cel en moet tonnen aan schadevergoeding betalen. Of is het
1: op 3.
0: Duitse conducteur zet trein stil om lunch te kopen bij de supermarkt. Ja, ik begin maar met welke er niet waar is. Ik zit eens even te kijken. Dat is om te beginnen wel waar is, sorry. Kop 1. Voortbestaan Nederlandse cadeaubonnen in gevaar door nieuwe EU-regels. Ja, dat is waar, want de nieuwe Europese regel dreigt fataal uit te pakken voor de Nederlandse boekenbon en andere cadeaubonnen. Brussel wil witwassen en fraude aanpakken, maar heeft de regels zo geformuleerd dat het voortbestaan van de cadeaubonnen nu serieus gevaar loopt. Dat is toch echt heel gek. Dus ja, goed, die is dus helaas waar. En helaas zeg ik, want het is namelijk van Jaap, Filip en Andrea. Dus helaas dit keer niet de eer van de ontbijttafel. Kop 2, Italiaanse juwelier van 72 dood overvallers bij 6e overval op zaak. Ruim 14 jaar cel moet tonnen aan schadevergoeding betalen. Ook dat is waar. Het vonnis heeft tot felle discussies geleid in Italië. Moet je voorstellen, deze juwelier 5 keer eerder gewapende overvallen meegemaakt. Doodsbedreigingen, was ten einde raad. In 2021 was het weer eens zover en 3 overvallers vielen dus zijn zaak binnen. De daders namen sieraden en andere waardevolle spullen mee. En deze waardeheer Rogero van 72 zelf stelde dat hij handelde vanuit paniek en angst, helemaal te begrijpen na jaren van eerdere overvallen. En op straat vuurde hij meerdere schoten af. Ja, je mag geen eigen rechten spelen, maar soms denk je bij jezelf, jeumig, wat een ellende. Helaas, voor Rodi, Ari en Marielle is die niet waar. Wel waar dus, en dus niet goed. Even kijken. De Duitse conducteur zet trein stil om lunch te kopen bij de supermarkt. Die is dus niet waar, want deze fantastische conducteur zette de trein stil om toiletpapier te gaan kopen. Ja, de trein heeft zaterdag in Duitsland vertraging opgelopen. Op zich is dat geen nieuws, maar de reden van de vertraging is opmerkelijk. Op station Bergedorf sprong de conducteur uit de trein, rende naar de dichtstbijzijnde supermarkt. En kort daarna kwam hij terug met 3 pakken toiletpapier en kon de reis worden vervolgd. Nou, ik kan me voorstellen dat hij misschien heel erg last had van iets. Maar of dat het was voor zijn gasten in de trein, vond ik heel mooi. Betekent in ieder geval dat Gerrit, Arnold, Gea, Tim, Els, nog een Els, Rennie, Gieske, Frank en Nataralda de eer hebben van de ontbijttafel. Gefeliciteerd!
1: De krantenkopquiz.

0: inderdaad, daar ben ik. En het is 6:30. En dan kijk ik ook even hoe het zit qua temperatuur. En hoe... het is echt een beetje de dag 4. Even kijken. Hatsie-flatsie. Nou, dat hoort gewoon bij. Het is 6:30 inderdaad. In Hilversum is het 18 graden. Dankjewel. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Na een mogelijke ontvoering in Amsterdam-Oost zijn gisteravond laatst 3 mensen aangehouden. De politie rukte na een melding met veel materiaal uit en zette een achtervolging in op een auto waar die melding over ging. Uiteindelijk werd de auto gestopt bij het Flevo Parkbad in Amsterdam, dus niet ver van de Inselindeweg. Daar zijn 3 verdachten aangehouden. In de auto werd ook het mogelijke slachtoffer aangetroffen. Maar of er nou echt daadwerkelijk sprake is van een ontvoering, dat zoekt de politie nog uit. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Afgelopen jaren bleef dat aantal gestaag stijgen, maar is nu dus tot stilstand gekomen. De teller blijft steken op 29%. En dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden.
2: Vrouwen zeggen ook, die kennen mijn omgeving, het is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
1: Ja, er is sowieso veel gedoe om het wethouderschap, want veel wethouders, mannen en vrouwen, krijgen te maken met bedreigingen. De Noordzee is uitzonderlijk warm. Gisterochtend om 8:00 was het zeewater bij een KNMI-meetstation daar voor de kust ruim 20 graden. Een record voor deze tijd van het jaar. Voor de zee geldt sinds 24 mei een hittegolf. Omdat het weer boven Nederland nu onder invloed is van een hoge drukgebied, leidt de warme zee nog niet tot wolkenvorming. Nou, ik praat alleen maar weermannen na, hè, nu. In het najaar kan de warme zee juist wel voor hevige regenbuien zorgen. De Noordzee is sinds de jaren 80 ongeveer een halve graad per decennium opgewarmd. En Schiphol verwacht deze zomer topdrukte. Dat mag geen nieuws zijn. Tot en met augustus ontvangt de luchthaven bijna 13 miljoen reizigers. Dat is zo'n 300.000 meer dan vorig jaar. Het advies is dus om goed voorbereid op weg te gaan. Bijvoorbeeld online in te checken. Of een tijdslot bij de security te reserveren. Maar ja, met deze vakantiegangers is dat maar deels gelukt.
3: Nou, eigenlijk vrij weinig. We zouden even een plekje reserveren, zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik.
4: Ja, we hebben het wel gehoord over de drukte die er zijn. Daarom zijn we er ook iets vroeger dan normaal.
5: Als het goed is, hebben we van tevoren ingecheckt online.
1: Als het goed is.
0: Als het goed is, sta je dan.
1: Het zijn van die vakantiegroepjes. Daar ben ik ook altijd een van, waarbij je... Eén loopt er voorop, dat ben ik niet.
0: Nee.
1: Ik loop altijd mee, zo, weet je wel. En dan denk ik, oh ja, zijn we eigenlijk ingecheckt?
0: Ja, geen idee.
1: En ineens
0: ja.
1: Zit je toch in zo'n vliegtuig.
0: Ja. Opeens sta je op kost met een drankje.
1: Inderdaad.
0: Hoe kan ik? Geen idee.
1: Geen idee, maar lukt altijd. Ik zou zeggen, als je je zo voorbereidt zoals ik... Maar ja,
0: ja, nee, ik ook niet.
1: Daar wordt Schiphol heel erg gespannen van.
0: Ja, nee, het is toch wel slim om inderdaad van tevoren echt even wat dingen te doen. Ja. Voordat je op reis gaat.
1: Het is ook wel lekker om het niet te hoeven.
0: Ook weer waar.
1: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. Ik heb ook nog het weer voorbereid. Nou, dan weet je wel hoeveel werk ik daarin gestoken heb. Hey, het wordt bij ons in de provincie misschien hier en daar zelfs eventjes bewolkt. En er kan ook een spatje regen uitvallen. Verder blijft het wel mooi zomerweer, hoor. Vandaag is het in de loop van de dag zomaar 25 graden.
0: Ik vind het een mooi weer zo.
1: Prima weer.
0: Prima weer. Straks horen we meer natuurlijk ook van Jan Visser. Die gaat er dan gedetailleerder op in.

0: Ja, gevreesd bij de mannen en geliefd door heel veel vrouwen. Bad, bad Leroy Brown, Jim Croce uit 1973. En daarvoor draaide ik dus Whitney Houston uit de jaren 80. How will I know? Ja, je luistert naar de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. En het is weer tijd voor...
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, want je kunt je gewoon lekker uitrekken. Gewoon een beetje omdraaien. Gewoon die kussens nog een beetje opkloppen. En dan de radio aan. Heerlijk een beetje genieten zo. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Neem de bakker, de krantenbezorger, de dakdekker, de timmerman, de tandartsassistent en de vrachtwagenchauffeur met zijn vlammende pijp. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee naar Castricum. Want daar is Arnold ook alweer uit de veren. Arnold rest op zijn boerenbedrijf. Arnold, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Francis.
0: Hey, wat gezellig, Arnold. Je boerenbedrijf, de koeien heb je, hè? Sta je er al tussen?
2: Ja, ik ben hier aan het melken.
0: Je bent aan het melken?
2: Ik ben de helft klaar. De andere helft moet nog.
0: De andere, hoeveel koeien heb je dan?
2: Ja, ik ben over de helft. Ja, er moeten er bijna 90 erin.
0: Zo, dat is wel. 87. En zijn de dames een beetje lief voor je?
2: Ja, altijd.
0: Zo fijne dieren zijn het, hè, koeien?
2: Ja, ik doe het al heel lang. Ja.
0: Dus ja, hoe lang zit je al? Hoe lang heb je al je bedrijf, Arnold?
2: Nou, het is van mijn overgrootvader. Oh. Daar ben ik uit de boekjes van dat die ermee begonnen is.
0: En dan hebben we het over 18 zoveel?
2: 1887.
0: Jemig, wat bijzonder.
2: En misschien nog wel langer, hoor. Dus... wij zijn nu, waar ik dan van weet, en twee zoons van mijn broer. Dat is de vijfde generatie die nu op het bedrijf zit.
0: Oh, wat bijzonder. Zeg, heb jij, dus jij, het zit echt in de familie. Zo gaat het door, ja. Zijn er ook dingen die je specifiek van ze geleerd hebt uit de oudheid? Dingen die mensen misschien nu niet meer doen?
2: Ja, moet ik daarop zeggen.
0: Dat weet ik niet.
2: Ja, weet je groeit erin en dingen veranderen. Regels veranderen. De wetgeving verandert. Mijn vader heeft op een andere manier dan zij. Dus tegenwoordig.
0: Ja, ik snap het.
2: We mogen minder bemesten. Het land gaat achteruit. Ja, als jij niet eet.
0: Ja.
2: Krijg groei ook niet.
0: Nee, dat is...
2: Als wij het land minder mogen bemesten, dan groeit het ook niet. Dan gaat ook de bodemkwaliteit achteruit.
0: Nee, dat snap ik helemaal.
2: En dat was vroeger gewoon even anders. Ja, er moest gewoon mest op het land. Want gras moest groeien en de bodem moest gevoerd worden.
0: Ja. Ja, dus de regels veranderen, maar het werk gaat wel gewoon door.
2: Ja, de koeien worden twee keer op een dag gemolken. Dat gaat al eeuwen zo.
0: Dat gaat al
2: boeren drie keer op een dag.
0: Dat is mooi. Het is best wel warm, hè? Is het ook warm in de stal? Hoe gaat het met de koeien?
2: Ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog. Maar jij staat natuurlijk tussen die dames. Ja. Die nemen alle straling.
2: Ja, het is best wel warm. We hebben ze gistermiddag ook weer op tijd naar binnen gehaald.
0: Oh ja.
2: Ons stal is geïsoleerd, dus in de stal is het op zich wel lekker.
0: Ja.
2: Voor de koeien, in ieder geval, dat ze niet brandende zon staan. Dus ik hoop dat we er morgen vanaf zijn.
0: Ja, precies. Ik zal het ook even aan Jan Visser vragen, of het er weer echt alsjeblieft een beetje gaat regenen. Dat zou fijn zijn ook voor ons, maar ook voor de koeien.
2: Ja, precies. Dit weer is voor niemand goed, hoor.
0: Nee, precies.
2: Ik ben niet gewend.
0: Maar jullie hebben...
2: in Spanje houden.
0: Ja, precies. Want jullie hebben niet alleen koeien, je hebt ook een camping, hè? Hoe is het daar?
2: Ja, de camping die komt nou, die is bijna vol. Het weekend komt die helemaal vol. En we hebben 30 plekken. Nou, zowel vanzelf. Van mij komt weer een hele groep die al jaren komen. Dus dat is wel leuk.
0: Wat gezellig
2: en,
0: zeg.
2: Ja.
0: En helpen die dan ook mee met de koeien en alles? Oh, bloembollen? Ja, even. Huh? Ja, je hebt en koeien en een camping en bloembollen?
2: Ja.
0: En dat
2: is hartstikke druk nu.
0: Ja, ik begrijp het. Ik ga je ook niet te lang ophouden. Want
2: dat kan je niet.
0: Want even kijken, want die jongens die dan bijvoorbeeld komen werken bij jou, die de bloembollen gaan rooien en pellen. Slapen die dan ook bij jou op die camping?
2: Nee, een deel bij iemand anders en een deel die slaapt op die andere. We hebben nog een boerderij verderop en daar hebben we een paar mooie staakerven in staan. En daar slapen die wat werknemers in.
0: Oké, dus die hebben wel, die hebben dan wel wat chiquer ook inderdaad, zeg. Dat is echt een glamping.
2: Die mensen willen zelf ook niet tussen de campinggasten staan, want ze zijn aan werk.
0: Ja, dat snap ik.
2: En dus met koffie drinken ook, ze zitten nooit bij ons, ze gaan altijd aan pas zitten.
0: Oké.
2: En dat geeft ook een die zet koffie voor ze. En,
0: Je zorgt natuurlijk wel goed voor ze, hè? Net als dat je voor de koeien zorgt.
2: Ja, dat doen we zeker.
0: Hartstikke goed, Arno. Arno, moet je luisteren. Ik hoor af en toe dat hij wegvalt. Je staat echt diep in de stal tussen al die koeien met die melkrobotten. Ontzettend druk bezig te zijn. Ik ga je gewoon even laten, Arno. Gefeliciteerd. Want jij bent natuurlijk met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè. Hou hem hier!
2: Met heel veel plezier.
0: Dankjewel, man.
3: Ben je ook een vroege vogel?
1: Heb dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

maar dan is het gewoon donderdag. En dan kijk je een beetje zo in de verte en dan zie je dat weekend een beetje lonken. En ik heb de muziek daarop aangepast. Gewoon lekker een beetje swingen en draaien. En die ontbijttafel hier is goed gevuld met Spargo en You and Me. En daarvoor draaide ik Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. En zo is het natuurlijk ook wel, hè? Je gaat tussen ups en downs. Het is 5 minuten voor 7. Dit is Jason Mraz.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Nick Velderman.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
3: NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
9: Dit was een uittip.
11: Ik ben Doeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
12: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
13: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
14: Ik ben El en ik weet het wel.

0: De VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
1: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
0: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
2: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
3: Ja!
2: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt er nog toe ook.
0: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: De ontbijttafel.
15: Met

0: James Michael Aloysius Bradford. Ja, dat is zijn officiële naam, maar hij is beter bekend als Jimmy Nail Ain't No Doubt. Goedemorgen, welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom, ook al is het pas 7:09 op die vroege donderdagmorgen. Het is 15 juli 2026. Pieter en Anne zijn op vakantie en wij zijn er voor jou om bij de ontbijttafel die goed gevuld te houden. Neem ruim, zou ik zeggen. Croissantjes. Jus. Lekker. Maar ik sta hier niet alleen, want gelukkig, ze kijken wel aan. Wat ben je aan het doen, Francis? Het is Suus voor redactie en productie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Francis. En aan de linkerzijde voor mij, jouw rechtsthuis, Frank voor het nieuws. Frank, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Heel gezellig. Suus, ik zat even naar jouw shirt te kijken.
1: Ah ja.
2: Ah ja.
0: Het is een dame op een t-shirt.
1: Ja.
0: En ze heeft... Oh, wacht even. Ze heeft een BH. Wacht even. Ze heeft een leren jackie aan en een BH'tje. En blond haar. Is het Madonna? Nee, het is niet Madonna. Wacht even. Het is een... Weet jij wie het is, vraag je?
2: Oh, nee. Nee, maar ik durf je ook helemaal niet naar te kijken.
0: Nee, dat is wel echt wie je
2: kijkt. Ik kijk naar het t-shirt.
0: T-shirt, ja. Ik heb geen idee.
1: Ik denk wel dat het op de achterkant staat eigenlijk.
0: Wil je omdraaien even voor
2: dat vind ik ook fijner.
0: Nee, het is Hilary Duff.
2: Hilary Duff?
0: Huh?
2: Het is zo'n kindsterretje uit Disneyland.
1: Ja, die was vroeger Lizzie McGuire.
0: Ja.
1: Toen ik zeg maar een tiener was, speelde zij in een soort middelbare schoolserie.
2: Ja.
1: Ding. En dat vond ik heel cool.
0: Ja.
1: En ze is daarna heel lang weg geweest, gezin gekregen, weet ik veel. Ze heeft nog wel eens een keer een liedje gemaakt.
0: Ja.
1: En afgelopen december, januari, kwam ze voor het eerst in 10 jaar met muziek. En toen ging ze dus ook weer optreden.
0: Aha, nee.
1: Daar was ik bij in Londen, in een heel klein zaaltje.
0: Wauw,
1: nee, maar echt. Ik heb een t-shirt gekocht.
0: Nou ja. Jemig, maar het is ook echt een artiest die jij kent en waar je ook naartoe bent geweest. Want je hebt heel vaak dat van die mannen, of zeker nu jonge dames, dragen t-shirts met een band
1: erop. Oh ja, dan hebben ze zo AC/DC. Ja,
0: AC/DC en Nirvana en metal en dat soort dingen.
1: Nee,
0: en,
1: maar jij bent, ik heb dit daadwerkelijk in, nou ja.
0: Je was erbij.
1: Dus, ze ging dus voor het eerst kijken of ze optreden wel nog steeds leuk vond.
0: Oké. Okay.
1: Dus toen had ze een soort van vier klein, soort van die paradiso-achtig formaat, zeg maar, zaaltjes gedaan. Small Rooms heette geloof ik ook. Dit was dus haar allereerste concert. Maar het concert was dus voor het eerst in, weet ik veel, 18 jaar of zo dat ze weer optrad. Daar was ik bij.
0: En hoe was ze goed van stem?
1: Ja. Ik heb haar wel weinig gezien, moet ik zeggen.
0: Want?
1: Ja, iedereen zat zo met die telefoon.
0: Ik was niet klein,
1: want ik ben in Engeland ben ik gemiddeld best groot. Maar zelfs iedereen stond met die armen omhoog met die telefoons. Dus ik kon haar niet zo goed zien.
0: Dus je hebt het concert ook weer terug zitten kijken op YouTube van al die
1: filmpjes. Op Instagram. Ja. En toen, maar ze heeft gelukkig wel na die 4 keer of 5 keer bedacht. Dit is eigenlijk best leuk. Dus ze doet nu een hele grote stadion knijter knaltour.
0: Oh. En ga je daar ook naartoe dan?
1: Ja, die is alleen dus niet. Is alleen maar in Amerika, Australië, 3 shows in Mexico en 6 nog weer in de UK
0: maar
1: en
0: Ierland.
1: Oh, maar je
0: weet alles van Hilary Duff. Ik weet helemaal niets van
1: haar. Ik heb dus wel serieus getwijfeld of ik weer naar Engeland ervoor zou gaan.
0: Ja.
1: Ja,
0: is dat trouwens als je dan... Zoals
1: ik weet niet of jij bij wil leggen op wat ik hier
0: al doe deze week. Nee, dat is ongelooflijk. Allemaal een tientje voor Hilary Duff.
1: Weet je wat dat kost?
0: En dan de grap is, je hebt natuurlijk dat, hoe heet ze, Taylor Swift. De fans heten Swifties. Mm-hmm. Heet je dan een Duffy?
1: Nee, Duffy is weer iemand anders ook. Hè?
0: Dat wil ik
1: maar Swift
0: zeggen.
1: Was dus fan van Hilary Duff vroeger.
0: Oh, ze heeft het geleerd van de allergrootste.
1: Ja,
2: dat is moeilijk, zeg.
0: Ja.
1: Miley Cyrus was er ook fan.
0: Echt waar? Nou ja, dat is echt geweldig. Hilary Duff is echt
2: losloop.
0: De moeder van alles. Goedemorgen.

0: zonder ABBA geen leven. En zo is het. Mamma mia. Heerlijk. Je luistert naar NH.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, ik heb het raam niet opengezet hoor. Maar als je dit geluid hoort van de gierzwaluw, dan weet je, de zomer gaat beginnen. Het is nu volop te horen, want het gaat best goed met die vogel die alles in de lucht doet. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn kolonies gierzwaluwen te vinden. En Erwin Roberts van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland begeleidt vanavond een excursie naar zo'n kolonie in IJmuiden. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ah man, dat is toch hartstikke bijzonder, hè? Die gierzwaluw die alles in de lucht doet. Zitten die nou nooit op een takje?
3: Nou, dat gaat ze niet lukken.
0: Oh.
3: Ze hebben namelijk een bouw met pootjes. Die bestaan uit vier lange tenen naar voren. Dus ze kunnen heel moeilijk op. Ze kunnen eigenlijk niet op hun poten staan, zeg maar. Ze doen alles altijd in de lucht.
0: Oké. Okay. Dus ze blijven dus altijd vliegen?
3: Ze blijven altijd vliegen. Het enige moment dat ze dus op land komen, dat is in dit geval. Als ze in Nederland komen en op zoek gaan naar een broedplek, dat is in de kieren van daken, onder pannen, daar kunnen ze dus een nestje maken. En dat is het enige moment dat ze dus zitten.
0: Het is onvoorstelbaar. Wat een bijzonder beest. 200 kilometer per uur kan die vliegen, begrijp ik.
3: Nee, zo snel niet. Is wel snel, maar tot 120 wordt gemeld.
0: Zo. Nou, dat vind ik voor een vogeltje.
3: En natuurlijk ook, dat hij dus in verhouding weinig vijanden heeft. Omdat hij zo snel is. Alleen een snelle valk, die kan hem wel eens te pakken krijgen. Maar
0: dus geen vijanden. Hij heeft dus een vorm bijna van een boemerang, hè?
3: Nou ja, hij is een soort sikkelvorm inderdaad. Zijn vleugels, die zijn van tip tot tip 40 centimeter. En daarmee kan hij dus ook die snelheden halen. En kan hij dus heel goed ook zweven in de lucht. Dat is eigenlijk wat hij zo goed kan. Dat kost hem daarom ook weinig energie. Want hij moet alles wat hij doet, doet hij in de lucht. Dus hij moet eten, hij moet insecten vangen, hij moet alles daar doen.
0: Ze heet de gierzwaluw. Is het ook wel echt een zwaluw dan?
3: Nou ja, kijk, die namen van planten en dieren zijn vaak een beetje verwarrend. Maar hij is niet echt familie van de huiszwaluw of de boerenzwaluw, ook al heet hij ze ook. Hij is een hele andere familie. Hij heeft een eigen familie. Hij zit eigenlijk dichter bij de kolibrie dan bij de zwaluwen.
0: Dat meen je. Wacht even, dus de gierzwaluw is meer dichter verwant aan de kolibrie?
3: Ja, heel ver weg hoor, maar
0: Maar een kolibri is ook een heel klein vogeltje, wat ook heel lang kan vliegen. Landt een kolibri ook wel eens? Nee, ja, die landt toch wel eens?
3: Ja.
0: Die landt er weer wel. Ja, jij gaat natuurlijk die excursie doen, want ze komen hier in de zomer naartoe. Waar komen ze dan vandaan?
3: Ze zijn eigenlijk alleen maar 100 dagen in Nederland, zeg maar. Dan wordt die ook wel de 100 dagen vogel genoemd. Ze komen eind april en begin augustus zijn ze weer weg. En de rest van de tijd zijn ze in Afrika, zeg maar. Dan zijn ze leggen ieder jaar 7000 kilometer af om bij ons te komen.
0: Ongelooflijk, zeg.
3: Ze hebben het niet makkelijk, hoor. Je zei dat ze het goed hadden. Maar ook de gierzwaluw heeft heel veel last van wat wij als mensen allemaal uithalen. Ze zijn natuurlijk afhankelijk van de broedplekken in onze huizen en gebouwen.
0: Ja.
3: En daar vindt tegenwoordig nog wel eens wat renovatie aan. Dus het is handig dat wij plekken bieden voor die beesten. Nestkasten hangen.
0: Ja, want als je bijvoorbeeld in Frankrijk op vakantie gaat en dan heb je zo'n boeren, zo'n stal, en er liggen daar van die propjes klei waar dan van die kopjes uitkomen. Dat zijn ook die gierzwaluwen, toch? Die dan zo een beetje daar onder dat dak aan het broeden en nesten zijn.
3: Nee, sorry. Dat is de huiszwaluw of de boerenzwaluw.
0: Oké, ik ben dus echt een leek.
3: Gierzwaluwen, je kunt dus niet in de nesten kijken.
0: Oh.
3: Dat kan alleen bij op de website van Beleefde Lente. Er zijn nu nog twee kasten live waar je in kunt kijken. Er zitten nu beide nog een jong.
0: Ja.
3: Maar wij als mens kunnen in principe niet in hun nest kijken.
0: Oké.
3: Okay.
0: Nou ja, ik leer echt, terwijl ik met je aan het praten ben, leer ik heel veel van je. Want die gierzwaluwen in IJmuiden, hè, waar zitten die dan vooral?
3: Nou, in IJmuiden zijn natuurlijk heel veel verschillende plekken waar ze zitten. Maar mijn excursie vindt plaats, zeg maar, in het wat in Muiden het Rode Dorp genoemd wordt.
0: Ja.
3: Dat is een plek waar vanaf 2003 werden de huizen gesloopt en een nieuwbouw geplaatst. Maar het was ook een gebied waar heel veel kerstvaluwen zaten. En de toenmalige beschermers hebben samen met de gemeente en de woningbouwvereniging ervoor gezorgd dat er dus tijdens de bouw in de spouwmuren nestkasten geplaatst konden worden.
0: Oh, wat goed.
3: En daardoor is het nu echt een plek waar je je vingers aflikt. Omdat nu in deze periode zie je die groepen zwaluwen door de straten vliegen in groepjes en af en toe een nest in en uit vliegen. Het is nu ook het moment dat je dus de jongen uitziet vliegen. Soms zie je zo'n klein kopje uit zo'n gat naar buiten kijken. Nou, dat hoop ik vanavond de mensen kunnen laten zien.
0: Nou, dat zou geweldig zijn, Erwin. Want wil je mee? Dan moet je even op de site kijken, hè, van de Vogelwerkgroep. Is dat VWGK... Nee, wacht even. VWGZKL.nl?
3: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: En dan... Dan vind je daar een mailadres en dan kun je daarop aanmelden, toch, Erwin?
3: Dan kun je aanmelden, ja.
0: www.gzkl.nl. Want ik heb nu al ontzettend veel van je geleerd, Erwin Roberts van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, over de gierzwaluw in IJmuiden. Ja, ik zou heel graag met je mee willen, dus een feestje, hoor. Dank je wel, Erwin.
3: Dag, en bedankt voor dat ik in de uitzending mocht.
0: Nou, met Hoi. Heel veel liefde. Dag.

Het is 7:55. Zometeen het nieuws en krijgen van Jan Visser hoe het weer zal zijn op deze donderdag. Na Matthew Wilder en Break My Stride. Ik vond het lekker om even wat dikker aan te zetten. Break My Stride.

0: voor verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldrof, het comfort dat u verdient.
1: Dit is een uittip.
2: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Mam, waar is mijn zwembad?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam, Watergraafsmeer.
15: Ik ben Anse Pons uit Amstelveen. Thuis in heel
16: over 7:30 in Vogelenzang is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Een grote politiemacht heeft gisteravond een mogelijke ontvoering beëindigd in Amsterdam-Oost. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost, zegt de politie. 3 mensen zijn aangehouden. Uiteindelijk werd de auto, waar het om ging, waar de melding over kwam, gestopt bij het Flevo Park Bad in Amsterdam-Oost. Dus niet ver van de Insulindeweg, midden op een trambaan. In die auto werd ook het mogelijke slachtoffer aangetroffen. Maar of er inderdaad sprake is van een ontvoering, dat wordt nog onderzocht. Een tankstation in Beverwijk is vanochtend vroeg overvallen. Of er iets is buitgemaakt, dat is nog niet duidelijk. Politie is op zoek naar 2 verdachten. Het gebeurde allemaal vanochtend vroeg om 5:00. Er is nog niemand aangehouden. Het tankstation is nu afgezet met lint, daar op de parallelweg in Beverwijk. Of er bij de overval iemand gewond is geraakt, is ook nog niet bekend. En de toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Afgelopen jaren bleef dat aantal gestaag stijgen. Maar dat is nu dus tot stilstand gekomen. De teller blijft steken op 29%. En dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden.
18: Vrouwen zeggen ook, die kennen mijn omgeving, het is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
17: Er is de laatste tijd veel te doen over het wethouderschap in alle dorpen en steden in Nederland. Omdat er tegenwoordig ook veel bedreigingen bij komen kijken. En ook criminelen zich steeds vaker mengen in het wethouderleven. Schiphol verwacht deze zomer topdrukte, dat weten we intussen wel. Tot en met augustus ontvangt de luchthaven bijna 13 miljoen reizigers. Dat is een hele club. Dat zijn er 300.000 meer om precies te zijn dan vorig jaar. De luchthaven roept vakantiegangers op om zich goed voor te bereiden. Maar of iedereen dat doet?
19: Nou, eigenlijk vrij weinig. We zouden even een plekje reserveren zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik.
20: Ja, we hebben het wel gehoord over de drukte die er zijn. Daarom zijn we er ook iets vroeger dan normaal.
21: Als het goed is, hebben we van tevoren ingecheckt online.
17: Ja, Schiphol krijgt deze zomer elke dag 219.000 mensen over de vloer. Dat zijn de mensen die vertrekken, aankomen of overstappen. Ja, en dan alvast even een weergerelateerd verhaal. De Noordzee is uitzonderlijk warm. Gisterochtend om 8 uur was het zeewater bij het KNMI-meetstation daar 20,4 graden. En dat is een record voor de tijd van het jaar. Voor de zee geldt sinds 24 mei een hittegolf. Heeft allemaal te maken met, als ik het goed zeg, hoge drukgebieden. Maar het is dus een hele warme zee.
16: Ja.
17: De Noordzee.
16: Hè? Lekker hoor.
17: Ja, vind je dat lekker?
16: Nou ja, ik heb in Den Helder gewoond. En als het dan, zoals het toen was, in oktober was die zee warm. Ging ik in mijn onderbroekje gewoon hop. En was het aan het regenen en het stormen.
17: Ja.
16: Maar hele warme zee.
17: Ja, precies. Zalig. Maar dus niet in, wat is het, juli, helemaal begin van de zomer.
16: Ja.
17: Dus het wordt straks echt een bubbelbad, denk ik.
16: Ik ga het zo aan Jan Visser vragen.
17: Doe dat maar, want die weet er meer van, denk ik. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Frank, dankjewel. En inderdaad, ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat zit met die hele warme zee. Jan Visser, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
16: Kun je mij daar iets meer over vertellen, hoe dat nou precies zit? 20,4 graden Celsius. Dat is toch wel echt heel warm, hè, voor de Noordzee.
22: Ja, dat is voor de kust gemeten. Ga je wat verder de Noordzee op, dan zijn de temperaturen wat lager. Maar ze zijn uiteraard buitengewoon hoog. En langs de kust, zeg maar op strandniveau, is het zeewater 20 tot 21 graden.
16: Zo.
22: Dat is wel eens voorgekomen, maar dan meer inderdaad wat later in het seizoen in augustus. En niet zo vroeg in deze tijd.
16: Nee.
22: Maar ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met het,
16: met de opwarming.
22: Met het warme weer, ja. Hoge drukgebieden, constant zon, weinig echte sterke winden, waardoor die doormenging ook uitblijft.
16: Oh ja.
22: En dat is natuurlijk fijn als je in zee gaat badderen, maar het is voor de vissen is het wat minder.
16: Ja, inderdaad.
22: Maar ja, dat is al een tijd lang gaande, dat de vissen van zuidelijke streken steeds meer naar het noorden komen. Ja. De haringen die gaan steeds verder naar het noorden toe. Oh. Dus het gaat grote verschillen op gang komen.
16: En heeft het ook invloed op het weer van vandaag bijvoorbeeld, die warme zee?
22: Nou, niet echt zo vandaag, hè, okay. Maar wel zijn de nachten bijvoorbeeld. Bij een aanlandige wind hebben hoge temperaturen. Dus dan koelt het veel minder af in de kustgebieden. Maar waar we vooral naar kijken is natuurlijk de lange termijn, als de lucht onstabiel gaat worden boven de Noordzee.
16: Ja.
22: Dus dat de bovenlucht gaat afkoelen. Ja, dan is er natuurlijk een gereden kans. Net als het bijvoorbeeld in 2006 gebeurde.
16: Mm-hmm.
22: Maar na de heetste juli, of de warmste juli die we ooit hebben gehad, nog steeds staat die bovenaan.
16: Okay.
22: Toen ging het in augustus goed mis met enorme buien.
16: Ja.
22: En dat kan nu ook gebeuren. Alleen voorlopig is dat niet aan de orde.
16: Ik hoop steeds dat er een klein regenbuitje komt, beste Jan. Maar zoals ik jou hoor, is het vandaag in ieder geval nog niet, hè?
22: Nee, niet vandaag. Okay. We hebben vanmorgen wel wat wolkenvelden gehad. Die trekken nu naar het westen weg. Het begint op veel plaatsen weer op te klaren. Ziet in het oosten van het land, richting Drenthe en zo, daar is de bewolking dik genoeg voor af en toe regen vanochtend. Het regent ook over de grens in Duitsland. Het is allemaal niet erg actief, maar dat heeft te maken met een storing die we de laatste dagen ook al hebben genoemd in de bovenlucht, die van Duitsland naar het zeegebied ten noorden van de Wadden onderweg is.
16: Ja.
22: Maar goed, wat betekent dat voor de rest van de dag voor ons? Nou, in ieder geval periode met zon. Later op de dag komt er waarschijnlijk wat meer bewolking, maar de kans op een bui is klein.
16: Ja.
22: En de temperaturen lopen uiteen van rond 23 graden op Texel tot 26 graden, misschien lokaal 27 in het zuiden van de provincie. De wind, de warmte is dus duidelijk wat aan het temperen.
16: Dat is fijn.
22: Verder een matige wind uit het noordoosten. Nou, morgen blijft het waarschijnlijk droog. Periode met zon. Mocht het tot buien komen, is dat in het binnenland. Maar de temperaturen zijn duidelijk lager. Aan de kust 22 graden. Elders 24, misschien in het Gooi net 25 graden. En de wind draait naar het noordwesten. En is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.
16: Dankjewel Jan. We kijken even hoe de rest van de week wordt. Daarvoor hoor ik je over een uurtje.
22: Ja, tot straks.
16: Hartstikke fijn. Dankjewel Jan.
22: Hoi.
16: En dan kijk ik even naar Suus, want hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
23: Ik heb een paar korte vertragingen voor je. De A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Zaandam 5 minuten vertraging. De N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot 10 minuutjes. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. En dan voor de aansluiting met de A4, dat is dan weer in Noord-Holland, een kleine 10 minuutjes.
16: Dankjewel Suus. Dadelijk maak je kans op kaartjes voor de Museum Stoomtram Horen Medeblik bij Dingen met Dario. Na Soul Sister. We'll

0: Als je mee zit te kijken via de app of nanieuws.nl of op je televisie, dan zie je dat wij heel erg mee aan het dansen zijn met Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En het is heel leuk, want Tony die danst ook gezellig mee. Hartstikke gezellig, Tony. Fijn dat je erbij bent.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Ja, het is 7:15, tijd voor een spel, hoog tijd voor Dingen met Dario. Elke ochtend horen we onze Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven.
4: Dat kan je wel zeggen.
0: Dat kun je wel zeggen, ja. Dat is echt heel bijzonder, doet hij dat, hè?
4: Ja, ja.
0: Nou, hij heeft er vandaag weer eentje voor je. En als je het weet, mag je meteen bellen met 088-850-51-52... om daarmee kans te maken op twee kaarten voor de museumstoomtram Horen Medemblik. En wij waren eerst nog van, is het wel echt een tram? Nou, het is ook een soort treintje. En Suze is al mee. Tramtrein. En het is volgens mij fantastisch om te doen.
4: Ik zei gisteren, ik weet niet zeker of ik er wel eens mee ben geweest. Ik heb namelijk wel eens een keer met de trein. Toen kregen er allemaal appjes. Ja, nee, het is eigenlijk een trein. Dus...
0: Maar het is een heel mooi stoomtreintje. Het is echt fantastisch. En misschien moeten we daar een keer radio uit gaan maken, dacht ik. Gewoon met die stoomtram heen.
4: En jij denkt, ik roep dat gewoon nu op de radio, dus dan moet het wel gebeuren.
0: En zo heel is het. Zitten we er klaar voor?
4: Ik wel.
0: Oké, dan ga ik nu even kijken. Nee, dan moet ik hem eerst even laten horen. Ja. Het is tijd om hem te laten horen. Even kijken. Wat heb je te zeggen, beste Dario?
5: Hij kan 2, 3, 4, 5, zelfs 6 uitgangen hebben.
0: Zo, dat is echt onwijs ingewikkeld. Hij kan.
5: Hij kan 2, 3, 4, 5, zelfs 6 uitgangen hebben.
4: Even nog een keer de nummer, want...
0: Ja, 088-850-51-52 om te raden wat Dario hier zegt.
5: Hij kan 2, 3, 4, 5... zelfs 6 uitgangen hebben.
0: Ja, 088-850-51-52. Ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
6: Ja, met Jannie. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jannie. Wat denk je dat het is?
6: Een doolhof.
0: Een doolhof. Helaas, Jannie.
6: Oké.
0: Tot strakjes. Jammer. Blijf proberen. Dario, zeg het maar.
5: Hij kan 2, 3, 4, 5, zelfs 6 uitgangen hebben.
0: Ja, dat is heel ingewikkeld. Ontbijttafel met Francis. Met wie?
7: Francis, met wie?
8: Goedemorgen, met Nel.
0: Hoi Nel, goedemorgen.
8: Ik denk een verdeeldoos. Stopcontact.
0: Een stopcontact verdeeldoos. Dat is helaas jammer, Nel. Maar blijf proberen.
8: Goed zo.
0: Ik ga naar de volgende. De ontbijttafel met Francis. Hallo, met wie? Nee, daar is nog niemand. Dat geeft helemaal niet. 088-850-51-52. De ontbijttafel met Francis.
9: Met Rinette.
0: Hi Rinette, goedemorgen, zeg het maar.
9: Goedemorgen, een treinstation.
0: Een treinstation. Qua verkeer zit je wel de juiste richting, maar helaas.
9: Oké,
0: dankjewel. Blijf proberen. 088-850.
5: Hij kan 2, 3, 4, 5, zelfs 6 uitgangen hebben.
0: Ja, heel ingewikkeld. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen. Hallo.
10: Goedemorgen, met John.
0: Hoi John, zeg het maar.
10: Ik dacht aan een bever.
0: Een bever?
10: Nee, jullie zitten natuurlijk met die treinstellen en een metrostation.
0: Ah, oké. Okay.
10: Maar ik dacht zelf aan een bever.
0: Helaas. Maar blijf proberen, John. Blijf denken, want hij is best moeilijk.
10: Ja,
0: het gaat je lukken. Zet hem op.
10: Oh, ja.
0: 088-850-51-52. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen. Hallo?
11: Goedemorgen, met Corrie.
0: Dag, Corrie. Goedemorgen.
11: Ik dacht een mol.
0: Een mol. Nee, dan zit je heel verder vanaf. Denk meer richting verkeer. Dat kan ik wel zeggen, want we hebben er ook heel lang over moeten nadenken. Maar zet hem op, Corrie.
11: Ga ik nog nadenken.
0: Heel
11: fijne
0: goed.
11: Dag,
0: dankjewel. Tot strakjes. Ondertussen 088-850-51-52. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen. Hallo.
12: Oh, daar ben ik.
0: Ja, daar ben jij.
12: Ik ben Trace.
0: Hoi Trace.
12: Ik dacht een stadion, maar ik denk dat ik het verkeerd heb.
0: Nou, ik dacht ook eerst een stadion, maar helaas is die niet goed.
12: Nee.
0: Je gaat een beetje mis en ik ga je even helpen, Trace. Blijf het zo dadelijk nog een keer proberen. Denk aan uitgangen, maar denk vooral dan misschien aan... Ja, hoe je eraf komt. Oké, tot zo! Okay. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
13: Goedemorgen, met Margreet.
0: Hoi Margreet, zeg het maar.
13: Roltrap, de metro.
0: Helaas. Oh. Nee, denk echt aan verkeer. Ik laat hem nog één keer horen.
5: Hij kan 2, 3, 4, 5, zelfs 6 uitgangen hebben.
0: Ja, en bij uitgangen, daar ging ik heel erg mis. Maar denk dan in, misschien aan de andere kant dat je er een soort van afgaat. Ontbijttafel met Francis, hallo. Hallo, met wie?
14: Met Carla.
0: Hoi Carla. Zeg het maar.
7: Ik dacht aan een rotonde.
0: Wacht even hoor, ik ga dat nog een keer even laten horen.
5: Hij kan 2, 3, 4, 5, zelfs 6 uitgangen hebben. Rotonden.
0: Het is ongelofelijk, Carla! Jemig! Je hebt het hartstikke goed. Carla, ben je er nog? Ja, je hebt het goed.
7: Ja, ik ben er nog.
0: Nou ja, je hebt het hartstikke goed. Het is een...
7: Dat is leuk.
0: Zoals Dario dat zo heel mooi zegt.
5: Rotonden.
0: Een rotonden.
7: Een rotonden, ja.
0: Ja, nee, precies. Maar wat goed zeg, hoe kwam je hierbij? Dit is onvoorstelbaar.
7: Nou, ik hoorde uitgangen en toen hoorde ik iets over verkeer. Ik denk, dan moet het de rotonde zijn.
0: Ik vind het echt heel erg knap. 2 kaarten voor de museumstoomtram Horen-Meneblik zijn dus voor jou. Wie ga je meenemen?
7: Ik ga denk mijn man meenemen.
0: En hoe lang zijn jullie al samen?
7: Wij zijn al 55 jaar getrouwd.
0: Oh, dat is mooi. Dat wordt een heel romantisch uitje. En dan zo heel ouderwets gezellig, zo dicht tegen elkaar aan. En dan de stoom en de rook. En dan tussen Horen en Meneblik dat driehoekje heen en weer rijden. Het wordt een feestje. Dankjewel, hè. En heel veel plezier samen.
7: Dankjewel.
0: Hartstikke goed.
7: Ja, dag.
0: Dag. Ja, het is moeilijk, het is makkelijk. Dingen met Dario. Carla heeft gewonnen. Morgen weer een nieuwe kans voor die tickets Museum Stoomtram Horen.

Declan Patrick McManus. Oftewel Elvis Costello en Oliver's Army. Je luistert naar de ontbijttafel. En zo dadelijk ga ik bellen met iemand van PWN over het dreigend drinkwatertekort. Ja, dat is wat hoor. Maar deze dame gaat mij alles vertellen of het ook echt zo is. Je hoort het zo na Ruby Turner en Jonathan Butler. And if you're ready, come go with me.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
2: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
1: Of deze klassieke.
2: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Ik ben Joshua uit Heilo.
8: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
9: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
10: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
11: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
12: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost. Thuis in heel
13: Noord-Holland. Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Grote politiemacht heeft gisteravond een mogelijke ontvoering beëindigd in Amsterdam-Oost. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost, zegt de politie. 3 mensen zijn aangehouden en ook het mogelijke slachtoffer werd gevonden. Een tankstation in Beverwijk is vanochtend vroeg overvallen. Gebeurde allemaal om 5:00 al. Er is niets buitgemaakt. De politie is op zoek naar 2 verdachten. En de pierenbadjes in Amstelveen, daar zijn er daar 7 van. Maar de waterkwaliteit is nu zo slecht dat die kleine zwembadjes bijna allemaal dicht zijn. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
16: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
15: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging.

0: Boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects, jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: De ontbijttafel.
17: Met

0: zo mooi, hè? Zo'n vriendschap die is ontstaan in een metro in New York. Charles en Eddie. En Eddie had een plaat van Marvin Gaye onder zijn armen. En Charles zei, wat is dat voor mooie plaat? En dat werd een muzikale vriendschap. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is nou de ontbijttafel. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Zo gezellig, voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het al 8 minuten over 8 op die vroege donderdagochtend. Het is 16 juli 2026. Onze chef-kok Pieter is net als Anna aan het genieten van een welverdiende vakantie. Even heel erg lekker voor ze. Maar dat betekent dat wij dus de ontbijttafel goed gedekt voor je houden. Suus is erbij voor redactie en productie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En Frank is erbij voor het nieuws. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje is groot met een dun laagje chroom. Ik moest er even aan denken, Charles en Eddie. En vanmiddag ga ik weer sporten met mijn sportbuddy.
3: Buddy.
0: Ah. Ja, en ik wilde het hebben over bromance. Waarom moet je lachen, Suus?
1: Ja.
3: Wat is dat eigenlijk, een bromance?
0: Een bromance is dat je heel erg van elkaar houdt, elkaar heel erg begrijpt, maar dat je dan, ja, dat het non-seksueel is, zeg maar.
1: Dus eigenlijk gewoon twee vrienden?
3: Twee gouden maatjes.
0: Gouden maatjes, ja. Kameraadjes. Ik heb een sportmaatje, Rob heet hij.
1: Maar sinds wanneer noemen we dat een bromance? Want je kan toch gewoon een maat hebben?
0: Ja, maar maat vind ik zo populair tegenwoordig. Iedereen noemt elkaar maar gewoon maat. Hé, maat. Ik vind dat niks. Ik vind het gewoon bromance. Ik zeg gewoon mijn maatje.
3: Je zegt, oké, dat moet een beetje met maten.
0: Oh.
3: En dan bromance, dat vind jij...
1: Dat is dan wel weer oké. Heel erg gek.
0: Nee, maar hebben jullie iets van een bromance? En iets van een goede vrienden?
1: Ik denk dat ik dan technisch gezien geen bromance kan hebben, toch?
0: Nee, maar dan is het dan een girlmance? Hoe heet dat dan? Sisterhood?
3: Ingewikkeld. Gewoon een goede vriend.
0: Gewoon een goede vriend.
1: Ja. Bestie.
0: Oh, heb jij besties?
1: Ik heb een bestie.
0: En ga je ook sporten met je bestie?
1: Wel eens.
0: Ja?
1: Ja, maar kijk, zij zit dus op... Of zij doet dan combat... Op woensdagavond. Weet je
3: jongens.
1: Ja, ook weer zo'n hier te tellen.
3: Wat gebeurt hier toch allemaal? Ze gaan tijgeren door de velden.
1: Maar combat, dan heb je zo in een sportschool of zo. En dan is het zo, moet ze zo allemaal bewegingen doen. En dan zo.
0: Kijk uit. Ik moet echt bukken.
1: Ja, nee, en dat. Ja, nou dat.
0: Ja.
1: Is niks voor mij.
0: Dat is niks voor jou.
1: Ik ben één keer mee geweest. En toen zei ik, meid, veel plezier over woensdag.
0: Meidie, mijn bestie, ik ga dat niet doen.
1: Bestie,
3: dat kan je dan ook meteen zeggen tegen je bestie.
1: Dat alweer wel.
3: Ja, precies.
0: Nou, maar ik vind het zo wonderlijk. Want ik ben helemaal niet zo goed met mannen in die zin. Ik begrijp dat helemaal niet zo goed, hoe dat communiceert. Hoewel, met jou, Frank, kan ik wel redelijk goed communiceren, merk ik. Behalve als ik Engels tegen je begin te praten.
3: Ja, dan ga ik de hoek om. Ja,
1: dus nu zijn jullie ook een bromance.
3: Zijn we ook een bromance?
0: Ik ben wel maatje zijn met jou, Frank.
3: Ik wil ook wel maatje zijn.
1: Hij wil dus een maatje zijn met jou. Ik wil een bromance.
3: Nee, maar gek is dat.
0: Nu heb ik mezelf helemaal vast zitten zetten. Nee, het betekent dat je als man op een bepaalde manier anders met elkaar omgaat. Het is een beetje wat scherper. Dat bedoel ik meer te zeggen.
3: Scherper?
0: Het is wat scherp, het is wat harder soms. Het is ook wat grover, maar Rob mijn... Ja, het kan best wel stevig erop, hoor. Jeugdig. Ik krijg wel van Jetje. Gewoon verbaal dan. Maar dan is het altijd van Rob, mijn bromance sportmaatje. Ja.
3: Die Rob,
0: ja, ik hoop dat hij luistert.
1: Ik denk niet dat ik het echt begrijp, maar misschien kan dat niet als je een verhaal bent.
3: Maar doe je dat met je bestie niet? Dat je dan van Jetje scherp erop. Ik weet het ook nog niet, misschien komen we erachter. Wat het
1: nee, maar dat doet zij dan dus bij de combat. Dan doet ze zo... Huh.
0: Maar dan ben je aan het bukken. Dat is, nee. Maar ben je dan liefdevol wel tegen je bestie?
3: Natuurlijk. Dan ben jij de bestie. Dat zijn de meiden onder.
0: Dat zijn de meiden.
1: Ja.
0: Je meidie. Je meidie, ben je wel een beetje liefdevol tegen je meidie?
1: Maar wat is dan liefdevol? Moet ik de hele tijd zeggen hoe
0: Nee, maar dat je dus scherp bent, maar dat je dat toch...
1: Oh ja, als ik iets van vind, dan vind ik... Maar dat andersom ook.
0: Ja, dat merk ik. Dat is.
1: Nee, maar dat doen wij wel tegen elkaar.
0: Maar dat vind ik mooi. En jij,
1: Frank? Uit het vooral eigenlijk dat we dan elke week eten. We samen een keer...
0: Echt waar?
1: Wat leuk. We gaan samen leuke dingen doen. We gingen dus maandag naar Suzanne en Freek bijvoorbeeld. Nou, dat is ook met haar.
3: En doe je ook de minder leuke dingen, ja.
0: Dan doe je ook de minder... Ja, Suzanne en Freek. Anyways. Goed, vanmiddag ga ik dus sporten met mijn bestie.
1: Leuk, bromance.
0: Met mijn bromance. Mijn matie. Ga je ook een keer met mij sporten, Frank?
3: Leuk. En Rob ook mee?
0: Ja, Rob.
3: Wordt je dan jaloers?
0: Nee, dat moet je...

0: nummer van WK 2026. Shakira met Burna Boy en Die Die. Het is hartstikke mooi, want vanavond zijn Jelmer en Maarten er met Over de Top van 7 tot 9. Geweldig programma van onze twee jonge DJ's, producers. Echt fantastische jongens zijn. En ze gaan het vanavond hebben over sport en alles waar je op kunt bewegen. Dus zeker blijven luisteren naar NH. Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, want ondertussen is het ook hartstikke warm en droog. En de rivieren staan laag en hoogheemraadschappen gaan hun dijken inspecteren, want die hebben last van de droogte. Of ze zetten de sluizen open of juist dicht, omdat het waterpeil dan hoog genoeg kan blijven. Er is dus weinig water. Maar moeten we ons nou zorgen gaan maken over een tekort aan drinkwater? Dat ga ik vragen aan Jo-Janneke van Maurik van PWN. Jo-Janneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen, maar meteen met de deur in huis. Hè. Dreigt er nu een drinkwatertekort?
3: Nee, zeker niet. Nee. Het is inderdaad, ik hoor je net zeggen, het is droog en warm.
0: Ja.
3: Dat zien wij natuurlijk ook. Maar een watertekort en het feit dat de rivieren bijvoorbeeld laag staan, dat betekent absoluut geen drinkwatertekort.
0: Oké, dus, pak van mijn hart eigenlijk.
3: Drinkwatervoorziening in Noord-Holland is helemaal op orde.
0: Oké, en hoe doen jullie dat dan? Hoe kan dat?
3: Eigenlijk zijn we het hele jaar al bezig om ook gewoon op deze piekdagen goed te kunnen leveren. En dus eigenlijk al het onderhoud en dat soort zaken, dat is allemaal gebeurd in de rest van het jaar.
0: Mm-hmm.
3: En ik weet niet of jij het weet of de luisteraars het weten, maar wij maken van IJsselmeerwater drinkwater.
0: Oh.
3: En daar is er genoeg van. Dus dat IJsselmeer, dat staat er hartstikke goed bij. Dus met het drinkwater is nu niks mis.
0: Oh, wat fijn. Maar dat IJsselmeer kan niet laag komen staan of verzeeld of zout worden dus?
3: Kijk, dat loert natuurlijk altijd wel. Dat risico ligt wel op de loer. Maar daar is op dit moment absoluut geen sprake van. We zorgen er met z'n allen voor, ook met de beheerder van het IJsselmeer, dat is Rijkswaterstaat, dat het peil goed is. En als de rivieren dus laag staan, betekent dat dus niet ook automatisch dat zo'n IJsselmeer laag staat.
0: Okay.
3: En we hebben inderdaad op dit moment genoeg water.
0: Oké, dat is goed om te horen. We hoorden in het nieuws ook voorbij komen dat er juist zoet water naar de westelijke provincies komt.
3: Mm-hmm.
0: En omdat de waterschappen last hebben van verzilting van de grond door een laag grondwaterpeil.
3: Ja.
0: Jullie houden het IJsselmeer dan kunstmatig ook hoog?
3: Nou, kunstmatig is dat niet, hè.
0: Okay.
3: En nogmaals, het is Rijkswaterstaat die daarvoor aan de knoppen zit. En dat doen ze hartstikke goed. Maar wat er nu gebeurt, dat is eigenlijk gewoon business as usual. Dus
0: Het
3: staat er gewoon hartstikke goed bij.
0: Oh,
3: maar wat wel misschien leuk is om te vertellen, is dat je merkt dat het watergebruik, dat gaat natuurlijk wel gewoon echt hard omhoog op dit soort warme dagen. Dus wij hebben ook op 26 juni echt een gebruik van ruim 400 miljoen liter water gehad.
0: Zo.
3: En je moet je voorstellen, Francis, dat tussen september en mei is dat ruim 280 miljoen. Dus het is wel echt veel meer water.
0: Ja, dus een beetje zuinig doen met water kan nooit kwaad, toch? Heb je tips?
3: Ja. Nou, wij zeggen inderdaad van, ga bewust met water om. Verspil het vooral niet. En wat mensen waarschijnlijk wel begrijpen, net zoals dat je een spits hebt op de weg, hebben wij ook een ochtend- en een avondspits. Dus tussen 7 en 10 ochtends en tussen 5 en 9 avonds wordt er extra water verbruikt. En het is voor ons dan heel fijn als de inwoners van Noord-Holland dan niet hun vaatwasser aanzetten of een afwasmachine, maar dat ze dat dus gewoon buiten die uren omdoen.
0: Ja.
3: En wat wij ook zien, wij begrijpen heel goed dat mensen ook gewoon hun tuinwater willen geven, hè, dat de plantjes er mooi bij blijven staan. Wij hopen dat mensen dat altijd zoveel mogelijk met een gieter doen.
0: Ja.
3: En als je spoeit, doe dat dan dus ook inderdaad buiten die piekuren. Dus een beetje vroeg opstaan, bijvoorbeeld voor 7 uur of na 9 uur 's avonds. Dat helpt al enorm.
0: Okay.
3: En douchen is natuurlijk ook, weet je wel, lekker op dit soort dagen. Maar een minuutje korter, dat scheelt al zo 8 liter water. Dus met z'n allen er gewoon bewust mee omgaan. Dat is het hele jaar goed natuurlijk.
0: En er kwam een vraag binnen via de app van Koenen. Hoe zit dat met de datacentra? Die moeten ook minder gebruiken.
3: Ja, nou, ik vind het altijd heel belangrijk om te zeggen, want ik hoor deze vaak voorbij komen, van al het water dat wij leveren, dus in heel Noord-Holland, ik heb het al net over die miljoenen waters gehad, gaat het om 0,33 80% gaan naar die datacenters. En wij merken ook dat zij ook steeds meer bezig zijn met hergebruik van water. En dat is natuurlijk heel mooi. Dus dat je op andere manieren dat water kan hergebruiken. En ja, het is een begrijpelijke vraag, hoor.
0: Ja, nou, fijn dat je die ook heel begrijpelijk hebt beantwoord. Dus samen kunnen we, ondanks dat er geen drinkwatertekort is, toch iets doen aan besparen. Want wie wat bespaart, die heeft wat. Toch, Joanneke?
3: Heel goed. Ik zou niet beter kunnen zeggen, Francis.
0: Dankjewel, Joanneke van Maurik van PWN. Ja, fijne ochtend. Ja, fijne ochtend, hè?
3: Dankjewel.
0: Doeg.

0: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Sarah uit Bergen.
10: Hallo mensen van de radio, dit is Mireille uit Bussum.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 8:30 al in Broek in Waterland en in Huizen is het ook. 21 graden, dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een grote politiemacht heeft gisteren een mogelijke ontvoering beëindigd in Amsterdam-Oost. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost, zegt de politie. 3 mensen zijn aangehouden. Uiteindelijk werd de auto waarin de verdachten zaten gestopt bij het Flevo Park Bad in Amsterdam-Oost. Niet ver van de Insulindeweg, gebeurde allemaal midden op een trambaan. In die auto werd ook het mogelijke slachtoffer aangetroffen. Maar of er inderdaad sprake is van een ontvoering, dat zoekt de politie nog uit. 6 van de 7 pierenbadjes in Amstelveen, dat zijn van die kleine zwembadjes voor kleine kinderen, zijn voorlopig dicht. De badjes zijn oud en hebben geen waterzuiveringsinstallatie. Daardoor kan de omgevingsdienst de waterkwaliteit niet garanderen. Ja, zo gaat dat. Alleen het pierenbadje in het Broesterpark is nog open en daar is het dus extra druk.
14: En dat dit de enige is die open is, dat is wel een beetje beperkt.
15: We pikken de ochtend mee om lekker te spelen buiten in het park en bij het zwembadje.
16: Een beetje afkoeling hier, hè? Dus dat is lekker.
14: Ja, er is best wel behoefte aan zo'n badje.
17: Ik was de eerste van iedereen die mijn kop in de water zet.
18: Aardig man?
17: Ja.
13: Kijk, dat is nog eens lef hebben. De gemeente wil alle badjes opknappen of vervangen door waterspeelparken en heeft daar 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken. De gesloten badjes zijn leeggepompt en worden opnieuw gevuld en getest. Als het water schoon genoeg is, nou, dan kunnen ze weer open. Een tankstation in Beverwijk is vanochtend vroeg overvallen. Of er iets is buitgemaakt, dat is nog niet duidelijk. De politie is op zoek naar 2 verdachten. Het gebeurde allemaal vanmorgen rond 5 uur aan de parallelweg daar in Beverwijk. Er is nog niemand aangehouden. Het tankstation is nu afgezet met lint. En of er bij de overval iemand gewond is geraakt, dat is ook nog niet bekend. Dan even naar Schagen, want daar staan de oude basketbalmakkers van Kees Geel stil bij het overlijden van de acteur. Als jonge man was Kees Geel trainer van het basketbalteam daar. Ook daar speelde hij een rol, zagen zijn teamgenoten. Hij haalde zijn inspiratie vooral uit de Amerikaanse competitie.
19: En er was 1 coach, die heette Pat Riley. En die stond ook met een map. En die gooide ook zijn map op de grond. En wat doet Kees? Dat deed Kees ook.
20: Strak in het pak met een stropdas. En er werd eerst om gelachen. Maar daar trok Kees er niks van aan. Ik denk ook aan zijn dochters. Heel verdrietig.
21: Te vroeg.
20: Veel te vroeg.
21: Veel te vroeg.
20: Veel te vroeg. Ja.
13: Ja, veel te vroeg vinden ze ook daar natuurlijk. Kees Geel overleed dinsdag. Hij had een hartstilstand. Was allemaal heel plotseling dus. Hij was pas 61 jaar. En dan moeten we nog even naar Rotterdam, Francis. Want ik volg toch een beetje het nieuws van de pindakaasvloer. Ja. Omdat natuurlijk Wim T. Schippers is ons ontvallen. Maar de rechten van de pindakaasvloer die liggen bij het museum in Rotterdam. Boijmans van Beuningen. En daar hebben ze dus die pindakaasvloer weer opnieuw gemaakt. Ze hebben daar een mooi frame gemaakt. Liters pindakaas opgesmeerd. En hij is ontzettend populair. Want dat museum krijgt nu 40% meer bezoekers dan voorheen. De pindakaasvloer is daar dus het enige museum waar dat te zien is. Want ze hebben speciale rechten voor die pindakaasvloer. Het gaat alleen niet alleen heel erg goed, altijd. Er is al iemand die heeft zijn telefoon laten vallen in de pindakaasvloer.
9: Nee. Ik maak een selfie van een bruine...
13: Inderdaad.
9: En dan pop.
13: Moet je je ook voorstellen hoe je telefoon er aan toe is. En er is iemand per ongeluk in gaan staan. Dus er heeft ook al een voetafdruk ingezeten. Wim T. Schippers had dat waarschijnlijk niet zo erg gevonden.
9: Nee.
13: Ah joh, doe ermee wat je wil.
9: Ja.
13: Je hoeft je niet aan de regels te houden. En het hele museum reikt intussen naar...
9: Pindakaas!
13: Lekker man.
9: Heerlijk.
13: In de app of op nanieuws.nl.
9: Frank, dankjewel. Ik kijk voor het weer ga ik even naar Jan Visser. Jan, goedemorgen.
18: Goedemorgen, Francis.
9: Goedemorgen. Ja, Wim T. Schippers stond ook heel erg bekend. Niet alleen vanwege zijn pindakaasvloer, maar ook het colaflesje in de zee uitgieten.
18: Ja,
9: onderdeel van de
18: ja.
9: Fluxusbeweging. Ja, ik weet niet of de zee daar nou echt veel koeler van zou worden. Want die was nu 20 graden of zo.
18: Ja, nee, dat denk ik ook niet.
9: Hoe gaat het deze week eruit zien, beste Jan?
18: Ja, nou ja, vandaag is het toch nog behoorlijk zonnig. Er zijn wel wat wolkenvelden, zeker in het noorden van de provincie. Maar toch ook behoorlijk zonnige periode nog. En de temperatuur is inmiddels op de meeste plaatsen alweer zo rond de 20 graden. Aan de kust meldt wijk aan zee 22 graden. Aflandige wind ook, hè. Speelt ook een rol natuurlijk. Uh-huh. Maar in het oosten van het land is het zwaar bewolkt. En dan zien we toch plaatsen met maar 17 graden. En in Overijssel, in het zuiden van Drenthe, valt af en toe wat lichte regen. Dat gebied gaat zich nog wel wat uitbreiden naar het westen toe. Maar ik denk dat het bij ons toch wel hoofdzakelijk droog weer zal blijven. Maar wel komt er later op de dag meer bewolking. Kan misschien een enkel buitje ontstaan, maar daar blijft het waarschijnlijk bij. Mm. En de temperaturen, ja, die komen maximaal uit op zo'n 22 tot 23 graden in het noorden van de provincie. En 26 tot 27 graden in zuidelijk Noord-Holland. Het is voor de meeste plaatsen voorlopig de laatste zomerse dag. In die zin boven 25 graden. En de noordoostenwind is matig. Nou, morgen dan draait de stroming naar noord tot noordwest. Heeft allemaal te maken met een lage drukgebied dat over Duitsland naar het noordoosten trekt. Een nieuw hoge drukgebied op de oceaan. En met die noord tot noordwestelijke stroming wordt minder warme lucht aangevoerd. Aan zee worden 22 graden, elders 24, misschien in het Gooi net 25. En dat is het dan ook. En verder wel morgen droog weer, periode met zon. En morgenavond komt er dan vanaf de Noordzee lage bewolking opzetten. En het weekeinde...
9: Ja.
18: Kan een enkel buitje vallen, maar meestentijds droog weer, af en toe zon, maar toch ook wolkenvelden. En middagtemperaturen zo rond de 21 tot 22 graden. Dus duidelijk verkoeling.
9: Heerlijk.
18: En dat zal de eerste helft van volgende week eigenlijk niet anders zijn. De kans op een bui is soms aanwezig, want er komt met die noordwestelijke stroming wel eens een storing door. Vooral richting midden volgende week. Maar echt grootschalige regens zijn nog niet aan de orde.
9: Nee, oké. Okay. Ja, weet je wat zo grappig is, Jan? Ik kijk nu echt anders naar het weer, nu wij zo wat vaker contact hebben in de ochtend. En dan denk ik, oh ja, dat kan ik aan Jan vragen. Of ik zie dan die wolken komen, denk ik, is dan eindelijk dat buitje waar Jan het over heeft? En dan gebeurt het niet. En dan zeg je, nee, Francis, dat klopt ook. Want je moet nog even wachten. Dus dat vind ik heel fijn. Jan, dankjewel voor deze. En we spreken elkaar straks weer, hè?
18: Ja hoor.
9: Dankjewel.
18: Hoi.
9: En ik ga naar het verkeer. Tenminste, Suus heeft het verkeer. Suus, hoe staat het erbij op de Noord-Hollandse wegen?
21: Nou, valt reuze mee. Ik heb één vertraging op de weg. Dat is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Eemnes naar de A27. Heb je kleine 10 minuten vertraging. En dan ook nog eentje, een probleem op het spoor.
9: Oh. Ja! Ik mag hem doen.
21: Want door een wisselstoring rijden er geen treinen tussen Weesp en Almere Centrum.
9: Oh, dat is heel vervelend. Dat is ook een plek heel lastig. Dankjewel, Suus. En sterkte als je in de file staat en ook op het station te wachten. Maar hou lekker je radio aan.

0: really do.
1: En zo is het, Shanice. Ja, lach er maar om. I love your smile. En ik hou ook van jouw glimlach. Aan de andere kant van de radio.
2: NH.
3: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
1: Ja, op locatie zeker. Want voor sommige mensen is het gewoon niet mogelijk om op vakantie te gaan. Bijvoorbeeld voor de bewoners van Zorgvilla Florian in Blaricum. En daarom organiseerde activiteitenbegeleider Ellen Hager een vakantie in eigen tuin. Ik vind het echt geweldig. Ellen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Ja, ik vind het zo fantastisch. Is het voor jullie bewoners dan niet meer te doen om uit te gaan deze zomer? Ik bedoel, dat is natuurlijk minder fantastisch, maar is dat ook zo?
4: Ja, een hele vakantie, dat is meestal niet meer mogelijk. Heel soms gebeurt dat nog wel, maar meestal geeft dat gewoon te veel onrust. En dit is een ideale manier van vakantie vieren, want je hebt gewoon de comfort van thuis. 'S Avonds ga je gewoon in je eigen bedje. We grappen wel steeds vanavond in de tent, maar ze gaan natuurlijk gewoon lekker in hun eigen bed. En comfort van je eigen badkamer en gewone stoel.
1: Een natje en een droogje natuurlijk, hè? Goed blijven drinken.
4: Ja, zeker. Ja.
1: En even voor mijn beeld, maar ook voor het beeld van de luisteraar. Dus een vakantie in eigen tuin. Hoe ziet het er daar bij jullie nu uit, bij de Zorgvilla?
4: Nou, in onze achtertuin hebben we met het hele team, moet ik even zeggen. Want je kondigt het aan alsof we dat doen. Maar dat doen wij natuurlijk met het hele team van Villa Florian.
1: Uiteraard.
4: En ik moet trouwens even, voordat ik het vergeet, van mijn manager Diane de Graaf zeggen dat ze daar ontzettend trots op is. Dat dat zo gaat.
1: Oh.
4: Maar wij hebben een camping ingericht. En er staat een oude oranje retro tent. En er hangt een Mexicaan in de hangzak. En er staan overal leuke spullen die doen denken aan vakanties vroeger. Er liggen fotoalbums, ansichtkaarten. De hele tuin is gewoon één grote camping. Maar die camping is eigenlijk een kapstok voor alles. Want wat over vakantie gaat of reizen. Onze bewoners hebben ook veel gereisd. Veel bewoners hebben lang in het buitenland gewoond in verband met werk of wat dan ook. Dus het staat eigenlijk voor een veel breder iets.
1: Ja.
4: Maar het is de bedoeling, het is de kapstok waar we dan ophangen. En het is de bedoeling dat het eigenlijk wel weer wat herinneringen oproept bij de bewoners zelf. Maar ook wel bij de kinderen die bij ons heel veel op bezoek komen, die echt een plek in de villa hebben.
1: Ja, precies.
4: En die met hun ouders of met ons aan de praat raken over hoe dat vroeger ging. Voor het eerst met de caravan naar Italië of dat soort dingen.
1: En dan het eten natuurlijk.
4: En het eten, ja. Dat moet ik ook zeggen. De keuken heeft een heel aangepast menu deze week. Ze koken lekker buitenlands, maar ook wel een pan macaroni, want dat hoort ook zo op de camping natuurlijk.
1: Ja, met blokjes ham erin en zo. Wat heerlijk. Ja. En dat allemaal om ervoor te zorgen dat de herinnering, want jullie bewoners hebben dementie, om die herinnering weer te activeren.
4: Ja, en dat we gewoon een leuke, gezellige, feestelijke week hebben.
1: Fantastisch. Ja. En hoe reageren de bewoners erop dan?
4: Ja, wel positief. Ik moet zeggen, wij doen dit nu voor 3 jaar op een rij. Het eerste jaar keken bewoners best wel bevreemd. En ook wel een beetje van, wat moet al die rommel in onze tuin? Maar je merkt nu dan toch, onze bewoners hebben geheugenproblemen vaak. Hè?
1: Ja.
4: Maar je merkt toch wel, dat er waren toch een aantal bewoners zeiden, hé, ze doen dat leuker weer. En dat dus toch wel is blijven hangen.
1: Ja. Dus het wordt ook echt iets om naar uit te kijken. En hebben jullie al veel vakantieverhalen gehoord? Dingen van vroeger?
4: Ja, zeker. We hebben ook al aardig wat leuke activiteiten gehad. Maandag hadden we de opening. Ja. Er kwam lokale burgemeester mevrouw Martine Baai van Blaricum.
1: Oh,
4: die heeft de camping bij ons feestelijk geopend. En dat werd muzikaal ondersteund door Robert en Maya, die kwamen zingen. En Ferry Bubbly Nonny kwam bellen blazen. Dat was echt prachtig. Dus het was al heel feestelijk meteen. En zo hebben we eigenlijk de hele week een heel programma. Elke dag of elke avond is er iets te doen.
1: Jeu de Boelen natuurlijk. Ja, en vanavond, wat gaan jullie dan doen? Wat staat er op het plan? Of vandaag?
4: Vanmiddag is het atelier buiten.
1: Ja.
4: Het moet altijd heten, is tenminste. Maar dan gaan we bloempotjes beschilderen en versieren met brilletjes en sjaaltjes en daar dan plantjes in. Dus dan zijn het een soort dametjes met een vrolijke pruik erop.
1: Superleuk.
4: En die staan op de camping dan. En vanavond is er Jeu de Boel. Dan komen onze buren Margriet en Florian, die komen met ons Jeu de Boele. En ja, dat veel bewoners kennen dat nog wel, hoor. Dat, ja. Ja.
1: En natuurlijk wat de geheugen ook activeert, is muziek. He, dus ja. Lekkere Franse chansons of Spaanse gezellige flamenco-muziek. Ja. Oh, wat onwijs leuk. Ja. Zo'n vakantie, een eigen tuin of balkon, is misschien ook wel een tip voor mensen die een wat kleinere beurs hebben. En, of helemaal geen zin hebben om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan. Is dat ook iets om te doen?
4: Nou, dat is helemaal nog niet zo gek, inderdaad. Maar ik denk dat ook wel mensen dat wel doen. Hè? Vroeger met de kinderen zet ik ook wel een tentje in mijn achtertuin. Dus ik denk dat het ook wel gebeurt. Hè?
1: Ja. Ja, dat is zeker zo. Nou, ik vind het echt een geweldig en zeer ontroerend initiatief, Ellen Hager, van Zorgvilla Florian in Blaricum. Waar ze hun bewoners dus een vakantie in eigen tuin geven. Dankjewel. En heel veel plezier vandaag. Hè?
4: Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ja.

dit is een nummer waar je een beetje vies bij gaat kijken en gaat luchtdrummen. Boudewijn de Groot en Jimmy, prachtig nummer trouwens. En ook echt, Jimmy bestaat dus, hè? Dat is echt zijn zoon, Jim de Groot. Het is jouw dubbeldikke donderdagochtend hier aan de ontbijttafel bij NH. Fijn dat je erbij bent. Neem nog even wat kop thee en koffie. Croissantjes heb ik nog vers voor je afgebakken. We gaan het zo hebben over reizen in de fantasie. Maar, en maak je natuurlijk kans op die felbegeerde kaasschaaf.

0: tekst en uitleg.
1: Mijn lieve dames en heren, nächste Sonntag is tekst en uitleg ganz gevuld met Duitse muziek. Auf Wiedersehen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
0: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma. Van films tot workshops. Vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
9: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
10: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
11: Noord-Holland. Het is 9:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een grote politiemacht heeft gisteravond een mogelijke ontvoering verijdeld in Amsterdam-Oost. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost, zegt de politie. 3 mensen zijn aangehouden. Ook het mogelijke slachtoffer werd gevonden. Het zat in een auto die werd klemgereden op de trambaan, daar in Amsterdam-Oost dus. Een tankstation in Beverwijk is vanochtend vroeg overvallen. Of er iets is buitgemaakt, dat is nog niet duidelijk. De politie is nog op zoek naar 2 verdachten. En ja, die kleine zwembaadjes in Amstelveen, daar zijn er 7 van. Zogenaamde pierenbadjes. Maar 6 daarvan zijn dicht, want de waterkwaliteit staat onder druk. Dus moet eerst wat veranderen. Hoe dat zit hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
14: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus

0: dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk twee boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Suus, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg?
3: Nou, op twee plekken is het langer dan de vertraging langer dan 10 minuten. Namelijk op de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Voor Durgerdam heb je een klein kwartier vertraging. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot 10 minuten. En heb ik ook nog een probleem op het spoor. Want er rijden geen treinen tussen Naarden-Bussum en Almere Centrum door een wisselstoring.
2: Dankjewel, Suus.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Oh, nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De ontbijttafel. Met

0: Wat een geweldig nummer blijft dit toch. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. You can start a fire without a spark. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou en jou en jou en jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom, ook al is het al 9:10 op deze doldrieste donderdagochtend. Het is 16 juli 2026. Ja, you can start a fire without a spark. En die spark proberen we jou te geven deze ochtend. Want Pieter en Frank zijn... Pieter en Anne zijn op vakantie. Frank staat er gelukkig wel bij voor het nieuws. Frank, heren. Mag niet. Nee, ik vind nog steeds... Jouw vader zegt Frankie.
1: Ja, ook niet
0: Pieter
1: meer,
0: zegt Frankie. En
2: is
0: ik...
2: Pieter jouw vader?
1: Ja, weten weinig mensen. Ja. Het is nog een heel gedoe, maar inderdaad.
0: Ja, Pieter is...
1: Maar ga ik altijd met papa mee naar het werk.
0: Oh, dat is zo. En aan mijn rechterzijde van jou links thuis zit Suus voor redactie en productie. Suus,
2: hey, goedemorgen.
0: Speaking over kindertijd, want dat vind ik toch wel heel grappig hoe dat dan gaat. Hoe we zo met elkaar een beetje zo bezig zijn. Kinderboeken.
3: Pippi Langkous.
0: Pippi Langkous. Voor jou, kinderboek, absolute boek. Wanneer begon jij dus reizen in de fantasie? Wanneer begon jij voor het eerst echt kinderboek?
1: Ik denk, die vader van mij, en dan niet Pieter, mijn echte vader, die las De Kleine Kapitein voor.
0: Oeh.
1: Ja, van Paul Biegel.
0: Oh, dat is
1: dat
0: mooi.
1: Waren wel, dat weet ik echt nog heel goed. En dan wilde ik eigenlijk gewoon graag naar bed, want dan ging ik weer voorlezen.
0: Oh, en dan naast je bedje, lampje aan, een boekje open. Ja. Altijd hetzelfde verhaal ook, of...
1: Over mijn Paul Biegel, De Kleine Kapitein, waren gewoon wel echt hele verhalen. Dus, ja. Maar dan ben je net iets ouder, ben je 6, 7, dus dan was een heel verhaal aan. Maar ik lees nu ongeveer elke avond aan mijn eigen kinderen dezelfde Jip en Jannekes voor.
0: Oké, okay. Ja. Korte verhaaltjes.
1: Korte verhaaltjes. Ze mogen er altijd 4, veel te veel, maar ik vind het gewoon leuk om voor te lezen.
0: Zo zalig. Schitterende tekening van...
3: Voor ze.
0: En heel goed voor ze. Schitterende tekening van Wiep Westerdorp. Dat is natuurlijk een hele mooie expositie nu ook over te zien. Suus, jij zei Pippi Langkous?
2: Ja, Pippi Langkous ben ik nog altijd erg fan van. Ik heb ook goede herinneringen aan, ik weet eigenlijk niet hoe het heet, iets met de grote rode bus. Oh. Het enige wat ik ervan weet is dat er een gat in de weg zat. En dan was de grote rode bus, kwam dan met die grote band zo in de gat op de weg.
0: Ja.
2: En daardoor kwamen er andere auto's, maar die konden niet langs. Want er zit een gat in de weg.
0: Is het zo'n gouden boekje geweest misschien?
2: Nee, dat is een heel groot rood boek.
1: Zie je het ook.
2: Ja, ik heb het dus... En ik heb gewoon, er zijn ook foto's van, dat onze oppas, ik las dat altijd voor, en dan zaten mijn broertje en ik allebei aan een kant van haar. En dan was het, oh nee, er zit een gat in de weg.
0: Oh,
2: al die handen omhoog, ja dat.
0: Geweldig.
2: Ik weet niet waar het van is.
1: Boemper die klenk, oh nee.
0: Boemper die klenk, oh nee.
1: Boemper die klenk, oh nee. Ja.
2: Heel leuk, moet het je ook aan je kinderen voorleggen.
1: Ja, het ziet er heel erg leuk uit. Ja, vroom.
0: Ik had het niet met een bus, ik had het met een bootje, de Kameleon. De jongens uit Friesland.
2: Ja. Ben je wel eens in Kameleondorp geweest?
0: Is er een Kameleondorp?
2: Ja, in Ter Herne.
0: Maar het was toch een fictief dorp van Hotse de Roos?
2: Ja, maar daar hebben ze toch helemaal een soort mini-pretpark van gemaakt?
0: Nee! Oh, daar moet ik naartoe!
2: Ja!
0: Oké, we gaan dus met de stoomtram en we gaan naar het dorp van de Kameleon.
2: Het Kameleondorp.
0: Ja, ik vind het fantastisch. Over boeken gesproken, straks ga ik praten met de nieuwe eigenaar van boekhandel Sterren der Zee in Amsterdam. In Oud-West en deze is gered van een zekere ondergang. En maak je natuurlijk ook weer kans op die felbegeerde ontbijttafel kaasgraaf. Zo, heerlijk. Alles is weer lekker rond. Ik hou ervan. Het Kameleondorp. Ik wil er naartoe.

0: of My Love van The Emotions.
1: Dat is zo leuk, want we hadden het net over kinderboeken. Kim die zegt, laatst nog De Grote Rode Bus voorgelezen aan een zoontje van een vriendin. Zo leuk. En Tini zegt, vroeger las ik Carlsen van het dak voor aan onze zoon. Oh, dat is zo'n goed boek. Toen hij een jaar of 20 was, heb ik het boek eens gekocht bij een dagje uit met z'n tweeën. Hij is nu 42, vader van dochter van 4. Een paar weken terug hebben we Carlsen aan haar gegeven. Oh, dat is toch mooi. Literatuur doet echt mooie dingen met je.
2: De ontbijttafel.
1: Precies, want de reddingsactie over boeken gesproken van haar opa's tweedehands boekwinkel Sterren der Zee is gelukt. Toen haar opa kunstenaar Jan van Eyck begin dit jaar overleed, nam kleindochter Kira Overeem de winkel in Amsterdam-Oud-West van hem over. Met hulp van vrijwilligers die met haar opa in de winkel werkten en dankzij een petitie die gul werd ondertekend, probeerden ze de winkel open te houden en dat is gelukt. Kira aan de lijn. Kira, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Oh, wat geweldig. Het is jullie gelukt. Jullie kunnen gewoon open blijven.
3: Ja, als het goed is wel. Als alles goed gaat.
1: Oh, dat klinkt nog niet heel positief. Hoe dan?
3: Oh, jawel hoor. We hebben een stichting nu opgericht. En we hebben het aanbod voor de huurprijs geaccepteerd. Dus ik denk dat het wel gaat lukken.
1: Want de huur werd opeens verhoogd of zo dan?
3: Ja, de huur zou... er waren problemen met het bestemmingsplan. En de huur zou... wat hoger worden. Heel veel kleine problemen, maar de petitie heeft echt geholpen. En de buurt. Een buurt kan zoveel dingen doen. Het is echt fantastisch.
1: Samen de schouders eronder, want voor je opa, wat voor een winkel had hij dan? Een boekenwinkel natuurlijk. En ja. Die heb jij nu. Wat kunnen we er allemaal vinden?
3: Ja, dus voornamelijk boeken.
1: Ja.
3: We verkopen ook platen en cd's en dvd's. Het is een beetje chaos. Als je naar binnen loopt, dan zie je... Vooral boeken overal tot aan het plafond.
1: Jemig.
3: Ja, maar je kunt ook bijvoorbeeld... Jullie hadden het over kinderboeken.
1: Ja.
3: En we hebben heel veel kinderboeken. We hebben eigenlijk te veel kinderboeken. Dus kom vooral langs.
1: Oh, wat ontzettend leuk. En is de winkel dan nog precies zoals hij was? Zoals je opa helaas overleden, gecondoleerd daarmee nog. Maar in ieder geval heeft achtergelaten? Of heb je al wat dingen veranderd?
3: Nee, alles blijft hetzelfde.
1: Oh.
3: We hebben nu ook alle foto's die hij op de muur heeft geplakt. Hij heeft wat schilderijen gemaakt. Die hangen ook nog. En na de verbouwing, er komt wel een verbouwing... Zullen we alles zo terugzetten.
1: Maar dat is echt een moordend karwei. Want ik zag net een beetje een foto van de winkel. Het is, ik hou er heel erg van. Het is bijna een museum van literatuur. Het staat echt met stapels boeken en tot aan het plafond en vol.
3: Ja.
1: En ja, jouw opa was dus een heel markante man, Jan de Kunstenaar. Was je opa een belangrijk onderdeel ook van de winkel?
3: Ja, zeker. Veel mensen kwamen ook juist voor hem naar de winkel om een praatje met hem te maken. Dat was echt de winkel van Jan. Ja,
1: en
3: dat was eerst een kunstatelier.
1: En dan ben je dus, dan overlijd je open... en dan krijg je opeens een winkel in je erfenis, zeg maar. Om het even zo te zeggen. Waarom wilde je dat die winkel open blijft dan?
3: Het is een hele speciale winkel. Het is een plek die je niet echt ergens anders in Amsterdam tegenkomt. Of in Nederland. En daarbij heeft het een hele grote buurtfunctie.
1: Mm-hmm.
3: En komen er zoveel mensen op af om even een praatje te maken. En natuurlijk heeft het ook heel veel herinneringen bij mij.
1: Ja, wat is je meest dierbare herinnering aan die plek dan, los van je opa?
3: Ik mocht dus altijd met Albert Heijn tassen naar de winkel komen om zoveel mogelijk boeken in die tas te stoppen. Dus
1: wat
3: die herinneringen.
1: Maar dat betekent
3: in Amsterdam, dus we kwamen altijd met de auto dan helemaal langs om al die boeken in tassen te stoppen.
1: Maar als ik jou zo hoor, dan heb jij dus thuis ook een ongelofelijke collectie aan boeken. Of heb je die allemaal weer mee teruggenomen, Kira?
3: Nee, dat klopt. Ik heb er heel veel. Ja, mijn ouders zeggen te veel. Ik woon, mijn kamer is op de zolder en ze zijn bang dat het te zwaar wordt hier, dat alles naar beneden zakt.
1: Kira, even aan mij. Het is ongelooflijk. Je hebt dus daar in de Nicolaas Beetstraat op dat hoekje heb je dus die prachtige winkel nu. Daar komen al die buurtbewoners langs. Jullie hebben samen met elkaar ervoor gezorgd dat die boekhandel Sterren der Zee open kan blijven. Wat hoop je zelf nog eigenlijk voor de boekhandel?
3: Dat het dus nog in de toekomst langer levend kan blijven. En ja, dat het ook misschien levend kan worden op een andere manier. Dus dat we misschien praatjes dus van schrijvers, dat we schrijvers gaan uitnodigen.
1: Oh, dus, wat goed.
3: Dat het een soort project wordt.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat je de schrijvers zeg maar ook uitnodigt om dan in die prachtige bibliotheek, wat het eigenlijk is, dat dan die schrijvers daar ook inspiratie kunnen opdoen en de mensen die langskomen dus ook. Ik vraag me af, Kira, eigenlijk als laatste vraag. Wilde je eigenlijk altijd al die winkel overnemen of had je eigenlijk een andere baan of carrière in gedachten?
3: Ik heb het dus niet per se compleet overgenomen. Het is samenwerking.
1: Oké. Okay. Je kan wel zeggen dat het eigenlijk een roeping is, hè?
3: Ja, het is wel zo op me afgekomen. Ja, mijn opa wilde dat altijd ook wel, dat ik daar kwam werken.
1: Ik vind jouw opa echt een held. Want wat hij gedaan heeft, is eigenlijk een opa uit een kinderboek van Annie M. G. Schmid. Die zeg maar alles heeft doorgegeven. En ook al wil je niet, toch moest het zo zijn, Kira Overeem. Dank je wel van boekhandel Sterren der Zee. En heel veel sterkte en plezier vooral met het voorzetten van je opa Jans nalatenschap.
3: Ja, dank je wel.
1: Dank je wel, Kira. Ik kom gauw even langs, want ik ben heel benieuwd.
3: Is goed.
1: Dag.
3: Kom vooral lang. Dag.
2: De ontbijttafel.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Ik ben Ivana uit Medemblik.
9: Ik ben Jan uit Beverwijk.
10: Ik ben Jolanda uit Avenhoorn.
11: Ik ben Ali uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 9:30 in Boesingen-Lieden is het. 21 graden, dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een tankstation in Beverwijk is vanochtend vroeg overvallen. Of er iets is buitgemaakt, dat is niet bekend. Politie is op zoek naar 2 verdachten. Het gebeurde allemaal vanochtend vroeg om 5 uur aan de parallelweg daar in Beverwijk. Er is nog niemand aangehouden. Het tankstation is afgezet met lint. Politie doet daar onderzoek. Of er iemand gewond is geraakt, is nog niet bekendgemaakt. BOA's, dat zijn van die buitengewoon opsporingsambtenaren. De stadswacht bijvoorbeeld, die dreigen hun wapenstok kwijt te raken. Dat komt door, let op, personeelstekort bij de politieacademie. Waar die BOA's ieder jaar examen moeten doen om hun wapenstok en pepperspray te mogen gebruiken. Daarom huren gemeenten commerciële bureaus in. Maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal weer andere prijzen.
15: En we krijgen situaties waarbij mensen zeg maar deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wel belangenverstrengeling. En dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
14: Ja, dat lijkt me een probleem. Volgens de vakbond van BOA's krijgen agenten voorrang bij de examens. En is er voor de BOA's zelf, de handhavers, zeg maar, geen tijd of plek meer. Een grote politiemacht heeft gisteren een mogelijke ontvoering beëindigd in Amsterdam-Oost. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost, zegt de politie. 3 mensen zijn aangehouden. Uiteindelijk werd de auto gestopt waar de verdachten in zaten bij het Flevopark Bad. Niet ver van de Insulindeweg. Midden op de trambaan dus allemaal. In die auto werd ook het mogelijke slachtoffer gevonden. Maar of er inderdaad sprake is van een ontvoering, dat wordt nog onderzocht. En in Schagen staan de oude basketbalmakkers van Kees Geel stil bij het overlijden van de acteur. Als jonge man was Kees Geel trainer van het basketbalteam daar. Oh, daar speelde hij een rol, zagen zijn teamgenoten. Hij haalde zijn inspiratie vooral uit de Amerikaanse competitie.
16: En er was 1 coach, die heette Pat Riley. En die stond ook met een map. En die gooide ook zijn map op de grond. En wat doet Kees? Dat deed Kees ook.
17: Strak in het pak met een stropdas. En er werd eerst om gelachen. Maar daar trok Kees er niks van aan. Ik denk ook aan zijn dochters. Heel verdrietig.
18: Te vroeg.
17: Veel te vroeg.
18: Veel te vroeg.
17: Veel te vroeg.
14: Ja, veel te vroeg. Kees Geel overleed dinsdag. Hij had een hartstilstand, dus dat was allemaal heel plotseling. Hij was pas 61 jaar. En Schiphol, ja, ook daar weer topdrukte vandaag. Reizigers krijgen de tip om online vooraf in te checken of een tijdslot te boeken bij de douane. Maar ja, je kent die vakantiegangers. Ze zijn allemaal niet even goed voorbereid.
19: We zouden even een plekje reserveren, zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. Nee. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik. Ja.
14: Ja, die staan al in de vakantiestand, hè?
13: Heerlijk is dat.
14: Ik vond hem wel weer goed. Wat kan er eigenlijk misgaan?
13: Helemaal niks. En bovendien, je kan tegenwoordig ook allerlei XP's kopen en zo.
14: Wat?
13: Ja, dat zijn van die... Dan spaar je punten als je reist. En dan kun je dus in een lounge en zo. Dan krijg je voorrang en priority en maar dat soort dingen.
14: Ja.
13: Ik denk dat heel veel mensen dat dan hebben of zo.
14: Ja, of gewoon geen paniek.
13: Dat is altijd fijn. Ja. Want je bent op vakantie, geen paniek.
14: Ja, joh, rustig aan. Schiphol verwachten, 12,7 miljoen reizigers.
13: Zo.
14: Nou, dat is een boel, geen paniek dan. Nee. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Frank, dankjewel.
14: Ons nu.
13: En ondertussen kijk ik even naar Jan Vis, want ik ben heel benieuwd hoe het weer zal zijn vandaag.
18: Zowel vanochtend als vanmiddag is er soms wat meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. De zon laat zich ook nog geregeld zien en het wordt in de Noordkop 23 graden, elders 26 tot 27 graden. Het is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid bewolking trouwens.
13: Okay.
18: De wind is matig en waait uit het noordoosten. Morgen, vrijdag, periode met zon, maar met de noord- tot noordwestelijke stroming wordt minder warme lucht aangevoerd. Maxima komen aan zee uit op 22 graden, elders 23 tot 25 graden. Vrijdagavond neemt vanaf de Noordzee de bewolking toe. Het blijft morgen trouwens vrijwel overal droog.
13: Jan, dankjewel. Ik kijk even naar Suus, want jij hebt de actuele informatie op de Noord-Hollandse wegen.
20: Ja, en ik heb één file voor je, de N201 Hilversum richting Uithoorn. Daar heb je voor Loenersloot een klein kwartier vertraging. En dan ook nog een probleem op het spoor. Namelijk een wisselstoring. Er rijden geen treinen tussen Naarden, Bussum en Almere Centrum.
13: Succes als je erin staat.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: van verdriet. Wat zou je doen?
1: Tja, wat zou jij doen? Pascal Jacobs, als jij nu bijvoorbeeld een kaasschaaf zou kunnen winnen.
2: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasschaaf.
1: Enkel en alleen exclusief hier te winnen bij NH, de ontbijttafel kaasschaaf. Ja, dit uur is het weer zover. Je mag hem misschien wel in jouw laadje gaan leggen. Maar dan moet je wel een aantal dingen doen, hè Suus?
3: Jazeker.
1: Je moet beginnen met bijvoorbeeld kaasschaaf te appen, nu.
3: Hey, je moet precies kaasschaaf appen, niet bijvoorbeeld.
1: Nee, een puntje voor jou, Suus. Je hebt helemaal gelijk. Je appt nu het woord kaasschaaf.
3: Ja.
1: 088-850-5152. Ja. Daar gaan we ook niet over onderhandelen. Nee. We gaan over een aantal andere dingen ook niet over onderhandelen. Want als jij kaasschaaf geappt hebt, kom je op de lijst.
3: Ja.
1: Dan gaat de computer uit die lijst één iemand trekken.
3: Ja.
1: Telefoonnummer gaan wij dan bellen.
3: Ja.
1: En die persoon moet opnemen met 3 keer kaasschaaf zeggen.
3: Ja.
1: En daar begint dus voor mij de verwarring. Want je mag dus geen andere dingen zeggen dan kaasschaaf.
3: Geen goedemorgen, geen twijfel, geen hallo, geen... Nee, allemaal niet.
1: Neem jij ook de rode telefoon op?
3: Hallo! Nee, meestal niet. Nee, ja, meestal. Kijk, als wij bellen, dan is het natuurlijk wel een onbekend nummer. Dus als het dan een nummer is dat ik niet ken, dan zeg ik... Hallo?
1: Ja, of niks.
3: Oh.
1: Maar Frank, jij moet hard lachen, want jij maakt dit elke dag mee met Pieter en Hanne, met jullie drietjes, met
4: ja,
1: de tafel.
4: Ja, zeker wel.
1: Komen wij er een beetje goed mee weg tot nu toe, wat kaasschaaf betreft? Het feit dat Suus zo streng is, is belangrijk, hè?
4: Maar dat is heel belangrijk.
1: Ja, dat vind ik wel.
4: Dit zijn geen grappen, dit, hè? Dit is een serieus spel, Francis. Je staat er wel de hele tijd doorheen te lachen. Maar dit gaat dus over leven, dood en een kaasschaaf.
1: Ja, en het is ook een prachtige kaasschaaf.
4: Het is niet zomaar wat, want hoe ziet hij eruit?
1: Hij is scherp, hij is een echte kaasschaaf, maar hij heeft een handvat wat eruit ziet als een kaas.
4: Ja,
1: dus geel met gaatjes.
4: Geestig geprobeerd, maar niet om te lachen, want het is een serieus ding.
1: Oké, okay, ik neem het ook heel serieus. Dus app nu kaasschaaf naar 088-850-5152. Zowel Frank als Suus zijn nu net zo streng als Pieter. En dat hoort ook zo. Goed.

0: van die platen waar je gewoon heel gelukkig van wordt. En daarom draai ik ze ook voor je. En het is heel fijn, Dennis Hoebe, die zit hier naast me. En die zei, ja, hij heeft ook bij de Beach Boys gezeten. Geweldig. Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. Suus?
1: Ja?
0: Zijn we er klaar voor?
1: Ja.
0: Gaan we dat doen.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: We gaan bellen. En ja, als het goed is, moet één iemand opnemen en alleen maar kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf zeggen. Dus,
1: ben jij zover?
0: Ja, ik ben zover. Ik vind het spannend.
1: Ik druk bij deze op bellen.
0: Oké.

0: Wacht even.
1: Nee, wacht even. Ik liet een applausje horen, omdat ik hoopte dat het goed zou gaan.
2: Huh? Wat gebeurde hier nou, Francis?
1: De beller zei twee keer kaasschaaf.
2: Ja.
0: Nee, ik zei drie keer kaasschaaf.
2: Maar wij hoorden er maar twee.
1: Ja, maar dat was niet door mij.
0: Ik heb drie keer kaasschaaf. Dat is de tweede keer dat het fout gaat bij mij.
1: Oh, maar er zit dus kennelijk iets in jouw lijn dan.
0: Ja, denk ik. Hoe ben ik zeggen, te snel. Nou, dat kan... drie keer heel duidelijk gezegd.
2: Ik heb er echt maar twee gehoord.
1: We moeten even naar Frank. Dat is het jurylid van de ontbijttafel. Frank, we kijken even naar jou.
3: Oh ja.
1: Want ja, het is zo lastig, want we hoorden echt maar twee keer. We hoorden puu.
0: Ja, en dan... ik druk mijn telefoon in en dan zeg ik het meteen. Dus ik denk dat de eerste keer dan gewoon niet goed doorkomt. Maar het is de tweede keer dat het mislukt.
2: Ach jee.
1: Eerst even, met wie heb ik het genoegen?
0: Ja. Die hebben Jan-Pieter spreken.
1: Hi Jan-Pieter.
3: Ook een dubbele naam.
1: Ja.
3: Het zijn ook al twee dingen.
0: Ja.
3: Ja, en ook al twee keer fout. En dan twee keer kaas gaan zeggen.
2: Dat
3: alles bij elkaar opgeteld is drie. Dus het is gewoon goed.
1: Is het goed?
0: Ja, dat vind ik mooi. Dankjewel.
1: Ja, vind je het goed?
0: Ik heb het al zo vaak geprobeerd.
1: Nou, ik vind dat als jij, Frank, jij bent wel echt wat dat betreft de vaste waarde.
2: Ja. Ik wil graag wel even, want ik voel mezelf een beetje schakelen tussen Pieter en Anne. Dus ik was eerst heel streng en nu vind ik het heel sneu. Maar ik wil wel even graag voorkomen dat we hiermee een precedent scheppen.
1: Nee, dit is maar eenmalig.
2: Ja, dus alle volgende komende dagen en zo dat we mensen bellen. Het is niet zo dat het dan...
3: Nee, zijn ik de jury ben natuurlijk.
2: Dit kan één keer gebeuren.
3: Hebben wij nou de redactievergadering eigenlijk gewoon live op de radio?
1: Ja, eigenlijk wel. Jan-Pieter?
0: Ja?
1: Ja, het is bij hoge uitzondering, omdat het dus al twee keer dus mis is gaan. Maar het is wel dus iets om te onthouden dat als jij belt, dat je niet meteen gaat praten.
0: Dan wacht ik eens een half uur, maar dan is dat niet goed.
2: Nee, dat is ook niet goed.
3: Ah, ik zal even in de geest van Pieter dan wel even zeggen, technische problemen, dan kijkt hij altijd door de vingers. Hè.
1: Is dat echt waar?
3: Ja, zeker. Misschien moeten we hem even bellen.
2: Ik moet wel zeggen dat ik ook nog in de war was door jouw technische problemen.
1: Ja, dat was mijn technisch probleempje. Ik was eigenlijk al enthousiast al aan het jekkeren. Jan-Pieter, ik ben hartstikke blij voor je. Huppakee, nog een keer. Jan-Pieter, waar bel je vandaan?
0: Ik zit in de auto.
1: Oh, heel goed. Blijf vooral.
0: Ik hoef maar één knopje in te drukken. En dan neemt u de telefoon op. Alleen dan ben ik te snel.
1: Ah, en daar zit dus de fout. Hoe het ook zij. Beste Jan-Pieter, jij hebt de ontbijttafel kaasschaaf. Die komt naar je toe. Waar komt die te liggen?
0: Mag eerst even in de prijzenkast van NH Radio. Want bij de andere prijzen. Daarna gaat hij in de la voor de kaas. Voor de kaas allemaal.
1: Heel goed.
0: Bij de messen en het
1: wel gebruiken, hè? Want dat is wel belangrijk.
0: Ja,
1: je moet spullen wel gebruiken.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay.
1: Hé,

0: Jenna, Jen Cunetta. Vind ik een ingewikkelde naam. Dennis, help mij.
1: Ja, maar ze heeft wel een mooie sample van Paul McCartney gebruikt.
0: Wil ik maar zeggen.
1: Dan mag je heet hoe je wil, toch?
0: Zo is het.
1: Dat weet ik wel.
0: Dankjewel, Dennis. Dennis, hoe ben je zo dadelijk? Goedemorgen. Wat ga je doen?
1: Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over de boekenbon. Het is niet iets wat nog heel vaak over de verjaardag heen en weer wordt geslingerd. Maar ze dreigen te verdwijnen door nieuwe Europese regels. Want ze hebben, vanuit Brussel bedacht dat er regels moeten komen om witwassen te voorkomen. Cadeaukaarten, waaronder die boekenbonnen, dat worden gevaarlijke dingen volgens Brussel. En zo kan het zijn dat de boekenbon straks niet meer bestaat. En is dat erg? Of is dat een heel achterhaald ding? En kunnen we dat wel op een andere manier oplossen? Daar wil ik het over hebben.
0: Dat gaan we zo dadelijk bij jou horen bij Dennis Hoebe. En it's all about the money. Toch?
1: Zeker, boekenbonnen, hè?
0: En wij zijn er morgen weer, Frank, Suus en ik. Blijf lekker luisteren naar NA, zo dadelijk dus Dennis Hoebe.

0: vanmiddag en vandaag de dag. Het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer. Ach. Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
3: Nou, dan denk ik aan een Duits.
0: Ja! Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in vandaag de dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
6: Dit is een uittip. Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
7: Dit was een uittip.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
12: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
13: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
14: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 10:00 geweest. Goedemorgen, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer.
17: Goedemorgen. Grote politiemacht heeft gisteren een mogelijke ontvoering verijdeld in Amsterdam-Oost.

0: hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak, omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan is er ook nog ANWB Verkeersinformatie. Eén vertraging wordt er gemeld op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen het Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. En daardoor doe je er daar 2 minuten langer over. Heel veel sterkte daar.
2: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
5: Dit was een uittip.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Goedemorgen.
15: Met Dennis Hoebee.

0: we kunnen er geen genoeg van krijgen met z'n allen. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. En in Engeland, hun thuisland, is het allemaal nog een beetje beter. Want daar hebben ze namelijk een record weten te halen met dit liedje. Het is de langste nummer 1 ooit in de Engelse hitlijsten. 16 weken staat hij al op nummer 1. En daarmee heeft hij Wet Wet Wet met Love Is All Around achter zich gelaten. En ook Everything I Do It For You van Bryan Adams, daar is hij nu voorbij. Dus het is een van de allergrootste hits op dit moment in Engeland. En wij vinden hem ook allemaal supermooi. Olivia Dean dus, een van de supersterren van dit moment met Sam Fender. Rain Me In. Je hoorde ook nog Gilbert O'Sullivan en Get Down. Het is 10:15. Je bent welkom bij Goedemorgen. Tot 12:00 bij je. En zometeen bij de koffieautomaat gaan we het even hebben over de boekenbon. Want die dreigt namelijk door nieuwe Europese regels te verdwijnen. Niet alleen de boekenbon, maar ook andere Nederlandse cadeaubonnen lopen gevaar. En ja, de vraag rijst wel een beetje. Is dat nou heel erg? Of is dat wel echt een groot gemis als dat er straks niet meer is? Daar kun je vast over gaan nadenken en zometeen over meepraten via 088-85 51-52.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Adios, le pido, Jordan Juanes. En The Temptations zaten ervoor. En My Girl.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie.
0: Ja, we hebben het over bonnen. Boekenbonnen, VVV-bonnen, allerlei soorten bonnen. Ze dreigen te verdwijnen door nieuwe Europese wetgeving vanuit Brussel. Er wordt te veel geld rondgepompt en er is eigenlijk geen toezicht op wat er precies met dat geld gebeurt. En ja, dat zou natuurlijk heel jammer kunnen zijn als zo'n ding straks niet meer verkrijgbaar is. Wat moet je dan bijvoorbeeld als tante zijnde aan je lieve nichtje geven? Ja, ik had het net met Suus ook eventjes over buiten de uitzending. En ik vroeg Suus, ja, ben jij eigenlijk iemand die nog graag een boekenbon krijgt? En toen zei jij...
2: Ja, liever dat dan niks.
0: Ja, nou, dat vind ik mooier, want dat is natuurlijk ook wel waar. En ja, is het nou gek om iemand gewoon een envelop met geld te geven? Of is zo'n boekenbon dan toch een soort toch een persoonlijke cadeautje?
2: Dat heeft het kennelijk toch, vind ik. Want ja. Het is toch. Maar ja, dan heeft iemand wel nagedacht over... oh ja, Suus houdt van lezen, dus dan een boekenbon?
0: Ja. Ja, en dat zorgt er dan wel voor dat het natuurlijk toch... bijvoorbeeld voor degene die jou zo'n boekenbon wil geven... Ja. Jammer is dat zo'n ding straks niet meer bestaat. Want je gaat ook niet voor iemand een boek uitkiezen.
2: Ja, dat kan wel ook. Maar ja, dan is de kans dat ik hem of al gelezen heb... of dat ja. ik het stom vind.
0: Of dat je hem gaat ruilen. Maar goed,
2: ja.
0: En dan moet je weer naar een andere stad of een ander dorp... omdat je hem alleen daar kan
2: Zoiets.
0: Ruilen. Dat is ook
2: ja,
0: onhandig.
2: Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel raar... dat je dan een bon krijgt van een sportwinkel... terwijl ja, je kan net zo goed 50 euro geven.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik vind het wel een dilemma ook, hoor. Ik vind het altijd wel leuk om een bon te krijgen... maar ik denk ook altijd wel gelijk... oh jee, stress. Waar kan ik hem allemaal inleveren? Doet iedere wilde wel mee?
2: Geldig?
0: Hoe lang is die geldig? Moet ik dat nu binnen een jaar gaan doen?
2: Hoe werkt dat met die code op de achterkant?
0: Precies, krassen. Ja, ja. Het is wel gedoe. Maar ja, het is wel iets wat... de Boekenbon, die bestaat bijvoorbeeld 90 jaar al in Nederland. Dat is echt een enorme tijd. En het zou toch heel jammer zijn als dat ding ineens zou moeten verdwijnen. Nou, hoe denk jij daarover? Daar wil ik het met je over hebben bij de koffieautomaat. Onder het genot van een drankje met Dennis of een theetje met Hoebeetje. Laat het even weten. 088 850 51 52. Is het jammer als de Boekenbon er straks niet meer is? Of is het eigenlijk een heel achterhaald ding? Dat is een beetje de stelling voor vandaag. Laat het weten. Praat erover mee. En geniet intussen van de muziek van de Doobie Brothers. Michael McDonald. Je weet wat je bij hem hoort als je bij dat enorme hek van hem aanbelt. Hè? Ga die grap gewoon weer maken, Suus. Goedemiddag, mag ik uw bestelling? Michael McDonald, What a Fool Believes.

0: Suus is nog aan het bijkomen van mijn McDonald's-grap. Michael McDonald en de Doobie Brothers hoorde je en What a Fool Believes. Het laatste nieuws komt eraan met Frank Boer.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
8: Ik ben Bianca uit Naarden.
9: Ik ben Villa uit Horen.
10: Ik ben Patrick uit Bergen.
11: Ik ben Marika uit Meedblik. Thuis in heel
0: Het is bijna 10:30. In Wijk aan Zee is het momenteel 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. BOA's, dat zijn van die ambtenaren die bijvoorbeeld als handhaver werken, dreigen hun wapenstok kwijt te raken. Dat komt door personeelstekorten bij de politieacademie, waar de BOA's ieder jaar examen moeten doen om hun wapenstok en pepperspray te mogen gebruiken. Nou, omdat ze die examens niet kunnen doen, huren gemeenten commerciële bureaus in. Maar die hanteren volgens de BOA-vakbond vaak hele andere prijzen.
13: En we krijgen situaties waarbij mensen zeg maar deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengeling. En dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
12: Volgens de vakbond van BOA's krijgen agenten voorrang bij examens en dus niet de BOA's. En is er voor de BOA's dus geen tijd of plek meer. Een tankstation in Beverwijk is vanochtend vroeg overvallen. Of er iets is buitgemaakt is nog niet bekendgemaakt. Politie is op zoek naar twee verdachten. Gebeurde allemaal vanochtend vroeg al om 5:00 op de parallelweg daar in Beverwijk. Er is nog niemand aangehouden. Het tankstation is afgezet met lint. Of er bij de overval iemand gewond is geraakt is ook nog niet bekendgemaakt. En een grote politiemacht heeft gisteren een mogelijke ontvoering beëindigd in Amsterdam-Oost. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost, zegt de politie. 3 mensen zijn aangehouden. Uiteindelijk werd de auto waarin de verdachten zaten gestopt bij het Flevoparkbad, niet ver van de Insulindeweg. En in Schagen staan oude basketbalmakkers van Kees Geel stil bij het overlijden van de acteur. Als jonge man was Kees Geel trainer van een basketbalteam. Ook daar speelde hij toen een rol, zagen zijn teamgenoten. Hij haalde zijn inspiratie vooral uit de Amerikaanse competitie.
14: En er was één coach, die heette Pat Riley. En die stond ook met een map. En die gooide ook zijn map op de grond. En wat doet Kees? Dat deed Kees ook.
15: Strak in het pak met een stropdas. En er werd eerst om gelachen. Maar daar trok Kees er niks van aan. Ik denk ook aan zijn dochters. Heel verdrietig.
16: Te vroeg.
15: Veel te vroeg.
16: Veel te vroeg.
15: Veel te vroeg.
16: Ja.
12: Ja, Kees Geel overleed dinsdag. Hij had een hartstilstand. Hij was pas 61 jaar. En dan dit verhaal. Op Schiphol is een Canadese vrouw betrapt toen ze probeerde een koningspython mee het vliegtuig in te smokkelen. Een levende slang dus. Ze stopte het beest in haar BH. Ze zei dat ze hem gevonden had ergens in Amsterdam en dus maar mee wilde nemen. Nou, die slang kwam bij een veiligheidscontrole aan het licht. De slang is beschermd. En is dus in beslag genomen. Die zit intussen veilig in een plastic bak bij de opvang. En de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die heeft gezegd, ja, het is niet de bedoeling om beschermde dieren mee te smokkelen in een vliegtuig.
0: Nee,
12: is verboden. Dus justitie gaat er wat van vinden.
0: Nou, dat lijkt me ook. En wat ga je ermee doen? Hè? Het zal wel geld opleveren, denk ze, of niet?
12: Ja, dat denk ik. Of het is een bijzonder huisdier. Ze konden geen afstand van doen. Dat vertelt het verhaal natuurlijk allemaal niet.
0: Nee.
12: Maar een wurgslang in je BH, dat...
0: Ik vind het risico al behoorlijk groot op ongelukken, zullen we maar zeggen.
12: Inderdaad, ja. Ik denk dat je blij mag zijn dat hij eruit is. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. En meer nieuws van jou. Vlak voor 11 gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ik moet zeggen, het is best lekker buiten, maar wel een beetje meer bewolking dan de afgelopen dagen, hè? In ieder geval in Hilversum.
7: Ja, dat klopt. Het is zo'n beetje in de hele provincie. En er is langzamerhand, het was ook de verwachting, een storing vanuit Noord-Duitsland. Die komt langzaam naar het westen. Trekt west-noordwestelijk richting het Waddengebied. En daarmee samenhangend is ook de bewolking opgeschoven. Vanmorgen bevond de bewolking zich ook al boven onze provincie. Maar toen klaarde het even op. Maar nu is de bewolking weer toegenomen. En ja, dat blijft de komende uren zo. Hier en daar prikt de zon er wel door. Maar er is toch behoorlijk wat bewolking. Nog wel droog, in tegenstelling tot het oosten van het land, het noorden. Daar zijn toch een paar buien tot ontwikkeling gekomen inmiddels. Hengelo in Overijssel ving maar liefst 14 mm op. Dus echt best wel een behoorlijke bui daar. Dat zou wel zeer welkom zijn, ook in onze provincie.
0: Ja.
7: Maar goed, ik denk dat het hier op een enkel buitje na droog blijft. En de temperatuur is nu op een niveau van 21 tot 22, plaatselijk 23 graden... tegen maar 17 graden bij Enschede. Dus dan zie je dus duidelijk het verschil daar waar de buien vallen. En de dikkere bewolking is, duidelijk lagere temperaturen. En bij ons loopt die temperatuur uiteindelijk nog wel op veel plaatsen op naar zo'n 25 tot 26 graden. En op Texel in de Noordkop iets lager. Maar ja, het is er een klein beetje vanaf, hoor, van de hoge temperaturen. He, want dat komende dagen zien we de temperatuur alleen maar nog wat verder naar beneden gaan.
0: Kijk.
7: De wind is noordoost en matig. Nou, morgen dan blijft het waarschijnlijk droog en er zijn perioden met zon. Maar de wind wordt noord tot noordwest en voert minder warme lucht aan. We hebben dan temperaturen tussen 22 en 24 hooguit in het zuiden van de provincie, lokaal nog 25 graden. En de wind noordwest is matig aan de kust en op het IJsselmeer in de loop van de dag vrij krachtig. En er is zon, maar morgenavond komen er vanaf de Noordzee wolkenvelden opzetten.
0: Nou, dat wordt wel even wennen, dat we iets lagere temperaturen krijgen en dus ook nog wel kans op een klein buitje. Moet ik morgenavond mijn trui meenemen of een zomerjasje?
7: Nou, een jackie is altijd wel lekker. Ja,
0: ja.
7: Want ik denk toch wel dat het wat afkoelt. En die afkoeling zet in het weekend door. Dan 20 tot 22 graden. Is nog trouwens redelijk aangenaam.
0: Ja.
7: En dan kunnen we een beetje bijkomen natuurlijk. Van al die warmte. Zeker binnenshuis. Want ik denk dat veel mensen toch wel die warmte binnenshuis nou wel een keer kwijt willen.
0: Nou.
7: En dat lijkt erop in het weekend met 20 tot 22 graden. Meer bewolking, ook af en toe zon. Wel meest droog weer. Misschien op zondag een enkele bui. En de wind waait uit het noordwesten.
0: Nou, even op adem komen zoals jij het zegt. Dankjewel, ja. Jan. En jij meldt je natuurlijk over een uur weer. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 9 vertragingen. Totale lengte 6 kilometer. Het is niet heel lang, maar het zijn er wel een paar die benoemd moeten worden. De A7 bijvoorbeeld. Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Breesanddijk. Daar doe je er 5 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rottepolderplein en de Wijkertunnel door werkzaamheden 1 minuutje. En de laatste, de Ring van Amsterdam. De A10, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer tussen de afrit Haarlem en het Koenplein. Door een kapotte auto zijn er 2 rijstroken dicht. En doe je er 6 minuten langer over. Sterkt als je vaststaat.

het herkenbare geluid van de Beach Boys. I Get Around hoorde je. En ook The Course en Old Town. Eigenlijk een liedje van Phil Lynott, van Tin Lizzy. Maar zij hadden er zeer veel succes mee. Ook met hun eigen versie van Old Town. Je hoort hem hier zo bij NH. Je luistert naar Goedemorgen. Het is 12 over half 11. Tot 12 uur ben ik bij je. En we hebben het over de boekenbon. Want die dreigt namelijk te verdwijnen door nieuwe Europese wetgeving. Heel veel andere cadeaukaarten, Nederlandse cadeaukaarten, lopen ook gevaar. En ja, de vraag is, is zo'n boekenbon eigenlijk nog wel van deze tijd? Of zeg je van ja, weet je, die heeft zijn beste tijd wel gehad na ongeveer 90 jaar bestaan te hebben. Er zijn ook andere manieren om iemand een cadeautje te geven. Een envelop met geld bijvoorbeeld. Ja, het kan allemaal. Je kunt erover meepraten door te bellen of te appen naar 088 850 51 52. Jos Blomqvist, vaste luisteraar, die vraagt zich af of we het misschien over de Europese wetgeving moeten hebben of die wel moet blijven. En hier is iemand, ik zie daar geen naam bij staan, maar die heeft gezegd, ja, een envelop met geld is dan wel controleerbaar. Want dat is namelijk een van de redenen die de Europese Unie geeft. Van ja, het is allemaal niet te controleren. Dat geld wordt rondgepompt. En we hebben er eigenlijk geen toezicht meer op. Ja, zou een argument kunnen zijn inderdaad. Beter een boekenbon dan een bon van de politie, zegt er iemand. En Christian Frank, ook vaste luisteraar, die zegt, ja, wij vinden het wel jammer dat de boekenbon eventueel zou gaan verdwijnen. Hier iemand die zegt, volgende stap naar nog meer digitale dictatuur vanuit Brussel en de EU. En hier krijg ik nog een berichtje van Marianne, die zegt, goedemorgen, je kan een universele bon kopen. Die zijn in heel veel winkels inwisselbaar. Groetjes van Marianne. Marieke van Dijk die zegt, absoluut nog steeds van deze tijd zo'n boekenbon. Het blijft namelijk een tijdloos cadeau. En Henk die zegt, nee, tegenwoordig geef je eerder een algemene cadeaukaart. Ellen Meijer uit Purmerend die zegt, jazeker, lezen is echt niet uit de tijd. Nee, ik denk dat lezen ook zeker niet uit de tijd is, maar de manier waarop je iemand een cadeau geeft, een boek geeft bijvoorbeeld, ja, zou misschien ook wel anders kunnen. Frank Kramer die zegt, ik vind van niet, de keuze is tegenwoordig veel breder dan alleen boeken. En Linda de Graaf die zegt, zeker wel, je geeft iemand juist de vrijheid om zelf een boek uit te kiezen. Peter die laat ook van zich horen via 088 850 51 52. En die zegt, nou, ik denk dat jongeren vooral liever wat anders krijgen. Ja, het gaat dus even niet over het boek, hè. Het gaat over of je nog een boekenbon geeft aan iemand. En ja, of dat op die manier het cadeau moet zijn. Of dat je bijvoorbeeld ook een envelop met geld of een boek zelf kan kiezen. Bianca die zegt, boekenwinkels die zitten nog steeds vol. En Theo die zegt, ik vind een boekenbon behoorlijk uit de tijd. Nou ja, we moeten afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. Het zou wel jammer zijn als een instituut dat al zo'n 90 jaar bestaat in Nederland, als dat door wetgeving uit Brussel zou moeten verdwijnen. En het blijkt dus nog best wel populair te zijn, zo'n boekenbon. Dus misschien moeten we er nog met z'n allen eens even goed over nadenken of het een goed idee is om het op die manier te gaan oplossen, of dat er misschien een uitzonderingspositie moet komen voor de boekenbon. Morgen een nieuwe topic. Dankjewel voor het meepraten. Muziek nu van Mattia Bazzan. Lekkere vakantiemuziek. Dit is T-Cento.

lekker stukje kampvuurmuziek van Extreme. Nuno Bettencourt en Gary Cherone, twee jongens die vrienden waren en uiteindelijk besloten om een bandje te beginnen. En dat bandje werd meer dan succesvol met dit natuurlijk als hun absolute hoogtepunt. Een van de meest leuke nummers en succesvolle nummers uit de 90's. Gary Cherone die is later nog bij Van Halen gaan zingen. Dat was geen succes. Want de Van Halen fans die vonden het eigenlijk helemaal niks, deze gast. En die Nuno Bettencourt, ja, daar hebben we weinig meer van gehoord. Dat is die jongen met dat steile lange haar. Die is qua muziek maken vooral eigenlijk bandleider geworden. En dat heeft hij onder andere bij Rihanna gedaan. Is dan zeg maar de grote muziekbaas op tour. En die zorgt dat iedere muzikant speelt wat hij zou moeten spelen. En dat is een beetje zijn carrière. Ze zijn er in ieder geval wel schatrijk hemeltje rijk van geworden van deze muziek. Extreme en More Than Words. Zometeen hier, tijd voor een battle. Twee liedjes van één en dezelfde artiest. En jij mag gaan bepalen welke van de twee suggesties de leukste is. Dat wordt degene die de meeste stemmen krijgt. En stemmen, dat kun je dan gaan doen door een appje te sturen via 088-850-51-52. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook nog niet helemaal bedacht welke battle we gaan doen. Dus mocht je daar een idee over hebben, welke artiesten zal ik vandaag tegenover elkaar gaan zetten, kun je eventjes een appje over gaan sturen. Wat lijkt jou leuk? En met welke artiest denk je dat het een goed idee is om te gaan battelen? Laat het weten via de app. Ga ik er even over nadenken. Intussen muziek van Don Handy. Dit is The Boys of Summer. Nu bij NH.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
2: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
1: Of deze klassieke.
2: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade, of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
10: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
13: Ja. Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 11 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het toerisme in Loosdrecht leidt onder de asielrellen van dit voorjaar. Toeristen lijken minder te komen, zeggen ondernemers. Restaurants zitten niet vol en er worden minder bootjes verhuurd. Normaal is het nu juist hoogseizoen daar. De begrafenis van acteur Kees Geel zal in besloten kring plaatsvinden. Dat heeft de familie vandaag laten weten. De familie wil daarnaast iedereen bedanken voor de hartverwarmende berichten. En op Schiphol is een vrouw betrapt toen ze probeerde een koningspietel mee het vliegtuig in te smokkelen. De vrouw verstopte het levende dier in haar BH. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Daar hebben we bij verkeersinformatie dan. Op dit moment twee vertragingen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. Door wegwerkzaamheden daar 2 minuten vertraging. En de ring van Amsterdam, de A10, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer tussen de afrit Haarlem en het Koenplein. Door bergingswerkzaamheden zijn daar 3 rijstroken dicht. En je doet er op dit moment 4 minuten langer af.

0: begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Goedemorgen.
6: Met Dennis Hoebe.

de donderdagmorgen van NH met Max, of Max moet je natuurlijk zeggen, en Andy Grammer en The Thing I Love. En ik draaide ook nog The Three Degrees en Dirty Old Man. Inmiddels bijna 11:15, hoogste tijd voor een battle. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En aan jou de vraag, welke van die twee nummers is eigenlijk de allerbeste? Dat gaan we samen bepalen door je stem uit te brengen via 088-850-51-52. Ik heb twee liedjes van Supertramp vandaag tegenover elkaar gezet. Een band waar heel veel mensen fan van zijn. En ze hebben ook echt wel heel veel grote hits gehad. Heel veel goede nummers op hun repertoire staan. Maar ja, van een van de twee die ik heb klaargezet kan er maar eentje gedraaid worden. Dus ja, het is aan jou om te gaan bepalen welke er gedraaid gaat worden. Je kunt kiezen uit de volgende twee Supertramp klassiekers. Ga jij voor deze? Take it!

Nou, kom erop. Via 088 850 51 52 ga je voor optie 1 Breakfast in America of ga je voor optie 2 Give a Little Bit. Meeste stemmen gelden, laat het weten.

mooi liedje van Cyndi Lauper. Time After Time. En je hoorde ook nog Herman Brood en His Wild Romance. En Saturday Night. We zijn bezig met de Supertramp Battle. Twee liedjes van Supertramp tegenover elkaar. En aan jou de vraag, welke van de twee is eigenlijk de beste? Breakfast and America in America en Give a Little Bit nemen het tegen elkaar op dit moment. En de meeste stemmen nu, als we naar de tussenstand kijken, komen binnen voor Breakfast in America. Dus er kan nog van alles gebeuren. Laat het even weten. Welke vind jij dat er zometeen te horen moet zijn? Welke van de twee vind je de allerbeste? Degene die de meeste stemmen krijgt, die gaat winnen. Dit is

0: de Pointer Sisters en Fire bij NH. Ze hadden een grote hit met dit nummer. Het is geschreven door Bruce Springsteen. Dat weet ook niet iedereen. Maar de Boss die schreef ook regelmatig liedjes voor anderen. Liedjes die hij zelf over had. Of waarvan hij dacht, die passen beter bij deze artiest. En zo heeft hij de Pointer Sisters toch aan een enorme hit geholpen. Fire hoorde je. En daarvoor nog de Australische Beatles. Zo worden ze wel genoemd. Crowded House and It's Only Natural. We zijn bezig met de Supertramp Battle. Twee liedjes van Supertramp tegenover elkaar. Nieuwslezer Frank die staat hier in de studio klaar om zijn bulletin zo meteen te gaan doen om 11:30. Maar aan jou natuurlijk toch even de vraag ook. Stel, jij mag meestemmen, Frank.
1: Oh, jee.
0: Welke van de twee zou jij het beste vinden? En ik weet, jij moet ze altijd even horen.
1: Ja, doe maar even.
0: Dus ik heb even twee fragmentjes voor je klaargezet. Okay. Het gaat tussen deze liedjes. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Dit is Breakfast in America.
1: Ja, tuurlijk.
0: Optie 1. Hartstikke leuk. En dit is optie 2.
1: Ja.
0: Ik zie het licht bij jou aangaan.
1: Ja.
0: Jij denkt, als ik deze hoor, dan is dit hem, hè, voor jou.
2: Ja, heb ik wel zin in. Ik mag hem denk ik zo meteen aan luisteren als ik in de auto zit onderweg naar huis. Heb ik zin in, man. Doe maar.
0: Ja, dus jij zegt optie 2 voor jou.
2: Graag.
0: Ik zet daar even een kruisje bij. En ja, zo zie ik, als ik nu naar de tussenstand kijk, dat op dit moment toch optie 1 op dit moment voorstaat. Maar er kan dus van alles nog gebeuren. Je kunt je stem nog uitbrengen via 088-850-5152. Sowieso nog 10 minuten de tijd om te gaan stemmen. Dus doe dat vooral. Help je Frank en zeg je, ik ga voor optie 2 en ik geef Give a Little Bit nog een stem. Of zeg je, nee, ik wil toch de meerderheid aan de meerderheid blijven houden. En ik geef Breakfast in America er nog een stem bij. Nou, het stemadvies is duidelijk van Frank. Het laatste nieuws van hem komt eraan. Hoor je zometeen hier.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ik ben Björn uit Herengewaard.
9: Ik ben Melvin uit Den Helder.
10: Ik ben Jolanda uit Havenhoorn.
11: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
12: Ik ben Patricia uit Barsingenhoorn. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 11:30. In Velsen is het momenteel 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Toerisme in Loosdrecht leidt onder de asielrellen van dit voorjaar. Toeristen lijken minder te komen, zeggen ondernemers daar. Restaurants zitten niet vol en er worden ook minder bootjes verhuurd. En die ondernemers, ja, die zien dat met ledenogen aan.
13: Ik merk dat het rustig is op de plas. Dus minder mensen die even snel een pizzaatje komen halen.
14: De Airbnb's bleven leeg, dus de fietsverhuur bleef ook achter.
15: Als je op vakantie gaat, zeggen mensen, waar kom je vandaan? Loosdrecht. Oh, de Loosdrechtse plassen. En nu heb je een stempeltje gekregen dat er iets mis is met een AZC en dat er een hoop onrust.
2: Ja, een hoop onrust is dus. Eerder dit jaar werd er fel gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum daar. Het kwam er overigens wel. En normaal gesproken is het qua toeristen nu hoogseizoen in Loosdrecht. Maar de middenstand zegt zomaar 30% van de klanten te missen. Het tankstation in Beverwijk is vanochtend vroeg overvallen. Of er iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De politie heeft dat nog niet bekendgemaakt. Het gebeurde allemaal vanochtend om 5 uur. Er is lange tijd onderzoek gedaan daar of er iemand gewond is geraakt. Bij die overval is ook nog niet duidelijk. De begrafenis van acteur Kees Geel is in besloten kring. Dat heeft de familie vandaag laten weten. De familie wil daarnaast iedereen bedanken voor de hartverwarmende berichten die ze hebben mogen ontvangen en alle mooie verhalen over Kees die nog opgehaald werden. Nou, gisteren deelden de basketbalvrienden uit Schagen van Kees Geel ook nog herinneringen op aan de acteur. Ze zagen bijvoorbeeld in de tijd dat Kees Geel als basketbalcoach ook al iemand naspeelde.
8: En er was één coach, die heette Pat Riley. En die stond ook met een map. En die gooide ook zijn map op de grond. En wat doet Kees? Dat deed Kees ook.
9: Strak in het pak met een stropdas. En er werd eerst om gelachen. Maar daar trok Kees er niks van aan. Ik denk ook aan zijn dochters. Heel verdrietig.
10: Te vroeg.
9: Veel te vroeg.
10: Veel te vroeg. Veel te vroeg. Ja.
2: Ja, Kees Geel, bekende acteur dus. Onder andere van de film Simon. Hij werd 61 jaar. Hij groeide op in Schagen en hij overleed deze week dus aan een hartstilstand. De Noordzee is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Gisterochtend om 8 uur was het zeewater daar 20,4 graden. En dat is een record voor de tijd van het jaar. Voor de zee geldt sinds 24 mei al een hittegolf. Zegt het KNMI, schijnt allemaal te komen door een hoge drukgebied, waardoor de zee wel warm wordt, maar het er niet door gaat regenen. De Noordzee is sinds de jaren 80 ongeveer een halve graad per decennium opgewarmd. Ja, en dan dit opvallende verhaal van die python in een BH in een vliegtuig nog even. Want dat is allemaal op Schiphol gebeurd. Er werd een vrouw betrapt toen ze probeerde zo'n koningspython mee te smokkelen in een vliegtuig. Ze stopte het levende dier, en dat is echt een joekel van een slang, in haar BH. Ze zei dat ze hem in een hotel in Amsterdam gevonden had. Dat lijkt me nieuws op zich. De veiligheidscontrole die was onverbiddelijk. Die zei, nee, die slang die gaat eruit. Het beest is in een bakkie gedaan. Flinke bak, denk ik. En naar een reptiele opvang gebracht.
0: En is zij ook in het bakkie gegaan? Of?
2: Nee, ze krijgt wel een boete. Hoe hoog die boete is, dat weet nog niemand. Want de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die daarover gaat, heeft het aan justitie gemeld. En daar is, ja, volgens mij zijn hier geen standaard boetebedragen voor.
0: Nee, het lijkt me ook niet echt een standaard situatie. Dus er zou even wat maatwerk moeten worden
2: Je zal hem vinden toch ook als douanier.
0: Nou, maar ik denk ook dat je hebt ook zo'n programma. Hè, dat volgens mij zendt RTL dat uit.
2: Ja.
0: Dat je dus eigenlijk een beetje achter de schermen van Schiphol kan kijken. En dan volg je ook van die douanemedewerkers. Wat die mensen allemaal tegenkomen, die hebben altijd een goed verhaal op een verjaardag.
2: Nou ja. Dit ook, denk ik. Sterker nog, ik denk dat ik het ook vanavond op een verjaardag vertel. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. Yo. En meer nieuws zometeen, vlak voor 12 van Barbara Mulder. Gaan wij eventjes kijken wat het weer vandaag gaat doen. En de man die daar het antwoord op heeft is natuurlijk onze eigen vaste weerman Jan Visser.
11: Het is wat meer bewolkt vandaag en misschien dat er een enkel buitje valt. Toch laat ook de zon zich van tijd tot tijd zien. En de temperaturen komen op de meeste plaatsen nog uit op waarden tussen 23 en 25 graden. Daar, in het zuiden van de provincie, waar de zon wat langer schijnt misschien, kan het nog zo'n 26 graden worden. De wind is noordoost en matig. Morgen zijn er perioden met zon en het blijft droog. Temperaturen zijn wat lager, tussen 22 en 24, wellicht in het gooien lokaal nog net 25 graden. En dat komt omdat er een noord- tot noordwestenwind waait die in kracht toeneemt aan de kust en op het IJsselmeer later tot vrij krachtig.
0: De ANWB verkeersinformatie dan op dit moment 7 vertragingen, totale lengte 12 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Eemnes. Daar doe je er 5 minuten langer over. A7 Heerenveen richting Horen tussen Breesanddijk en Den Oever 13. En de laatste, dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen het knooppunt Rottepolderplein en de Wijkertunnel. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. En daardoor doe je er daar op dit moment ruim een kwartier langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

iets te veel gezelligheid in de studio op dit moment. Frank is er, Sjoerd Hilarius is er. Nou, wat wil je nog meer? En we hebben Simon en Garfunkel en Mrs. Robinson. En ik draai ook nog ABC When Smokey Sings. Intussen zijn we ook gewoon keihard bezig met de Supertramp Battle. Twee liedjes van Supertramp tegenover elkaar. Breakfast in America en Give a Little Bit. Tussenstand voor je op dit moment. Breakfast in America lijkt deze battle te gaan winnen. Je hebt nog precies twee liedjes de tijd om je stem uit te brengen. Doe dat via 088-850-5152. Meeste stemmen gelden. Roxette komt eraan. Eerst Surreal. I love you.

Ja, hitschrijven was echt een fluitje van een cent voor Roxette. Je hoorde ze hier met The Joyride en Surreal ook nog en Stumbling In. Het is de hoogste tijd voor de uitslag van de Supertramp Battle. Twee liedjes van Supertramp tegenover elkaar. Je kon kiezen uit Give A Little Bit en Breakfast in America. Er zijn superveel stemmen binnengekomen via 088 850 51 52. De meeste stemmen kwamen binnen voor dit nummer. Breakfast in America wint deze Supertramp Battle. Iedereen bedankt voor het stemmen.

0: Ja, wat mij betreft een terechte winnaar van deze Supertramp Battle. Breakfast in America en Give a Little Bit namen het tegen elkaar op. En June, als jij had mogen stemmen, waar had je dan op gestemd?
1: Breakfast in America.
0: Kijk.
1: En die heb je net gedraaid. Goedemorgen.
0: Nou, fijn dat we dat dan meteen helemaal goed geregeld hebben.
2: Zo gaat het. Goed geslapen?
3: Goedemorgen.
4: June, wat ga je doen?
3: Oh, wat leuk.
4: June, wat ga je doen?
3: Dit is heel bijzonder.
4: June, wat ga je doen?
3: Nou, ga ik nog even zitten.
4: June, wat ga je doen?
0: Ja, het is bijna 12 uur. De lunch wordt inmiddels geserveerd. En jij bent er zo meteen vanaf 12 uur tot 2 uur met een heleboel leuke dingen, denk ik. Wat ga je doen?
1: Absoluut. Nou, we hebben vandaag een medische gast. Vind ik heel belangrijk om dat af en toe erin te fietsen. We gaan het hebben over onze bloeddruk.
0: Oh.
1: Ik zie heel veel gasten staan. Geen idee of ze allemaal een keurige bloeddruk hebben. Of af en toe soms een beetje te hoog. Ik zie iemand al een beetje knikken. Dat kan best gevaarlijk zijn, een hoge bloeddruk. Hoe krijg je die bloeddruk omlaag? Dat is één. En wat is dan eigenlijk een hoge bloeddruk? En wat doet dat met je lichaam?
0: Nou, daar zometeen meer over. Ik neem aan dat er ook Pimpapet gespeeld wordt.
1: Zeker, staat achter jou?
0: Ja.
1: Ja, dat is het spelletje dat we dagelijks spelen. En voor de rest hebben we een heel leuk gesprek met iemand van het Concertgebouw in Amsterdam.
0: Kijk.
1: Want dan kunnen wij weer kaartjes weggeven. En die worden dan verloot onder onze luisteraars.
0: Goeie reden om de radio lekker aan te houden. Zometeen June tot 2. En ik heb tot aan het nieuws van 12 uur nog deze superster. Ze treedt nog steeds op. Is inmiddels een dagje ouder, maar...
1: Hoe oud is ze eigenlijk?
0: Nou, ze is volgens mij 64, denk ik, zo'n beetje.
1: Zit in de bloei van haar leven.
0: Maar weet in ieder geval de mensen nog flink aan dansen te krijgen. Onder andere bij deze. Je kip

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1967.
1: 1985.

0: 80 Muziekmiddag.
1: Met William van der Locht.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
3: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
8: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
9: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
10: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
11: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: 1 minuut over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het toerisme in Loosdrecht leidt onder de asielrellen van dit voorjaar. Tenminste, ondernemers zeggen dat er minder toeristen lijken te komen. De begrafenis van acteur Kees Geel zal in besloten kring plaatsvinden. De familie wil ook iedereen bedanken voor de hartverwarmende berichten en de mooie verhalen over Kees. En op Schiphol is een vrouw betrapt toen ze probeerde een koningspython mee het vliegtuig in te smokkelen. Hoe ze dat deed, dat hoor je later. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA...

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: June tot 2.

0: June tot 2-5 dagen per week. Met daarin onder andere vandaag je bloeddruk. Hoe essentieel is dat voor je lichaam? Hoe krijg je hem omlaag als die te hoog is? Voor de rest spelen we Pimpampet. We duiken in de wereld van het concertgebouw. En mijn persoonlijk moment gaat over iets persoonlijks. What's new?
1: Ja, joh.
0: Ja, ik had er eens 4, maar ik heb er niet 1 meer. Jij had er waarschijnlijk ook 4 en je hebt er nog 1.
1: 4, ik heb er nog 1. Huh?
0: Ik weet het, denk. Nou, ja. Barbara Noma's? Ja, precies.
1: Oh, ja.
0: Goed. Ja, hoeveel heb jij er nog, Barbara?
2: Opa's en oma's. Nee, die heb ik niet meer.
0: Nee.
2: Ik moest wel even nadenken over dat mijn ouders natuurlijk inmiddels ook opa en oma zijn, maar niet van mij.
0: Nee, het
2: maar
0: gaat nee, om jouw opa's
2: nee,
0: en oma's.
2: Nee, die heb ik helaas niet meer. Maar wel nog heel erg in het hart en in het hoofd.
0: Zeg. Ja. En Maarten heeft er nog 1 en dat is oma Truus. En mijn oma heette ook Truus. Heel toevallig.
1: Ja.
0: Goed. Laten we even nadenken. Ik had vanochtend mijn tante aan de lijn. Tante Nelleke. Leuk, tante Nelleke. Ik weet niet of ze luistert. Ik zwaai je van haar. En toen hadden we het over haar vader. En toen dacht ik tegelijkertijd aan ook mijn andere opa en oma Bontje. En dat was van mijn moeder. En opa en oma Hoogkarspel van mijn vaders kant. En toen dacht ik aan een paar herinneringen. En wil ik eigenlijk van jou, Maarten en Barbara, en van iedereen die luistert, zou leuk zijn als je meedoet, gewoon 1 herinnering hebben. Oké, dan moet je kiezen. Welke opa en oma doe je dan? Is dat degene die niet meer onder ons is? Of is dat degene die je wel nog hebt? Dat mag je zelf bepalen. Jij even nadenken, want je hebt geen idee wie je gaat nemen. Misschien wel oma Truus, want de rest ken ik niet.
1: Ja.
0: Oma Truus ook niet, maar ik weet dat ze vaak luistert. Ik doe opa Bontje. Opa Arie Bontje. Daar ging ik vaak logeren in Den Haag. En als ik ging logeren bij hem, dan sliep ik in de kamer naast hem. Maar we gingen altijd, het eerste wat we deden was op de fiets naar de Kommar. Winkel bestaat niet meer, ze kan het noemen. Met mijn voeten in de rugzak. Fietstas.
1: Ja.
0: Fietstas. En mocht ik altijd chocomel van Nutritia uitzoeken.
1: Oh.
0: En iets lekkers. En dan gingen we altijd schaken. Dus als ik denk aan een van mijn grootouders, dan wordt het in dit geval opa Bontje.
1: Ja.
0: Opa Bontje en de logeerpartij. En dan ging hij met mij naar de film. Dan gingen we met de tram Den Haag in. Dan gingen we naar de film. En dat zijn een beetje de weekendjes dat ik alles bij hem mocht doen.
1: En waarom opa Bontje?
0: Ja, ik denk dat toch...
1: Toch die bont? Een bontjas of zo?
0: Nee, dat was zijn achternaam, Bontje.
1: Oh, ik dacht een bijnaam.
0: Nee, zijn achternaam was Bontje.
1: Okay.
0: Of dan gingen we naar het strand, want ze woonden ook redelijk dicht bij de zee, bij de Kwartelaan. En dan weer achter op die fiets met die voeten in die fietstas. En dan moest hij trappen. En dan kwam hij dan helemaal bovenaan. Bij de duin kwam hij dan aan. En dan ging ik altijd klappen. Goed, dat zijn een beetje opa Bontje. Ik heb het over opa Bontje gehad. En jij?
1: Ja, als ik mocht 1 herinnering hebben. Ja, jij deed 8, maar.
0: Nee.
1: Ik doe 1. Nou, voor bij opa en oma. Ik ben als eerste uit de kast gekomen bij mijn opa en oma.
0: Oh.
1: Omdat ik dacht van iedereen op de hele wereld, wie dat het meest oké zou vinden, dat zijn mijn opa en oma. En dat was dus ook zo.
0: Want van je moederskant of je vaderskant?
1: Ja, opa Eef en oma Truus dus.
0: Ja.
1: En toen ging ik ze opbellen en toen wilde ik dat vertellen. En toen zei, had mijn oma door dat ik dat wilde vertellen. Toen zei ze, nee, wacht. We komen eraan. Dus toen kwamen opa en oma naar mijn huis toe, zeg maar.
0: En daar was je alleen toen?
1: Nee, mijn ouders waren er ook wel. Dus mijn ouders dachten ook van, waarom komen zij nou in één keer hier aan, onverwacht? En mijn zus was er en die had net een nieuwe vriend. En die was er ook voor de 2e of de 3e keer. En toen was het een heel familiecomité. En toen waren mijn opa en oma gewoon zo lief. En zo van, dat maakt toch niks uit. En dat was dus de eerste keer, dat klinkt heel theatraal of heel dramatisch, maar dat was het ook wel een beetje, dat ik voor hoorde dat dat gewoon oké was. Ik dacht altijd dat het oké was. Ja, dat is een heel bijzonder moment.
2: Oh, dat is lief, maar ik krijg een beetje tranen van mijn ogen. Mooi,
0: ja, ik
2: mooi
0: vind
2: verhaal
0: het heel
2: ook,
0: bijzonder.
2: Ook omdat zij dat dan zo aanvoelde dat je dus dat ging vertellen, toch? En dat ze dan fysiek er echt aan
0: en dat dan oma Truus zei, nee, wacht even, we komen eraan.
1: Ja, die dacht, die voelde
0: te lang dat het ging gebeuren.
1: Daarom is ook mijn oma mijn getuige op een bruiloft.
2: Nou, wat mooi.
0: Oh, Barbara,
2: doe een plaat.
0: Barbara, ik hoef jouw verhaal eigenlijk gewoon helemaal niet meer te horen. Heb jij iets korts?
2: Iets korts, ja, ik had oma
0: niet
2: Corrie.
0: Zo mooi
2: die
0: is
2: was
0: dit,
2: zelf
0: hè?
2: Heel kort.
1: Was tof, hoor.
2: Ja, nee, het was gewoon een heel leuk, pittig omaatje. Die heel erg bij de tijd was. Die op haar 85ste nog e-mail nam.
0: Oh,
2: als ze bij wilde blijven. Die elke vrijdag naar de kapper ging. Die eigenlijk heel wijs en krachtig was. Die altijd zei, 's avonds, kom, we gaan wel voetbal kijken, anders kunnen we morgen niet meepraten. Eigenlijk een vrouw van de wereld, wel opgegroeid in een ouderwets tijdperk.
0: Ja.
2: Maar gewoon een hele leuke oma ook.
0: Ja, wat leuk. Die had wel iets kunnen beginnen met mijn opa Arie.
2: Oh,
0: mijn opa Arie was zo'n slimme man.
1: Ja, dan waren jullie zussen.
0: Zo trots. Ja, dat zijn we ook. Maar dat was ook zo'n intelligente man. Jeetje, wat ontroerende verhalen. Oké, bel of app ons.

0: Berlin and Take My Breath Away. Heb je een leuke herinnering aan een opa of een oma? Dat is eigenlijk een beetje het gesprek van vandaag. Want soms heb je van die dagen in je leven dat je dan opeens een beetje bij ze stilstaat. En dat had ik vanochtend. Dag Lia, goedemiddag.
1: Hallo Joen.
0: Hallo Lia, jij stuurde een appje.
1: Ja, ja, wij mochten als kind zijnde, vroeger geloofde je heel lang in Sinterklaas.
0: Ja, precies.
1: Tot je 12e jaar of zoiets.
0: Zo lang?
1: Ja, ja, oh, ja. Nou ja, ik ben nu ook aan 88, dus.
0: Maar oké, jeetje, ja, dat is echt lang. En toen was je bij opa en oma?
1: Ja, en dan mochten we altijd na Sinterklaas morgens naar opa en oma om een taaipop te halen. Nou, die mensen hadden geen cent te makken. Maar Sinterklaas is altijd geweest.
0: Ach, wat lief.
1: Dus, ja, dat was heel lief. En dat zeg ik, wij waren heel, mijn broer en ik waren nog, ja, die geloofden nog in Sinterklaas. Dus ja, dat wil je. Oh, het mooiste is dat Sinterklaas ook bij hem geweest was.
0: Ja, en Sinterklaas bij je grootouders is natuurlijk ook weer extra bijzonder, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ze zijn al, natuurlijk al lang dood. Maar want ze waren van 1800 zoveel.
0: Oh ja, gewoon echt 2 eeuwen geleden.
1: Ja.
0: Ja, wat een mooi verhaal. En jij bent nu 88, zeg je dat, Lia?
1: Nou, volgende week word ik 88.
0: Zo, maar dat is toch ook helemaal niet te horen?
1: Nee, dat is echt zo normaal.
0: Ja, hoe blijf jij zo lang zo fit?
1: Nou ja, ik wil gewoon nog zelfstandig.
0: Nou,
1: en ik heb 1 keer in de week huishoudelijke hulp.
0: Ja.
1: En ik heb dikwijls een maaltijd aan huis.
0: Oh ja, dat dan weer wel. Ja.
1: Dat dan weer wel, maar ik zou voor geen goud uit mijn huis gaan.
0: Nee, blijf lekker zitten.
1: Ik heb een heel groot appartement dus.
0: Nee. Ja, en in welke plaats is dat?
1: Haarlem.
0: Oh, wat wat heerlijk.
1: Vlakbij de Haarlemmerhout.
0: Nou, dan loop je ook nog zo een beetje, misschien schuif je dan een beetje het centrum in?
1: Daar ga ik naartoe, maar ik ga ook naar het eerste stuk van de Grote Houtstraat.
0: Nou, wat een leuk loopje. Wat goed dat je dat allemaal doet.
1: Ja, dat moet ik wel. Want als je gaat liggen of zitten, dan is het over.
0: Nee, precies. Dat moeten we niet hebben.
1: Ik moet vanmiddag mijn was strijken.
0: Oh, dat doe je ook nog even. En doe je dat zittend of staand?
1: Nee, staand.
0: Oh, wat heerlijk. Ik ben trots op je, Lia. Wat gezellig. En wanneer is je verjaardag?
1: Even denken hoor. Het is nu de 15e.
0: Ja.
1: Oh, nee, ik over 2 weken. De 29e.
0: Oké, volgens mij is het trouwens vandaag de 16e. De 29e.
1: Oh, de 16e.
0: Mijn vader is ook geboren op de 29e.
1: Oh, wat leuk.
0: 29 juli.
1: Ja. Ja.
0: 1936.
1: Ja, ik 1938.
0: Ja. Ach,
1: voor de oorlog.
0: Ja. Jeetje. Ja. Nou, leuk je gesproken te hebben, Lia. Nou, vast een fijne verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: Goed zo, dag.
1: Dag.
0: Maarten, wat komt er nog weer aan appjes?
2: Leon die gaat elke zondag nog steeds soep eten bij zijn oma. Nel denkt aan de kruiswoordpuzzels die ze met haar opa maakte. Jos heeft geen enkel van zijn grootouders gekend. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, dat kan ook.
2: Frans heeft een mooi verhaal. Oma woonde boven ons, was slechte been. En ze liet dan aan een touwtje een klont met boter met suiker naar beneden zakken voor mij. En dan lekker smullen, zegt ze. Als een soort cadeautje, ze was slechte been, ze kon niet naar beneden komen. Dus deze met een touwtje, een lekkernij.
0: En dat was dan een klomp met boter?
2: Met suiker, ja. Zij vond het lekker. Ja, lekker spullen, zegt ze.
0: Wat bijzonder, hè?
2: Ja. Merel dan, mijn opa en oma zijn 50 jaar getrouwd. De liefde spat er nog van af. Tina, haar grootouders, woonde bij haar in de straat en paste 3 keer per week op. En Marcel tenslotte, mijn oma hield niet van de titel oma, dus noemden we haar lievelings.
0: Nou, lievelings in plaats van oma.
2: Ja.
0: Dat vind ik ook wel leuk.
2: Ja, een vriendin van mij, die moeder is ook oma geworden. Maar dat is echt zo'n tuttebel, die moeder. En die wordt oma lippenstift genoemd. Vind ik ook heel leuk.
0: Oma lippenstift.
2: Ja.
0: Oh, klinkt wel lief.
2: Ja, toch?
0: Ja. Wordt dat dan afgekort naar oma lip of zo?
2: Oma lipje.
0: Oma lipje.

0: Wou jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Ik ben Irma en ik kom uit het multiculturele Amstelveen.
7: Ik ben Melissa en ik kom uit Alkmaar.
8: Ik ben Xander en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
9: Half 1 precies, Battenverdorp, 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De twee mensen die gisteravond werden aangehouden in Amsterdam nadat ze iemand probeerden te ontvoeren, blijken twee mannen uit Rotterdam te zijn. Dat meldt de politie zojuist. Degene die zij in een auto probeerden te ontvoeren, ja, die verkeert in goede gezondheid. Een grote politiemacht moest de ontvoering beëindigen gisteravond en daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Over het motief van de verdachte en de identiteit van het slachtoffer, daar is nog niets over bekend. En het toerisme in Loosdrecht lijkt te lijden onder de asielrellen van dit voorjaar. Tenminste, ondernemers zeggen dat er minder toeristen komen. Restaurants zitten niet vol en er worden minder bootjes verhuurd. Ondernemers zien dat met ledenogen aan.
11: Ik merk dat het rustig is op de plas. Dus minder mensen die even snel een pizzaatje komen halen.
12: De Airbnb's bleven leeg, dus de fietsverhuur bleef ook achter.
13: Als je op vakantie gaat, zeggen mensen, waar kom je vandaan? Loosdrecht. Oh, de Loosdrechtse plassen. En nu heb je een stempeltje gekregen dat er iets mis is met een AZC en dat er een hoop onrust.
10: Oh, hoop onrust is waarschijnlijk. Nou, het is natuurlijk hoogseizoen. De middenstand mist zomaar 30% van de klanten, zeggen ze.
14: En dat is hartstikke veel, hè?
10: Ja. Ik ben de afgelopen tijd wel eens een beetje in dat gebied geweest.
14: Leuk.
10: Het viel me niet op trouwens dat het rustig was. Nee. Maar goed, de ondernemers weten waar ze het over hebben. Iets anders. De begrafenis van Kees Geel zal in besloten kring plaatsvinden. Dat zegt de familie. De familie wil daarnaast iedereen bedanken voor de hartverwarmende berichten en de mooie verhalen over Kees. Gisteren haalden zijn basketbalvrienden uit Schagen ook nog herinneringen op aan de acteur. Ze zagen dat Kees Geel als basketbalcoach ook al iemand naspeelde.
15: En er was één coach, die heette Pat Riley. En die stond ook met een map. En die gooide ook zijn map op de grond. En wat doet Kees? Dat deed Kees ook.
16: Strak in het pak met een stropdas. En er werd eerst om gelachen. Maar daar trok Kees er niks van aan.
17: Ik denk ook aan zijn dochters. Heel verdrietig.
18: Te vroeg.
19: Veel te vroeg.
18: Veel te vroeg.
19: Veel te vroeg.
10: Ja. Nou, de vrienden van Kees Geel, de basketbalvrienden uit Schagen. Ja, hij is maar 61 jaar geworden. Laatste berichtje, de Noordzee is uitzonderlijk warm. Gisteren was het zeewater bij een KNMI-meetstation 20,4 graden Celsius. Dat is een recordtijd voor de tijd van het jaar. En voor de zee geldt sinds 24 mei een hittegolf. Omdat het weer boven Nederland nu onder invloed is van een hoge drukgebied, leidt de warme zee nog niet tot wolkenvorming, zegt de KNMI. In het najaar kan een warme zee voor heftige regenbuien zorgen. Nou, jij bent met een jurk en al de zee ingegaan.
14: Dat was heerlijk.
10: Dat was dus niet zo koud.
14: Nee, het was echt heerlijker. En de dag daarna, 2 dagen later,
9: zonder jurk, maar wel met zwemkleding. Ja, bikinietje.
10: Ja, het is zo lekker om te zwemmen in de zee. Ja,
9: zo leuk.
10: Al voelde ik heb ook gezwommen in de zee afgelopen weekend. Ik voelde wel heel veel kwallen langs mijn lichaam zwemmen. Ja. Maar toen dacht ik, nou ja, die zijn er ook.
9: Nou ja, Maarten zei dus na afloop dat ik met die jurk de zee in ga. Was had hij allemaal kwallen gezien? Dat...
10: Ja, klopt.
9: Ja, die heb ik toen niet gezien.
10: Nou goed, dan moet je gewoon geen achterslaan.
9: Nou, lijkt me vreselijk zo'n kwalletje op mij.
10: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
9: Helemaal goed, dankjewel. Maar dat heeft toch ook te maken met de oostenwind, of niet, Jan Visser? Goedemiddag.
14: Goedemiddag, June.
9: Toch?
14: Ja, die kwallen bedoel je?
9: Ja.
14: Ja, ja, ja, die komen dan in een onderstroom komen ze bij het strand terecht, ja.
9: Hebben
14: ja.
9: we nu oostenwind?
14: Ja, noordoostenwind. Er is niet heel veel verschil tussen oosten- en noordoostenwind. Ja, en oostenwind is natuurlijk veel meer aflandig. Dus dan heb je dat waarschijnlijk iets meer.
9: Maar nu wel dus.
14: Ja, het kan dus ook nu, ja.
9: Ja, kwalletjes.
14: Ja.
9: Goed,
14: ja,
9: wat voor
14: en zeewater, dat is inderdaad erg warm. Het is niet recordwarm voor de hele zomer. Want dat, in augustus is het vaak nog ietsje warmer. Althans, kan het iets warmer zijn. Hè, want momenteel voor de kust dus, op de strand, is het 21 graden. Dat is voor half juli wel bijzonder warm. Ik herinner me nog 2006. Toen hadden we de warmste juli ooit. Toen was het ook zo warm, het zeewater, eind juli. En ja, toen veranderde de circulatie volledig. Want juli was nog niet eerder zo warm geweest. En die maand staat nog steeds bovenaan de lijst als warmste juli ooit. En eind juli, begin augustus sloeg het om. Ja, en toen kwamen er inderdaad boven de Noordzee. En dat zie je wel vaker in het najaar. Maar toen in augustus al, zware regen- en onweersbuien trokken toen onder invloed van het warmte van het zeewater de provincie binnen. Er zijn verschillende plaatsen geweest waar echt om de zoveel tijd de binnenstad bijvoorbeeld van Egmond plank stond. Ja. Zo heftig was dat allemaal.
9: Oké, dus we
14: dat
9: zijn
14: kan allemaal gebeuren, ja, maar dat goed, dat zie, daar ziet het voorlopig niet naar uit, hoor. We hebben wel vandaag te maken met een storing in de bovenlucht die vanuit Duitsland langzaam richting het Waddengebied trekt. En daarmee samenhangend is er meer bewolking gekomen. Vanmorgen vroeg waren er al wat wolken, toen klaarde het op en nu is het weer overwegend bewolkt. Lokaal kan er een spatje vallen, daar blijkt het bij te blijven. Er waren vanmorgen een paar forse buien actief in de regio Twente. Hengelo 14 mm ook met onweer, maar dat lijkt bij ons niet te gaan gebeuren. Dus kortom, een middag met vrij veel bewolking, soms wat zon, misschien zeer lokaal een buitje, maar ook niet meer dan een buitje. En de temperatuur die is nu zo rond de 22, 23 graden. En die loopt nog wel wat op, maar komt waarschijnlijk niet boven de 25 graden uit. Althans, alleen als de zon wat meer doorkomt. Maar echt die de warmte van de laatste dagen, ja, die is toch wel een beetje voorbij. En de wind die waait matig uit het noordoosten. En morgen gaan we merken dat het toch even een andere temperatuur is, 22 tot 24 graden morgen. Nog steeds aangenaam natuurlijk, hè, ruim boven de 20. Verder periode met zon en droog. En de wind draait naar het noordwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. En morgenavond trekken dan wolkenvelden van de Noordzee de provincie binnen. Nou, in het weekeinde is het met 20, 21 graden wel klaar, denk ik. Verder wolkenvelden, misschien een enkel buitje, vooral op zondag. Ook af en toe zon en een noordwestelijke wind. En dat houden we eigenlijk de eerste helft van de volgende week. Eigenlijk beter gezegd het grootste gedeelte van volgende week. Het blijft ook volgende week meest droog weer. Kleine slag om daarom voor woensdag. Dan zou een storing in de bovenlucht misschien wat meer buien kunnen veroorzaken.
9: Uh-huh. Maar dat is heel ver weg.
14: Nou ja, het gaat snel hoor.
9: Ja, dat is waar. Ja. Heb je de luchtdruk en de weerspraak voor vandaag?
14: 1020. En het is niet zo toepasselijk nog, maar als jullie inderdaad doorpakken met regen, dan geldt de volgende spreuk. Als jullie uit regenen gaat, het geen blaadje droog laat.
9: Nee, zeker niet. Oké, maar dat kan dus wel nog.
14: Ja. Dat kan, ja. Misschien eind juli ook, hè. Dat zou zeker kunnen.
9: Nou, liever niet, hè. Want dat vind ik ook weer... Maar goed, anders hebben we weer te maken met veel te lange droge tijd.
14: Ja.
9: We zien het wel. Het komt zoals het komt, toch?
14: Ja, zo is het.
9: Dankjewel.
14: Ja.
9: Tot over een uur, Jan.
14: Hoi, June.
9: Hoi.

0: Lenny Gravett.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pin.
4: Pim Pam Pet.
1: June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Pim Pam Pet van deze week. Iedere dag spelen we trouwens Pim Pam Pet. Maar van deze week doen we een beetje actueel getinte vragen.
5: Ja, dat is wat nieuws.
0: Daar begon jij heel spontaan mee.
5: Ja.
0: Heb ik het gisteren gedaan?
5: Ja.
0: Maar als je en hier zit op deze plek en met luisteraar het spelletje moet doen en die vragen, was best veel werk.
5: Oh, je krabbelt alweer terug, hoor ik.
0: Nee, ik doe het morgen. Okay. Maar dan ga ik het wel voorbereiden.
5: Ja.
0: Want gisteren deed ik het een beetje, op het laatste moment.
5: Ja.
0: Dan moet je echt heel erg opletten.
5: Zeker.
0: Maar wat is nu de selectievraag van vandaag?
5: Oh, ik doe ook de selectievraag. Nou, ik dacht lekker simpel. De Tour de France is in volle gang. Dus waar denk je aan bij de Tour de France?
0: Oké, de Tour de France. Oké, nou, daar komt hij aan. Ik mag dan wel de letter doen, gelukkig. Waar denk je aan bij de Tour de France met de letter O van Otto? Wat een leuke letter.
5: Ja.
0: Not. Maar we proberen het toch.
5: Het is lastig, maar ik denk dat luisteraars dit weten.
0: Ja, weet je, luisteraars van ons zijn echt bierintelligent.
5: Ja, ben benieuwd.
0: Waar denk je aan bij de Tour de France met de letter O van Otto? Maak er iets moois van, een mooi woord. 088 850 51 52.

0: Alaska. Zoals niemand anders kan.
1: De dijk in deze plaat heet Nergens goed voor.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
1: Actuele versie van Pim Pam Pet deze week. Kijken hoe lang we het volhouden. Misschien wel volgende week ook. De selectievraag van vandaag. Waar denk je aan bij de Tour de France met de O van?
3: Van ongelukken, ongevallen, maar ja, ook overwinning, ja, ontspanning, een opgave, omleidingen, opklimmen en opgeven.
1: Wat is er toch veel mogelijk met jou? Wat is dat toch een mooie letter ook. Jeetje. Ja. En wie zijn er ingelood?
3: Linda en Tina.
1: Linda, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Dag, dag. En dag, Tina. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Hallo. Linda, hou je van de Tour de France?
4: Ik kijk er wel eens naar, inderdaad, ja.
1: Oké, snap je het een beetje met al die truien? De bolletjes trui, de gele trui, de roze trui?
4: Ja, dat begrijp ik nog net.
1: Oké, nou, dan begrijp je meer dan ik.
3: Ja,
1: ik maar, Tina?
5: Ja?
1: Hallo daar. Wat had jij als antwoord doorgegeven?
5: Omgeving.
1: Omgeving, mooi. Niet dat ze er echt heel veel tijd voor hebben, hè, om zich heen te kijken en welke omgeving ze rijden. Maar toch wel heel mooi. En jij, volg jij het op de voeten, Tour de France?
5: Wie, ik? Nee. Ja?
1: Nee.
5: Nee, en als er een Hollander denk ik, oh, dat vind ik dan wel leuk als ik dat voorbij zie komen, maar voor de rest, nee.
1: Nee.
5: Ik vind het alleen maar heel knap dat ze zoveel fietsen, denk ik, jeetje.
1: Ongelooflijk, en dat het ook allemaal maar goed gaat, zo dicht bij elkaar, denk ik dan.
5: Ik vind het heel knap.
1: Jeetje. Nou, wat ik ook knap vind, is dat jullie Pim Pam Pet gaan spelen nu.
5: Goed zo.
1: Ja, en dat we eens even gaan kijken wie er als eerste gaat winnen.
3: En als enige.
1: En als enige.
5: En als
1: niet alleen als eerste. Ja. Ik wist dat ik het verkeerde heb, maar ik denk, niemand hoort dit.
3: Ik zit daar bovenop.
1: Even kijken wie er gaat winnen.
3: Ja.
1: Oké, okay, mooi. Linda en Tina, hier komt de eerste vraag. Actuele vraag, Maarten Faber himself.
3: Ja, want er is een nieuwe apensoort ontdekt in Congo. Gaat om een zwarte aap met oranje lippen. Nou, dat klinkt helemaal leuk. Dus ik dacht, welk dier kom je nog meer tegen in Afrika?
1: Oh, alsof je daar zelf gisteren geweest bent.
3: Ja, ik ben wel eens in Afrika geweest.
1: Ja?
3: Tunesië.
1: Oh ja, er zitten niet heel veel dieren. Oké, dus welk dier kom je tegen in Afrika met de R van Rudolf?
4: Een reebok.
3: Oeh, dat was tegelijk. Even kijken, wat doen we eerst, Linda? Wat zei je?
4: Een reebok.
1: Een reebokje.
3: Ja.
1: Dat kijk je naar mij. Ik ben één keer naar op safari geweest met mijn dochter, hoor.
3: Heb je daar een reebok gezien?
1: Ik heb geen reebok gezien. Maar dat wil niet zeggen dat hij daar niet voor kan
3: komen. Jawel, die heb je toch, dat is zo'n leuk hertje. Die heb je toch wel in Afrika.
1: Ja, maar ik zag daar andere dingen.
3: Oh. Even kijken. Jawel hoor.
1: Ja,
3: de reebok antilopen.
1: Ja, de antilopen. Ja, okay.
3: En de ratelslang hoorde ik. Dus allebei een punt, want het was tegelijk.
1: Oké, keurig. Dit was heel mooi. Voor de mensen die meekijken op televisie, dat jij mij zo hoopvol aankeek. Knikkend.
3: Ja,
1: is dit goed? Help mij. Heel mooi. Vraag nummer 2.
3: Gisteren was het perfecte plaatje, was de finale op tv. We gaan niet zeggen wie er gewonnen heeft.
1: Ik
3: zat wel te denken, wat kan je fotograferen?
1: Is leuk. Leuk. Mooi. Hier komt de letter. Wat kun je fotograferen? Met de B van Bernard.
4: Bloemen.
3: Bloemen.
1: Bloemetjes.
3: Ja hoor. Dat
1: hartstikke goed.
3: Voor Linda.
1: Was een moeilijke opdracht hoor, gisteren.
3: Ja, ik heb het nog niet gezien.
1: Ja,
3: was het leuk?
1: Ik heb er verraden wie er gewonnen heeft.
3: Ja, dat
1: vond het heel leuk.
3: Okay.
1: Vraag nummer 3.
3: Nou, dat is een persoonlijke actualiteit. Ik ga dit weekend voor het eerst in mijn leven golfen. Dus ik
1: ga jij golfen?
3: Ja, vreselijk. Mijn vrienden willen dat graag. Dus ik dacht, wat zie je op de golfclub?
1: Nou, ik weet wel waar jij naar kijkt.
3: Ja.
1: Jij gaat alleen maar kijken of er leuke mannen rondlopen.
3: Naar miljonairs.
1: Wat zie je op de golfbaan met de J van Johannes?
5: Geen idee.
3: Ik zit ook te denken.
5: Ja,
1: ze hebben wel een jasje aan.
3: Ja, met zo'n ruitje. Ja, hoor.
5: Ja.
3: Oké, okay, een leuk jasje.
1: Het hoeft helemaal niet met een ruitje.
3: Ja, dat zijn toch allemaal een beetje van die kakkers bij elkaar?
1: Nee, dat hoeft helemaal niet.
3: Nee?
1: Nee, niet
3: komen dat ook normale mensen?
1: Ja, zeker. Ja. Jij komt het toch ook?
3: Ja, daarom.
1: Vraag nummer 4.
3: Nou, ik was gisteren bij de buurvrouw op de koffie. Dus ik dacht, wat kun je lenen van de buurvrouw?
1: Een kopje suiker.
3: Bijvoorbeeld.
1: Wat kun je lenen van de buurvrouw? Mag ook buurman zijn, hoor.
3: Ja.
1: Met de L van Leo.
4: Limonade.
3: Limonade.
1: Ja, buurvrouw, heeft een beetje limonade voor
3: me. Ik heb dorst. Het zou kunnen.
1: Even denken aan Jesse, die kwam bij mij gisteren eten. En die zei, heb je kwark of yoghurt? Dus ik had yoghurt.
3: Ja.
1: En ik zei, maar wil je daar aardbeien in? Nou, die had hij net gehad op een stuk ijs. Nou, dat zei hij at veel gisteren. Dus had hij ineens een beetje limonade siroop. Maar er kwam heel veel uit die fles.
3: Oh, was meer limonade met een beetje kwark.
1: Dat zag er niet uit. Maar goed, daar moest ik even aan denken. Jouw vraag.
3: Ja, een Canadese vrouw is op Schiphol betrapt toen ze probeerde om een koningspython mee te nemen in het vliegtuig. En ze had hem verstopt in de BH. En nou is mijn vraag...
1: Dat meen je niet.
3: Ja, nou is mijn vraag... Wat
1: kun je verstoppen in je BH?
3: Nee, wat kan je smokkelen?
1: Oh, ik denk, wat kun je verstoppen in je BH? Oké, wat kun je smokkelen? Met de V van Victor.
5: Vissen.
3: Vissen, ja, want vissen. Die mag je niet meenemen. Er zijn mensen zo gek om inderdaad allerlei exotische vissen mee te nemen. Het was opnieuw Linda. Ja.
1: Weet je wat mensen ook heel veel smokkelen vanuit Afrika? Vliegend personeel. Nemen vlees mee, want de biefstuk is daar heel lekker.
3: Ja, vlees en
1: vis. En dat stoppen de stewardessen af en toe in hun BH.
3: Maar dat blijft toch nooit goed? Vind ik heel vies. Ja.
1: Zit het aan boord in een koeltas, denk ik.
3: Oh, oké. Okay.
1: Koelkast. Jongens van de flauwekul. Oh, wie heeft er gewonnen?
3: Linda.
1: Ja. Niet dat mijn dochter dat ooit in haar BH deed, hè? Even voor de duidelijkheid. Maar ik heb het verhaal wel eens gehoord dat had gebeurd.
3: Ja.
1: Oh, we vertellen ook veel te veel. Linda heeft gewonnen. Sorry, Tina.
5: Ik niet.
1: Nee? Je wereld stort niet in, toch?
5: Nee hoor. Oh, okay. Erger dingen blijven.
1: Nou, hartstikke goed. Linda, blijf aan de lijn.
5: Ja.
1: Goed zo. Leuk hoor, die vragen.
3: Leuk, hè?
1: Oh, maar morgen moet ik dan.
3: Ja.
1: Oh, nu al nerveus.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
2: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
1: Of deze klassieke.
2: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
11: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
12: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
13: Ik ben Marianne uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Over twee belangrijkste nieuws uit Noord-Holland hoor je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De twee mensen die gisteravond werden aangehouden in Amsterdam nadat ze iemand probeerden te ontvoeren, zijn twee mannen uit Rotterdam. Dat meldt de politie zojuist. Een politiemacht moest de ontvoering met waarschuwingsschoten beëindigen. De begrafenis van acteur Kees Geel zal in besloten kring gaan plaatsvinden. En de familie wil iedereen bedanken voor hartverwarmende berichten en de mooie verhalen over Kees Geel. En op Schiphol is een vrouw betrapt toen ze probeerde een koningspython mee in het vliegtuig te smokkelen. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syrydenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
18: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: June tot 2.

10 minuten over 1 en we gaan het hebben over een belangrijk onderwerp. Ik denk ook een beetje onderschat onderwerp, namelijk onze bloeddruk. Pieter Willem Kamphuizen is bijzonder hoogleraar vasculaire geneeskundige aan de UvA in Amsterdam.

0: Amsterdam. En ook internist vasculair geneeskundige Intergooi Medisch Centrum. Pieter Willem, goedemiddag.
1: Goedemiddag, June.
0: De bloeddruk, dan moeten we bij jou zijn.
1: Onder andere bij mij. Gelukkig hebben heel veel meer artsen verstand van de hoge bloeddruk. Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp, ja. Vind ik, in de gezondheidszorg.
0: Waarom is het zo belangrijk?
1: Nou, om twee redenen. In de eerste plaats, het komt veel voor onder de bevolking. De schatting is dat tenminste 15% van de volwassen Nederlanders een hoge bloeddruk hebben. Dus je hebt het al over meer dan 1 miljoen mensen. Waarvan de meerderheid eigenlijk niet weet dat ze het hebben. En het tweede is dat het nogal wat complicaties kan geven. Met name hart- en vaatziekten. En ook vasculaire dementie. Dat is helaas ook iets wat veel voorkomt in Nederland.
0: Door mensen met een hoge bloeddruk.
1: Zeker.
0: Ja. Gaan we even terug. Ik hoor je zeggen 15%. Dat betekent dus inderdaad bijna 1 miljoen.
1: Ja.
0: Maar ik hoor je ook zeggen dat heel veel mensen het niet weten. Hoe komt dat, dat we het niet weten?
1: Nou, dat is omdat je het meestal niet voelt. Zeggen wel eens mensen dat ze hoofdpijn krijgen van de hoge bloeddruk. Maar in het algemeen is het zo dat je bloeddruk echt heel fors verhoogd is. Dan moet je natuurlijk uitgaan eerst van wat is een normale bloeddruk. En een normale bloeddruk heeft een bovendruk van 120 en een onderdruk van 80, idealiter. En naarmate het meer stijgt, dan heb je, ja, kan je daar meer klachten van krijgen. Maar doorgaans hebben de mensen pas last van hoofdpijn boven de 180.
0: Zo.
1: Dus dan heb je het al over mensen met een fors verhoogde bloeddruk. Terwijl de gevarenzone al een beetje begint boven de 140.
0: Ja, wat gebeurt er dan
1: overdruk.
0: Met een hoge bloeddruk?
1: Nou, dan moet je een beetje uitleggen wat bloeddruk eigenlijk is.
0: Ja.
1: Hè? We hebben een bloedsomloop, oftewel de circulatie. En dat wordt bepaald door het hart. En het hart pompt dan het bloed door de slagaders. Dat is van belang, want in dat bloed zit zuurstof. En we hebben nou eenmaal zuurstof nodig. En al onze organen, maar ook onze ledematen hebben zuurstof nodig om te kunnen functioneren. En het hart heeft een bepaalde kracht nodig om het bloed goed door de vaten te pompen.
0: Uh-huh.
1: Want de vaten hebben een bepaalde weerstand. En de kracht waarmee dat gebeurt, dat heet de bovendruk eigenlijk van je bloeddruk. En de onderdruk is eigenlijk de kracht die nodig is om het bloed weer terug te krijgen, het hart in.
0: Oké, dus de bovendruk zorgt voor de verplaatsing, als het ware.
1: Ja.
0: Althans de heenweg, om het zo maar even Jip en Janneke taal te zeggen.
1: Klopt.
0: En de onderdruk is dus dan vervolgens om het bloed weer terug te krijgen op dezelfde plek. Stel dat je het nou niet weet, dat je een hoge bloeddruk hebt, wat merk je dan? Behalve, ik hoor jou zeggen, hoofdpijn, wat kun je verder merken?
1: Nou, voor de rest eigenlijk helaas niet zoveel. En kom je er vaak achter als je al hart- en vaatziekten krijgt. Dus je komt erachter door te meten.
0: Ja.
1: En dan komt in steeds meer huisartsenpraktijken hebben ze een oproepsysteem waar mensen van boven de 40, meestal 50 jaar, dat die voor een check-up komen waarbij de bloeddruk wordt gemeten.
0: Uh-huh.
1: En steeds meer mensen die dragen van die mooie wearables. Waarbij dan ook de bloeddruk bijvoorbeeld kan worden gemeten. En dan kunnen ze erachter komen dat ze een hoge bloeddruk hebben.
0: Ja.
1: Een nog simpelere manier is gewoon kijken naar je familie. Want een hoge bloeddruk is sterk erfelijk bepaald. Dus als één van je ouders bekend is of was met een hoge bloeddruk, dan heb je kans dat jij het ook hebt geërfd. En dat is wel de moeite waard om in ieder geval de bloeddruk een keertje te laten meten.
0: Juist. Oké, meten is weten, want daar komt het eigenlijk op neer. Je kunt het maar beter weten aan de voorkant dan onderdruk, bovendruk. Ik heb altijd begrepen dat de onderdruk het meest belangrijke is. Maar net tijdens de plaats zei je dat het om de bovendruk juist gaat.
1: Dat klopt. Kijk, de bovendruk is eigenlijk de kracht waarmee het hart het bloed de vaten inpompt. Eigenlijk de slagaders. En die slagaders die moeten telkens maar die kracht weer opvangen. En dat doen ze omdat ze heel elastisch zijn. Dus die gaan mooi wijd en dan worden ze weer smaller en wijd en smaller. Maar als het hart harder moet pompen en de bloeddruk gaat steeds meer omhoog, dan gaat dat bloed met een steeds hardere vaart die vaten in. Die klotst die vaten in, als het ware. En daar kan die beschadigingen veroorzaken. En dat kan in het hele lichaam kan dat optreden. Die beschadigingen die kunnen aanleiding geven tot ofwel vernauwing ofwel verwijding van de vaten. Met mogelijk dan complicaties dat je bijvoorbeeld of dat een vat scheurt, of dat een vat helemaal dicht gaat zitten.
0: Ja.
1: En dat laatste noem je dus een infarct. Dus hoe hoger de bloeddruk is, hoe groter de kans is op schade. En dat gebeurt bijna nooit acuut. Maar wel als je bijvoorbeeld tientallen jaar rondloopt met zo'n onbehandelde hoge bloeddruk.
0: Ja, het is een soort sluipmoordenaar.
1: Ja, een beetje wel, hè. En dat hebben we ook bijvoorbeeld met hoog cholesterol precies hetzelfde. Het is altijd lastig dat je niet weet wat je onder de leden hebt, maar wat wel degelijk schade kan berokkenen. Ja. Dus ik denk dat het nogmaals heel belangrijk is om te kijken naar je familiegeschiedenis. Komen de hart- en vaatziekten voor? Komt een hoge bloeddruk voor?
0: Nou ja, en zorg dat
1: trek
0: je
1: aan de bel.
0: Ja, en inderdaad, ga tussendoor gewoon naar de huisarts bijvoorbeeld om te meten. Ja. Of schaf zelf gewoon een goede bloeddruk meter aan. Ik kom zo meteen even terug bij jou, heel graag. En dan gaan we het even hebben aan de voorkant. Wat kunnen we doen aan onze levenswijze om die hoge bloeddruk te voorkomen? 088 850 51 52 voor luisteraars. En dan de mogelijkheid om vragen te stellen aan Pieter Willem Kamphuizen. Dankjewel. Heb je wat te drinken eigenlijk, of niet? Oh, gelukkig.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: Je hoorde Milo. Wij praten verder over onze bloeddruk met Pieter Willem Kamphuizen, verbonden aan Tergooi Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam. Even, Pieter Willem, naar de oorzaken. Stress, is dat een slechte voor de bloeddruk?
1: Ja, het kan wel, maar dat is echt wel individueel bepaald. Individueel bedoel ik mee, sommige mensen zijn nou eenmaal stressgevoeliger, hè?
0: Ja.
1: Je noemt dat ook wel stresskippen. En daar kan de bloeddruk wel degelijk kan dat verhogen. Maar niemand is de hele dag gestrest. Dus de bloeddruk zal dan ook
0: piekjes.
1: Bij deze mensen precies ook doorgaans het grootste deel van de dag normaal zijn. Maar die pieken kunnen best wel ongezond zijn.
0: Ja, naarmate mensen ouder worden, verandert dan de bloeddruk?
1: Ja, omdat de slagaders die worden wat starder. Dus die worden minder elastisch. En dan heeft het hart meer kracht nodig om dat bloed rond te pompen. Dus de bloeddruk stijgt in het algemeen bij het ouder worden.
0: Ja, ja. Een lage bloeddruk, is dat ook gevaarlijk?
1: Nou, dan moet hij wel heel erg laag zijn. Je hebt wel mensen, ja, ik denk dat een aantal luisteraars dat wel zullen herkennen, dat als je snel opstaat, dat je dan even licht in je hoofd wordt. En dat heeft te maken met dat het bloed dan even de tijd nodig heeft om naar het hoogste punt te gaan, namelijk het hoofd. En naarmate de bloeddruk lager is, duurt dat ietsje langer. Op zich, bij de meeste mensen kan het geen kwaad. En het biedt wel een bescherming tegen hart- en vaatziekten. Maar je hebt een enkeling bij wie dat zo ernstig verloopt. Die kunnen zelfs flauw vallen.
0: Maar dat zijn echt extreme situaties.
1: Dat is gelukkig een uitzondering.
0: Ja. Ja. Ik hoorde jou zeggen in het begin, hoge bloeddruk kan ook leiden tot vasculaire dementie.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke eye-opener. Want dat weet niet iedereen.
1: Nee, zeker. Dementie komt helaas vaak voor. Met name met het ouder worden. En dan wordt er vaak gesproken over Alzheimer. Maar er zijn meer vormen van dementie. Ja. En een belangrijke vorm is ook vasculaire dementie. Dat is eigenlijk een soort mini-infarctjes in het brein. En daarbij speelt hoge bloeddruk wel een belangrijke rol. We zien bij mensen met hoge bloeddruk, zeker onbehandelde hoge bloeddruk, dat die vaker deze vorm van dementie krijgen. Terwijl dat best goed te voorkomen is als je er bij tijds bij bent en ook bij tijds behandeld of je leefstijl aanpast.
0: Ja,
1: dat kan natuurlijk
0: en
1: ook.
0: Laten we daar nog even het verder over hebben. Want voorkomen is beter dan genezen. Wat kunnen we doen om dit te voorkomen, de hoge bloeddruk?
1: Ja, kijk, wat de mensen denk ik wel weten is dat zout niet goed is voor je hart en voor je vaten. En dat komt met name dat het de bloeddruk kan verhogen. En hoe komt dat nou? Als je veel zout neemt, dan wordt dat opgenomen in je bloed. En zout trekt extra vocht aan, waardoor er meer vocht eigenlijk in je bloedbaan komt en in je hart. En daardoor kan de bloeddruk stijgen.
0: Uh-huh.
1: En dat kan zelfs tot complicaties leiden als die bloeddruk maar heel lang hoog blijft. We eten met z'n allen veel te veel zout. Dat zit in ons eten.
0: Ja.
1: Dat zit met name in alle voorverpakte maaltijden.
0: Ja.
1: Dus daar moeten we mee oppassen. Want de Gezondheidsraad heeft ook gezegd, tussen de 6 en 9 gram, dat wel een beetje het maximum is wat je moet eten aan zout.
0: Ja, dan hebben
1: zout.
0: Mensen nog niet eens een schaaltje met chips gepakt.
1: Nee, dus dat gaat heel hard gaat het omhoog. En er zijn, dus ik denk dat we daar echt winst kunnen boeken door minder zout met z'n allen te eten. En er zijn ook, er is ook keukenzout, dus conventionele zout, wat minder natrium bevat. Dat heet het low salt. En wat meer kalium. En daarvan is aangetoond dat de bloeddruk minder stijgt dan wanneer je het normale keukenzout neemt. En zelfs heeft er een grote internationale studie aangetoond dat dat ook echt doden scheelt.
0: Oh,
1: dus
0: wow.
1: De mensen die dat aangepaste zout nemen, die hebben een iets lager risico als je het vergelijkt met gewoon zout. Dus kijk eens in de supermarkt. Het is natuurlijk weer duurder, helaas.
0: Ja, maar ja, een stuk
1: maar het
0: gezonder.
1: Is echt wel wat gezonder.
0: Gebruik jij het zelf?
1: Ik gebruik het zelf ook.
0: Ja. Ja.
1: Dus als je het toevoegt, je doet zout bij je eten, neem dan het zout, het natriumarme, kaliumverrijkte zout.
0: Natriumarme, kaliumverrijkte.
1: Dat is te vinden in de supermarkt. Het tweede, en dat weten ook lang niet alle mensen, is dat zoethoutproducten, dat die je bloeddruk kunnen verhogen. En mensen weten misschien ook wel van
0: zoethout,
1: drop.
0: Ja, de drop. Ja, drop.
1: Er is een relatie tussen drop en hoge bloeddruk. Er zit een stofje in dat zoethout waar mensen vatbaar voor kunnen zijn. om een hoge bloeddruk te krijgen. En zoethout zit in heel veel producten. Dus we hebben een drop, maar we hebben ook heel veel thee waar zoethout in zit. Bijvoorbeeld
0: Sterrenmunt. Sterrenmunt. Maar niet in mijn rooibos.
1: Nee. Maar je kijkt goed achterop.
0: Ja, zeker of er zoethout in zit.
1: Ja, precies. Het zit ook in keelpastilles. Zoals Fisherman's Friends. Dus daardoor kunnen ook mensen een hoge bloeddruk krijgen. En ik heb bijvoorbeeld een jonge vrouw gehad op in mijn praktijk. En met een hele hoge, moeilijk behandelbare bloeddruk. En die bleek dus heel veel thee te drinken. Sterrenmix thee. En die is gestopt met die sterrenmix. En we hebben alle medicijnen kunnen stoppen. En die hadden volstrekt normale bloeddruk. Dus je kan zelf echt ook veel doen om die bloeddruk goed te krijgen.
0: Jeetje. Ja. Goh, wat een interessant verhaal. We zijn gewaarschuwd en we weten dus waar we allemaal op moeten letten. En bovendien denk ik ook, ga eens regelmatig naar de huisarts. Want zo'n assistent of de huisarts zelf kan ook die bloeddruk opmeten. En dan niet één keer meten, hè?
1: Nee, je moet. Dus steeds meer mensen schaffen een bloeddrukmeter aan. Dat betekent dat jij ook in je vriendenkring kan kijken wie heeft zo'n bloeddrukmeter. Ja. Want de huisarts heeft het ook druk. En de praktijkondersteuner heeft het ook druk. En zo'n bloeddrukmeter, de meeste zijn heel betrouwbaar. Dus die kun je prima gebruiken. Dat leen je dan van iemand. En dan ga je een aantal keren meten. Bij die meting is het ontzettend belangrijk dat je 3 keer achter elkaar meet.
0: Maar 3 keer?
1: Omdat die bloeddrukband die knelt nogal.
0: Ja, dus daar schrik je van, hè?
1: Zeker. Dan gaat de bloeddruk omhoog en denk je, en dan zie je 2 keer nog hoger. Dus je meet 3 keer achter elkaar. Ja. En die derde is dan de meest betrouwbare. Meet je bij herhaling boven de 140 over 90... dan kan er wat aan de hand zijn. Ja. Dat is wel een reden, denk ik, om bij de huisarts aan de bel te trekken.
0: Hartstikke goed. En wat is jouw bloeddruk?
1: Op dit moment in dit goede gesprek is die prima.
0: Oké. Nou, dan heb ik jou in ieder geval niet een stressvol gesprek bezorgd.
1: Nee.
0: Dank je wel. Mooi. En goede tips heb je gegeven, Pieter Willem Kamphuizen. En als je hem persoonlijk wil opzoeken, dan moet je in ieder geval via een huisarts zorgen dat je verwijskaart krijgt voor het Tergooi Medisch Centrum. Mag ik jou een goede zomer toewensen?
1: Dank je wel.
0: En wie weet tot de volgende keer. Dank je wel.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik ben David uit Smerp.
9: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
10: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Blik op de klok. Barbara, kijken hoe laat het is.
13: Het is 2:02.
12: Heel goed. In Muiden zijn 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De 2 mensen die gisteravond werden aangehouden in Amsterdam nadat ze iemand probeerden te ontvoeren, blijken 2 mannen uit Rotterdam te zijn. Dat meldt de politie vanochtend. Degene die ze probeerden te ontvoeren verkeert in goede gezondheid. Nou, een hele grote politiemacht, ook met helikopter en een drone, moest die ontvoering beëindigen gisteravond. Er werden zelfs waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Over het motief van de verdachte en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Politie hoopt nog dat getuigen zich melden. Het toerisme in Loosdrecht lijkt te lijden onder de asielrellen van dit voorjaar. Er komen minder toeristen, zeggen de ondernemers. Ze zeggen ook dat restaurants veel minder vol zitten en dat er minder bootjes worden verhuurd. Ondernemers, ja, die zien dat wel met leden ogen aan.
14: Ik merk dat het rustig is op de plas. Dus minder mensen die even snel een pizzaatje komen halen.
15: De Airbnb's bleven leeg, dus de fietsverhuur bleef ook achter.
16: Als je op vakantie gaat, zeggen mensen, waar kom je vandaan? Loosdrecht. Oh, de Loosdrechtse plassen. En nu heb je een stempeltje gekregen dat er iets mis is met een AZC en dat er een hoop onrust
13: op onrust was. Ja, je hoorde een aantal ondernemers uit Loosdrecht. De middenstand mist daar 30% van de klanten. Dat is tenminste wat ze zelf zeggen. De begrafenis van Kees Geel zal in besloten kring plaatsvinden. Dat heeft zijn familie laten weten. De familie wil daarnaast een ieder bedanken voor de hartverwarmende berichten die ze hebben mogen ontvangen en de mooie verhalen over Kees Geel. Hij werd 61 jaar en hij stierf aan een hartstilstand. Het tankstation in Beverwijk is vanochtend vroeg overvallen. Of er iets is buitgemaakt, dat is nog niet bekend. Politie is op zoek naar 2 verdachten. Het gebeurde allemaal aan de parallelweg rond 5:00 vanochtend. En het tankstation was lange tijd afgezet met linten. Of een gewonde is gevallen, ook dat is nog niet duidelijk. En je hoort het eerder al even bij June. Op Schiphol is een Canadese vrouw betrapt toen ze probeerde een koningspython mee het vliegtuig in te nemen. De vrouw verstopte het levende dier in haar BH. En bij de veiligheidscontrole werd de slang, die dus beschermd is,
12: vreselijk,
13: onder de kleren van de vrouw ontdekt.
12: Ja, ze zei, sta je daar achter in de rij bij de beveiliging en dan komt er zo'n slang uit een BH van de dame voor je.
13: Ja, mag je dan zelf eigenlijk
12: groot
13: mee als
12: BH
13: passagier?
12: En hoe klein is zo'n python?
13: Zoveel vragen.
12: En had die mevrouw wel borsten? Of was dit gewoon, dit waren haar borsten, denk ik?
13: Nou, dat zijn er zoveel vragen die ik niet nu kan beantwoorden. In ieder geval zei ze zelf van, ik heb hem gevonden in een hotel in Amsterdam.
12: Ja, en dan neem je dat ding mee.
13: Maar dat leek de douane stug.
12: Ja.
13: Ja. Jeetje, mina. Maar goed dat ze dan altijd dat fouilleren doen.
12: Nou, en dat je dat durft.
13: Wat?
12: Dat je zo'n python in je BH durft te stoppen.
13: Ja, bijzonder.
12: Ik ben niet veel verder gekomen dan tijdens de stappen een bankpas erin.
13: Oh, oké. Okay. Dat lijkt me niet zo gek. Nou goed, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
12: We maken wat mee. Ik ben het helemaal kwijt. Het weerbericht met Jan Visser.
17: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen in de provincie tamelijk bewolkt. Slechts hier en daar komt de zon er even aan te pas. De kans op een bui is echter vrij klein. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 23 tot 24 graden. Daar waar de zon iets langer schijnt, zijn nog maximumtemperaturen tot rond 25 of 26 graden mogelijk. De wind is in het algemeen meest matig uit het noordoosten. Morgen droog, er zijn perioden met zon, maar de temperaturen zijn lager, tussen 22 en 24 graden, en de wind waait uit het noordwesten, is matig aan de kust in de loop van de dag en ook op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.

0: Queen in June tot 2 met Radio Gaga.
1: Is er nog iets te doen?
0: En er is van alles te doen, want we zitten midden in de periode van alle zomerconcerten in het Concertgebouw. Er komt weer iets moois aan. Ja, zoals we gewoon bijna iedere keer mooie dingen hebben daar in het Concertgebouw. 28 juli, een bijzonder concert. Harriet Krijg en vrienden, en die komen met een hele romantische avond. Harriet Krijg, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag. Ja, dit wordt heel romantisch. En het is een beetje in het teken van de World Pride, hè? En dat hebben we natuurlijk in Amsterdam. En dat begint en hebben we vijf concerten. Eentje daarvan is van jou. Wat kunnen we verwachten op de 28e?
2: 28 juli. Ja, het wordt een heel groot feest. Heel mooi programma met deels onbekende, maar ook heel bekende werken. En de gouden draad erdoorheen is de, zo te zeggen, de regenboog door alle levens van deze componisten en componisten.
0: Ja.
2: Vrouwelijke en mannelijke componisten.
0: Ja, en je hebt het over de regenboogverbinding. Welke componisten zijn het? Want Tchaikovsky is volgens mij één ervan.
2: Precies, het gaat van Tchaikovsky naar Barber, naar Henriette Bosmans, een fantastische Nederlandse kunstenares, Ethel Smyth, en het eindigt natuurlijk met Leonard Bernstein.
0: Oh ja, dat kan niet missen. En jij zegt natuurlijk, niet iedereen weet waarom dat natuurlijk is. Kun je dat eens uitleggen?
2: Nou, de verbinding tussen al deze fantastische componisten is het deels verstopte, maar ook openbaar geleefde queeren.
0: Ja.
2: Het zijn componisten die deels dat enorm moesten verstoppen, maar waardoor het echt in de muziek en in hun levens en deels privé berichten en brieven, persoonlijke situaties eruit komt. En ik vind dat zijn allemaal deels ook, ja, ook de onbekende stukken die je zal horen, zijn dingen die zo het spotlight verdienen.
0: Ja.
2: En niet alleen omdat het zo geweldige stukken zijn, maar ook algemeen wil ik daarmee een hele grote message naar, naar de openheid en zichtbaarheid en vrijheid voor de mensheid zeggen.
0: Ja, wat kun je dat mooi verwoorden en wat zal dat ook gewoon in je muziek worden overgebracht en zeker ook in deze stukken. Er is ook iets bijzonders, hè, want jij gaat toch ook een cello bespelen, hartstikke oud, uit 1690?
2: Precies, uit iets later, 1734. Het is inderdaad het instrument wat ik actueel sinds ongeveer 5 of 6 jaar speel. Is een heel uniek instrument. Het is een Montagnana cello. Dat is echt de crème de la crème als het gaat over instrumenten en celli. En ik heb dat in bruikleen. Ik ben enorm dankbaar daarover. En het is echt een fantastische, ja, kleurrijke wereld die dat instrument mogelijk maakt.
0: Ja, mooi. En daar ga je ook over vertellen, neem ik aan, de 28e.
2: Ja, het gaat voor iedereen zingen. Het is echt een gezangsinstrument. Het wordt een programma met een enorm mooie lijn er doorheen. Er is een hele goede vriendin van mij, een zangeres en actrice, die ook de werken verbindt met privé, met brieven, met hele intieme inzichten uit de levens van deze mensen. En ook teksten die ik zelf heb, soort van zelf heb samengesteld, waardoor de message en het doel van dit programma nog sterker bij iedereen aankomt.
0: Ja, en dat is Ulla Pielt waarschijnlijk, waar je het over hebt.
2: Precies.
0: Ja, hartstikke goed. Ik wens je alvast heel veel plezier. Dank je wel voor de mooie uitleg die je hebt kunnen geven over het concert op 28 juli aanstaande. Harriet Krijg en Friends, oftewel een rainbow van romantische muziek. We mogen een paar kaartjes verloten. 088-850-51-52. En voor de mensen die niet helaas worden ingelood, zeg ik altijd. Kaartjes zijn ook nog verkrijgbaar bij het Concertgebouw in Amsterdam. Dankjewel, Harriet.
2: Bedankt.
0: Goed zo. Dag.

0: Nelly Furtado en Powerless. Maarten, dit waren kaarten voor het Concertgebouw die we mochten verloten onder onze luisteraars. Die zijn denk ik al weg.
1: Die zijn weg. Het ging razendsnel.
0: Dan heb ik wel nog iets anders.
1: Oh.
0: Dat, ja, is heel leuk. We hebben nog wat extra kaartjes gekregen voor een leuk event op de zondagmiddag. Op landgoed Elstwoud. En er vindt dus een enorm concert plaats in de natuur.
1: Het
0: schijnt heel erg mooi te zijn. Allerlei verschillende muziekgenres. Het begint om 4:00 middags. En daar mag we ook nog een paar kaartjes voor verloten.
1: Wat leuk.
0: Hoe
1: bij
0: Elstwoud. Elstwoud. Nooit
1: waar
0: geweest?
1: Waar ligt dat?
0: Overveen.
1: Oké. Okay.
0: Prachtig. Leuk. Echt heel mooi.
1: En bellen appen.
0: Ja. 088 850 51.

0: Bob Marley samen met de Wailers. Vanavond over de top met Maarten Faber en Jelmer Vlot. En wat voor onderwerp?
1: Nou, is het heel leuk. Er wordt heel wat gesport. We hadden natuurlijk Wimbledon, maar we hebben ook het Tour de France. WK-finale, Grand Prix van België.
0: Zo, dus wat hebben we allemaal?
1: Sportieve platen met een bewegelijke titel.
0: Oké, waar moeten we dan aan denken?
1: Denk aan run, dive, swim, fight, ride. Dus allerlei bewegingen.
0: Ja. Wat heerlijk.
1: Sway.
0: Oké, en jullie gaan, ik kijk heel vaak en jullie staan ook altijd en jullie bewegen heel wat af op de muziek.
1: Zeker.
0: Zo.
1: Ja, zou jij ook eens moeten doen.
0: Dank je. Oké, vanavond luister ik niet. Ik ben hartstikke veel, man. Kleine plaaggeest.
1: Grapje, schat.
0: Wie is er morgen te gast, Maarten?
1: Nou, dat is ook heel leuk. Morgen komt Monique Smit, want die heeft een nieuwe single.
0: Oh ja, het is er weer zover. Leuk. Nou, veel plezier vanavond.
1: Dank je wel. Okay.

0: vanmiddag en vandaag de dag. Het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerken.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer.
3: Wacht.
1: Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
4: Nou, dan denk ik aan een Duits.
0: Ja! Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Monika, ik woon hier in Hoofddorp.
12: Ik ben Chris uit Amsterdam.
13: Ik ben Monique uit Opdam.
14: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
15: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is bijna 2 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. De twee mensen die gisteravond werden aangehouden in Amsterdam nadat ze iemand probeerden te ontvoeren, zijn twee mannen uit Rotterdam. Een politiemacht met helikopter en al moest de ontvoering met waarschuwingsschoten beëindigen. Dan is er een man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij begin deze week in Naarden. En de begrafenis van acteur Kees Geel zal in besloten kring gaan plaatsvinden. De familie wil daarnaast een ieder bedanken voor de hartverwarmende berichten en de mooie verhalen over Kees Geel. Straks meer nieuws uit onze regio. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.

Dit is Taylor Swift bij NH met Opolite. Goedemiddag Noord-Holland, het is de donderdag van NH. Heb je dat meegekregen? Nieuwe Europese regels die dreigen fataal uit te pakken voor de Nederlandse boekenbon. Oh, nee, niet de Nederlandse boekenbon. En ook andere cadeauchecks overigens hoor. Brussel wil witwassen en fraude aanpakken, maar heeft de regels zo geformuleerd dat het voorbestaan van de cadeaubonnen nu serieus gevaar gaat lopen. Ja, de boekenbon bestaat al 90 jaar. Een winstoogmerk heeft het bedrijf dat de bon uitgeeft niet. De gezamenlijke boekenhandelaren willen via de bon vooral de populariteit van lezen niet stoppen. Ze willen het in stand houden.

beton op een hoop wordt geveegd met witwasconstructies binnen Europa, kan dan ook nooit de bedoeling zijn. Toch is dat wel wat dreigt te gebeuren. Brussel ziet dat bedrijven netwerken bouwen waarin geld digitaal wordt rondgepompt. Het houdt dus in dat ja, die cadeaubonnen die zweven dus. Nou ja, dat is niet het geval. Moet je ook eerlijk zeggen, ik heb ook van die cadeaubonnetjes thuis liggen. En dan ben je er blij mee en dan weet je ook niet zo goed wat je ermee moet doen. En dan eindigen ze in de kast en aan de eindstand dan blijven ze er liggen. En dan na 10 jaar pak je ze tevoorschijn en denk je, oh, dit had ik ook nog. Is verlopen. Goed, misschien leuk voor vandaag. Wat past hierbij? Liedjes over verjaardagen? Ja, want vaak krijg je zo'n bon toch met je verjaardag. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Een bijzonder goedemiddag Noord-Holland. De donderdag van en na met een WM. Dit is...

Zo'n fluitje als dit blijft de hele dag in je hoofd hangen. Die fluit het ook lekker mee. Hè? Hoe is dit liedje nou ontstaan? Dat is best bijzonder. Hij zat samen met zijn dochter in de camper onderweg naar een vakantiebestemming. Toen floot hij dus de hele tijd dit melodietje. Toen zei zijn dochter tegen hem, neem dat nou op. Neem dat stukje op, want misschien wil je het ooit gebruiken in een liedje. Nee, joh, dat wil ik niet. Nee, eindstand heeft hij toch opgenomen. En later heeft hij toch een liedje van gemaakt, hè. Raccoon bij NH met Nickel voor Goodbye. Ja, zielig, hè. Nieuwe Europese regels die dreigen fataal uit te pakken voor de Nederlandse boekenbon. En andere cadeauchecks. Brussel wil witwassen en fraude aanpakken, maar heeft de regels zo geformuleerd dat het voortbestaan van de cadeaubonnen nu serieus gevaar loopt. Ja, het is wat, hè. Ja, je bent het wel met me eens, toch? Dat je vaak zo'n cadeaubon krijgt en dan denk je wel eens, oh ja, dan moet ik verplicht bij deze winkel wat kopen. Vaak belandt het dan in de kast. En na 4 jaar kom je zo'n bon weer eens tegen. En dan denk je, oh, dit heb ik ook nog. En dan is het niet meer geldig. Dus op zich, dat is dan wel weer lekker. Ik bedoel, je kunt natuurlijk ook gewoon geld geven. Maar dat is natuurlijk minder leuk, hè? Want zo'n bon is natuurlijk veel gezelliger. Dankjewel. Liedjes over verjaardagen 088, 850, 51, 52. Ja, veel komt binnen natuurlijk Stevie Wonder met Happy Birthday, Cool in the Gang. Ja, Celebration, leuk. Maar deze zat er ook bij. Vind ik ook wel leuk, want dat draaien we niet zo vaak. Het is Katy Perry bij NH met Birthday. Nou, toetertje voor jou dan.

0: Live Together. Het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Ja, een ontvoering in Amsterdam. Dat ging er nogal heftig aan toe allemaal.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
15: Wij zijn Lois Leen.
16: En wij komen uit
15: Amsterdam.
0: Minuten over 2:30. Momenteel in Akersloot is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 2 mensen die gisteravond werden aangehouden in Amsterdam nadat ze iemand probeerden te ontvoeren, blijken 2 mannen uit Rotterdam te zijn. Dat meldt de politie vandaag. Degene die ze probeerden te ontvoeren verkeert in goede gezondheid. Een hele grote politiemacht met een helikopter en een drone moest die ontvoering beëindigen gisteravond. En daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Over het motief van de ontvoering is nog niets bekend. Het toerisme in Loosdrecht lijkt te lijden onder de asielrellen van dit voorjaar. Er komen minder toeristen, zeggen ondernemers. Restaurants zitten niet vol en er worden ook minder bootjes verhuurd. Ondernemers zeggen het met ledenogen aan te zien.
17: Ik merk dat het rustig is op de plas. Dus minder mensen die even snel een pizzaatje komen halen.
18: De Airbnb's bleven leeg, dus de fietsverhuur bleef ook achter.
19: Als je op vakantie gaat, zeggen mensen, waar kom je vandaan? Loosdrecht. Oh, de Loosdrechtse plassen. En nu heb je een stempeltje gekregen dat er iets mis is met een AZC en dat er een hoop onrust.
1: Onrust is. Nou ja, het is nu natuurlijk hoogseizoen, maar de ondernemers zeggen dat de middenstand zomaar 30% van de klanten mist. De begrafenis van Kees Geel zal in besloten kring plaatsvinden. Dat heeft de familie van de acteur vandaag laten weten. De familie wil daarnaast een ieder bedanken voor de hartverwarmende berichten die ze hebben mogen ontvangen en de mooie verhalen over Kees. Gisteren haalden zijn basketbalvrienden uit Schagen nog herinneringen op aan de acteur. Ze zagen dat hij als basketbalcoach ook al iemand naspeelde.
20: En er was één coach, die heette Pat Riley. En die stond ook met een map. En die gooide ook zijn map op de grond. En wat doet Kees? Dat deed Kees ook.
21: Strak in het pak met een stropdas.
16: En er werd eerst om gelachen. Maar daar trok Kees er niks van aan.
21: Ik denk ook aan zijn dochters. Heel verdrietig.
22: Te vroeg.
21: Veel te vroeg.
22: Veel te vroeg.
21: Veel te vroeg.
1: Ja, veel te vroeg, absoluut. Kees Geel, hij is maar 61 jaar geworden. Laatste berichtje, wat net binnenkomt. In Nederland is sprake van een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na advies van een speciale commissie. Ja, overheden en drinkwaterbedrijven die gaan zich nu buigen over nieuwe maatregelen om water te verdelen. Wat kan dat zijn? Dat is bijvoorbeeld de inzet van stuwen in rivieren en ook het voorbereiden van extra pompen. Mogelijk wordt ook de stuw in de lek bij Hagestein iets opengezet om extra zoet water naar het westen te laten stromen en zout water terug te dringen.
0: Oké, is dit al volledige paniek of is dit nog jongens rustig aan? Denk goed na voordat je water gebruikt. Want ik dacht dat in het begin van deze week al bekend werd dat je als boer zijnde geen water meer mocht oppompen uit de slootjes om je heen, om je dinges mee te besproeien.
1: Ja, nou, of het ernstig is of niet, is je vraag, toch?
0: Ja, eigenlijk
1: wel. Nou, LTO, dat is...
0: Eigenlijk is de ernstig voorbij, daar komt het op neer.
1: Nou, Land- en Tuinbouworganisatie, die maken zich wel degelijk zorgen. Hebben ze echt net laten weten. Ze maken zich zorgen over de droogte in Nederland. En ook het feit dat het nu echt een feitelijk watertekort is.
0: Oké, maar het is dus nog niet zo dat als ik straks vanmiddag thuis kom en ik stap onder de douche, dat er geen druppeltje meer uitkomt.
1: Nee, ook. Maar wel denk ik dat er een soort van moreel appel op iedereen wordt gedaan. Dat je een beetje zuinig met water
0: maar
1: moet omgaan.
0: Zo voel ik het niet. De lat ligt nog niet heel hoog. Als iemand zegt, ja, er is nog geen, we hoeven nog niet. Maak je geen zorgen, geen paniek. Denk dat niemand dan rustig aan gaat doen met het watergebruik. Ja, de landbouw moet het volgens mij. Maar dat is... heel eerlijk, Bart, denk jij wel eens thuis naar over... Oh, nu heb ik wel te veel water gebruikt.
1: Nou, ik zie bijvoorbeeld wel... mijn partner doet dat veel beter. Dan heeft hij bijvoorbeeld eieren gekookt.
0: Ja.
1: En dat water wat hij gebruikt heeft... dat bewaart hij dan nog om iets anders mee te doen.
0: Ja, dat is... Ik doe
1: dus
0: niet.
1: Het bestaat wel.
0: Ja, zou ik dus ook moeten doen.
1: Jij moet gewoon scherper op zijn.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Wat dat betreft ben ik best wel een verspiller. Dat durf ik vooruit te komen. Ik ben een verspiller.
1: Nou, dat kan beter dus.
0: Ja, zeker.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Ik ook wat meer verspiller dan bewaarder.
0: Oké, maar dank je wel, hè. Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
23: Goedemiddag, Nick.
0: Hallo, Jan.
23: Goedemiddag is het op de meeste plaatsen in de provincie tamelijk bewolkt. Slechts hier en daar komt de zon er even aan te pas. De kans op een bui is echter vrij klein. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 23 tot 24 graden. Daar waar de zon iets langer schijnt, zijn nog maximum temperaturen tot rond 25 of 26 graden mogelijk. De wind is in het algemeen meest matig uit het noordoosten. Morgen droog, er zijn perioden met zon, maar de temperaturen zijn lager, tussen 22 en 24 graden. En de wind waait uit het noordwesten, is matig aan de kust in de loop van de dag en ook op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.

0: Er is Sarah Bareilles bij NH met Love Song.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52.

Oké. Nou, dat zijn ze. De twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij nou liever horen? Meestemmen 088 850 51 52. Voor keuze A, 5 met Got the Feeling. Of toch liever keuze B. Dan kies je voor Bob Sinclair met Love Generation. Ondertussen bij NH Foreigner. I want to know what love is.

0: bij NH met Magnetic. Lekker zomers dit, hoor.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes in het rondje van het huis. Keuze A, 5 met Got the Feeling. En keuze B, Bob's in Car met Love Generation.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dat zijn ze zeker. Nogmaals, dankjewel hè, voor het meestemmen in het rondje van het huis. Zo'n 75% kiest voor keuze B. Bob Sinclair, hoor je bij NH.

0: Vanmiddag in Vandaag de Dag, het spelletje Wie ben ik? Met Patricia Nagelkerke.
1: Ik ben geen mens, maar vaak wel grijs en soms ook wit. Wat ben ik?
2: Hallo. Volgens mij is het een ijsbeer.
1: Een ijsbeer.
3: Lach.
1: Als je mij ziet, dan is de vrede niet ver weg. Wat ben ik?
4: Nou, dan denk ik aan een Duits.
0: Ja! Doe vanmiddag mee met Wie ben ik tussen 4 en 7 in Vandaag de Dag. En maak kans op een NH Koeltas of zonnebril. Hier bij NH.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
11: Ik ben Ali, Oud-Amsterdam.
12: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
13: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
14: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
15: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. De twee mensen die gisteravond werden aangehouden in Amsterdam nadat ze iemand probeerden te ontvoeren, zijn twee mannen uit Rotterdam. Een politiemacht moest de ontvoering met waarschuwingsschoten beëindigen. En dan heeft de politie een man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij begin deze week in Naarden. En in Uitgeest is een geldtransportwagen op zijn kant beland en in de sloot terechtgekomen. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
11: Dit was een uittip.
20: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
25: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
26: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
26: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: en Marie Shania Twain bij en haar met een healthy.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Marco Leunen uit Nieuw-Vennep. Marco Leunen is vandaag jarig. Hij is vandaag

0: Voor jou een toetetje.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf dan ook op de kalender. 088 850 51 52. Of even mailen naar goeiemiddag@nhradio.nl.

Don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: goed en nieuwe muziek van Yves Berends erbij. En haar, misschien is het tijd.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2008. Toen de tijd had je een geboortegolf. Dat kwam door een stroomstoring. Luister mee.
3: En tot slot nog dit. Er blijkt een verband te zijn tussen een Apache-helikopter en de ooievaar. Want weet u het nog? Vorig jaar vlak voor kerst toen een Apache-helikopter tegen een hoogspanningskabel vloog. En daarmee een dagenlange stroomstoring veroorzaakte. Meer dan 50.000 huishoudens zaten zonder elektriciteit. En wat blijkt? 9 maanden later werden opeens heel veel meer kinderen geboren. In de gemeente Maasdriel kwamen afgelopen maand 26 baby's ter wereld. En dat is een stijging van 44%.
0: Nou, mocht je door de tijd naar de radio hebben aangezet op 16 juli 2008... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Het is het derde nummer van hem van het succesalbum Living It Out. Hij scoort best wel een groot hit, namelijk bij dit liedje. Het is ook wel een vrolijk liedje, hoor. Het is stiekem ook een vriend van me, Alan Clark. Hoor je bij NH. Het is Blow Me Away.

0: Sleeping Satellite bij NH. Ik hoop het niet. Dan hebben we geen tv en radio meer, hè? Sleeping Satellite. Peter Rieten. Maar goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Hi, het is, satelliet doet het nog gelukkig.
0: Ja, gelukkig wel. Hallo, komen wij goed door? Ja, wij komen goed door in Noord-Holland, hoor. Bar, wat zit er zo meteen nieuws van 3:30?
1: Een geldtransportwagen, ja, die is op zijn kant beland in Uitgeest. Dat is altijd spannend natuurlijk, want ja, daar zit veel geld in. Politie kwam er in grote getalen op af. Hoe het afliep, dat hoor je zo.
2: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Ik ben Puk, uit Warmehuizen.
11: Ik ben Eden, uit Egmond.
12: Ik ben Fieke, uit Heilo.
13: En ik ben Seb, uit Alkmaar.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Alle vier momenteel in Niebuxwoud is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Amsterdam is de politie nog altijd op zoek naar mogelijke getuigen van een ontvoering gisteravond. Twee mannen uit Rotterdam probeerden iemand in een auto te ontvoeren. Een grote politiemacht met veel politiewagens en zelfs een helikopter moest de ontvoering beëindigen. En daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. Drie mensen zijn aangehouden. Het slachtoffer is bevrijd en in goede conditie. Over het motief van de ontvoering is nog niets bekendgemaakt. Begrafenis van Kees Geel, acteur, zal in besloten kring gaan plaatsvinden. Dat heeft zijn familie laten weten. De familie wil daarnaast en ieder bedanken voor de hartverwarmende berichten die ze hebben mogen ontvangen en de mooie verhalen over Kees Geel. Ja, hij overleed afgelopen weekend en werd slechts 61 jaar. Hij had een hartstilstand. Een geldtransportwagen is vanochtend in Uitgeest op zijn kant in een sloot beland. Er raakte niemand gewond, maar omdat het om een wagen ging die geld vervoert en niet bekend was of er veel geld aan boord was, rukte de politie massaal uit. Ja, meerdere agenten met kogelwerende vesten kwamen erop af. Het gebied werd groot afgezet, maar uiteindelijk was er dus niet zoveel aan de hand. Er vielen geen gewonden en het is ook niet duidelijk hoe die transportwagen op zijn kant kon belanden. Je hoort het eerder al even. Nederland heeft nu officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders zeggen dat er dus op dit moment sprake is van een feitelijk watertekort. Op advies van deze commissie heeft het ministerie nu besloten om op te schalen naar niveau 2. En dat zegt iets over de maatregelen die er de komende tijd genomen zullen worden. Bij niveau 3 is er echt sprake van een crisis. En je hoorde dat eerder al even bij June. Een eng verhaal. Op Schiphol is een Canadese vrouw betrapt toen ze probeerde een koningspython mee in het vliegtuig te smokkelen. Ze stopte het levende dier in haar BH en ze zei dat ze hem had gevonden in Amsterdam. Nou, bij de veiligheidscontrole werd die slang natuurlijk ontdekt onder de kleren van de vrouw. En nou, het werd niet geloofd dat ze hem had gevonden in een hotel.
0: Oh, eens even.
1: Hij mocht natuurlijk niet mee.
0: Maar ik schrik bij, het leverde die in haar BH?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat wil je toch niet hebben rondkruipen in je BH? Of ben ik nou, ik weet het niet. Jij bent een vrouw. Wat zou jij vinden? Een slang in je BH? Dat doe je toch ook niet?
1: Nou, ik zou dat persoonlijk niet willen. Ik zou ook niet zo cool door die beveiliging kunnen met een slang in mijn BH. Maar goed, als het misschien een slang is waarmee je dus eigenlijk altijd al samen bent. Dat denk ik. Dan kan het misschien. Maar ja, het is een bizar verhaal natuurlijk. Het
0: was geen tuinslang, hè? Dat zou natuurlijk kunnen, hè, dat hij lag in het hotel.
1: Nee, het was echt een koningspython.
0: Oh,
1: jee. Dat zijn ook beschermde dieren trouwens.
0: Zijn ze gevaarlijk eigenlijk?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Je hebt toch van die slangen, die zijn niet zo gevaarlijk. Die bedoel, die bijten niet en niet doen. Niks, niet zoveel toch?
1: Je moet maar eens even zoeken op een fotootje. Ze zien er in ieder geval gevaarlijk uit.
0: Oké, dan blijven we daar even bij.
1: Nou, meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. Het weer dan met Jan. Jan, goedemiddag.
13: Hoi, goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen in de provincie tamelijk bewolkt. Slechts hier en daar komt de zon er even aan te pas. De kans op een bui is echter vrij klein. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 23 tot 24 graden. Daar waar de zon iets langer schijnt, zijn nog maximum temperaturen tot rond 25 of 26 graden mogelijk. De wind is in het algemeen meest matig uit het noordoosten. Morgen droog, er zijn perioden met zon, maar de temperaturen zijn lager, tussen 22 en 24 graden. En de wind waait uit het noordwesten, is matig aan de kust in de loop van de dag en ook op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.
0: Nou, ik heb hem even opgezocht, die slang, Bar. Hij ziet er wel. Hij wordt ook groot volgens mij. Hè? Ik heb een fotootje erbij gepakt.
1: Ja, hij kan in gevangenschap 1 tot 2 meter lang worden. Maar let op, hij staat wel bekend als zeer rustig en vriendelijk.
0: Okay.
1: Hij is niet giftig en hij is ook niet gevaarlijk voor mensen.
0: Nou.
1: Bij gevaar of stress rolt hij zich op tot een strakke bal.
0: Oké, dat doe ik ook vaak.
1: Het zijn wurgslangen, maar ze zijn niet sterk genoeg om iemand te wurgen.
0: Ik stel me niet gerust dit. Zeker niet als je me in je BH steekt.

0: Gabrielle Chilmi bij NH met Sweet About Me.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Meestemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Tina Turner met Typical Mail. Ik ben toch wel benieuwd hoe een typical mail er dan eigenlijk wel uitziet, hè? Ik hoop niet dat ik daaronder val. Keuze B, Alicia Bridges met I Love the Nightlight.

keuze A, Tina Turner met Typical Male. Of keuze B, Alicia Bridges met I Love the Nightlife. 088-850-51-52. Dr. Hoek hoor je bij NH. Baby makes a blue jeans talk.

0: Het is Teddy Swims bij NH met Mr. No in al. Zometeen aan 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag met Patricia.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Eerste uitslag van het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A. Dan kies je voor Tina Turner, Typical Male. En keuze B. Alicia Bridges met I Love the Nightlife.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Zeg nou eerlijk. Wie houdt er nou niet van een dagleven, toch? Ja. Nogmaals, dankjewel voor het stemmen in het laatste rondje van het huis van deze week. De meeste stemmen gaan naar keuze B. Alicia Bridges, hoor je bij NH. I Love the Nightlife.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
0: Nick Velderman.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: NH.
0: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
9: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
10: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse bos als mijn voortuin.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is bijna 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een vrouw uit Hilversum voor een dodelijke schietpartij vorig jaar juni. Code oranje geldt vanaf morgen op de sluizen in Spaarndam. Niet vanwege hoge temperaturen, maar vanwege aanhoudende droogte. De grote sluis gaat daarom nog maar 3 keer per dag open voor pleziervaart. En in Amsterdam is de politie nog steeds op zoek naar mogelijke getuigen van een ontvoering gisteravond. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen? Dat weet Jelmer, want die heeft de ANWB verkeersinformatie voor zich. Goedemiddag Jelmer, is het al druk op de weg of is het gewoon vakantietijd en lekker rustig?
4: Het valt allemaal reuze mee, 9 files, ik noem even de 3 langste. De eerste de A1, Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden en knooppunt Eemnes, 7 minuten vertraging. 13 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel, komt door wegwerkzaamheden. En de laatste 8 minuten vertraging heb je op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
21: Vandaag de dag.
22: Met Patricia Navel.

0: Goedemiddag allemaal en fijn dat jullie weer luisteren naar Vandaag de Dag. Op deze donderdag de 16e juli. En Jelmer is er ook weer bij. En
1: hallo,
0: daarom
1: hallo,
0: zijn we blij.
1: Hallo,
0: goedemiddag Jelmer.
1: Goedemiddag.
0: Hey, en we zijn ook weer actief op de socials vandaag, hè?
1: Oh, nee.
0: Ik ben helemaal vergeten te posten. Oh, nee.
1: Dus we zijn nog helemaal niet actief op de socials.
0: Nou, ga het even doen dan. Dan ga ik even met Barbara praten. Ja, hoi, ja. Bar.
2: Ik ben er.
0: Ja, je bent er.
2: Goedemiddag.
0: En, jij zit bovenop het nieuws natuurlijk.
2: Zo is dat.
0: Er gebeurt wel veel vandaag, geloof ik.
2: Absoluut. Ja, ieder half uur hoor je me met een nieuwe update.
0: Heel fijn. Dat is fijn. En later gaan we nog wat uitgebreider met jou praten ook.
1: Oeh.
0: Maar dat verklappen we nog niet waar dat over gaat.
2: Ah, dat is ook een spannend onderwerp.
0: Goeie cliffhanger, toch? Hey jongens, het is 16 juli vandaag, de dag dat in 1935... de allereerste parkeermeters in gebruik werden genomen in Amerika. In Oklahoma City was dat.
1: Kijk.
0: Ja, er werd toen al meteen over geklaagd door mensen die niet snapten hoe ze werkten en die het stom vonden dat ze moesten betalen.
1: Natuurlijk.
0: Want die auto kon daar toch gewoon staan. En zoveel auto's waren er nog niet. Maar blijkbaar was er toch een probleem. Dus dat vond ik wel grappig om te lezen eigenlijk. En in Nederland duurde het nog tot in de jaren 60. Toen werden de eerste parkeermeters geplaatst op Schiphol.
1: Oh, toen hebben we het wel ingehaald.
0: En toen hebben we het goed ingehaald. Maar wat denk je dat je moest betalen in de jaren 60 als je op Schiphol ging parkeren? Ongeveer.
1: Doe per uur?
0: Ja, laten we... Ja. Zoiets.
1: Ik denk, toen was het natuurlijk nog wel... Ik denk 10 cent, maar dan omgerekend naar gulden.
0: Ja, ik denk dat dat wel ongeveer klopt. Wat denk jij, Bart?
2: Ja, zoiets denk ik ook. Ja.
0: Nou, Polygoon Journaal weet het.
3: Voor 1, 2, 3 of 4 dubbeltjes kan men respectievelijk een half uur, een uur, anderhalf uur of maximaal 2 uur van de betrokken parkeerruimte gebruik maken.
0: Ja, dus 2 dubbeltjes voor een uur. Dus dat is wel ongeveer...
1: Oh, dat is...
0: En dat waren dan nog dubbeltjes van de gulden, zeg maar.
1: Ja.
2: Ja, dubbeltjes dus 10 cent voor alle...
0: Voor ja, precies.
2: Voor Jelmers onder ons.
0: Ja.
1: Ik weet dat hoor.
0: Oh ja. Jij hebt dat nog meegemaakt?
1: Ik heb dat nog meegemaakt.
0: Nou ja, ik vond het een grappig idee dat ze... Dus ze hadden geloof ik 30 parkeermeters neergezet op Schiphol. Want er kwamen per dag wel 100 auto's daar naartoe.
1: Oh, echt? En dan zet je er 30 neer?
0: Ja.
1: Oh, top. Voor dus, iedere auto een eigen parkeermeter.
0: Ja, zoiets.
1: Super.
0: Nou, het was een mooi verhaal. Vind ik. Leuke reportage. Hey, even terug naar vandaag de dag hier in Noord-Holland. Wat kun je van ons verwachten in de komende uren allemaal? Nou, we krijgen tips van een relatiecoach om de zomervakantie te overleven. Want
1: Thank God.
0: Ja, maar dat is echt belangrijk. Zij vertelde, dit is de allerdrukste tijd van het jaar na de vakantie. Het zijn de meeste echtscheidingen, net als na de kerst.
1: Ja, maar dat is toch hartstikke logisch. Ga maar eens een tent opzetten met je partner.
0: Oh,
1: sorry,
0: om maar eens wat te noemen,
1: inderdaad.
0: Vaklagen.
1: Afgelopen.
0: Dat is ook niet zo makkelijk, hoor.
1: Afgelopen.
0: Goed, daar gaan we over spreken. Ook met een hondentrimmer. Daar hebben ze het ook druk bij de hondenkapsalons. Vanwege natuurlijk het warme weer. En dat iedereen voor de vakantie de hond nog eventjes helemaal tip-top wil maken. En, jammer, over een uurtje dan spelen wij weer ons spannende nieuwe spel. Wie, wat, waar ben ik? Met als prijs.
1: Ja, dat is echt fantastisch. De koelkast van... Koelkast? Shit.
0: Ja, dat
1: koeltas van vandaag de dag.
0: Hij is zo mooi.
1: Nou, dit is...
0: Nee, deze is... Nou, ik kom gelukkig ook niet meer in beeld. Dus, daar is hij. Nee, deze is het niet helemaal. Dit is nog even een proefmodel. Maar het is echt een hele mooie koeltas. En straks over een uurtje ongeveer dan hoor je hoe je die kan winnen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.
1: Oh,

0: Unstoppable. Dark Before the Dawn, je hoorde Sommieux.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, niet alleen wij zelf snakken met het warme weer naar een frisse look voor de vakantie. Ook onze trouwe viervoeters die moeten eraan geloven. Het is op dit moment topdrukte bij de hondentrimsalons. Baasjes willen natuurlijk massaal dat hun hond er op de vakantiefoto's niet alleen tiptop uitziet, maar vooral dat ze die dikke winterjas eens even kwijtraken. Dat is fijn met de hitte. Aan de lijn is Charlotte van Amstel, aan de lijn ook. Leuk, van de trimsalon Poedels en Doedels in Bussum. Goedemiddag, Charlotte.
3: Hallo.
0: Ja, is het inderdaad druk bij jou?
3: Ja, het is hier heel druk inderdaad.
0: Ja, wat is heel druk voor jou, begrippen? Vertel eens.
3: Nou, vul het maar in. Ik kan eigenlijk elke dag wel aan het werk. Doe het niet hoor, voor mezelf. Maar ja, dat is, er is veel vraag naar. Veel mensen willen ook graag hun hond iets eerder getraind hebben. En dan als de warme dagen aankomen. Dus soms dan komen er wel wat overuurtjes bij.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. En misschien hebben mensen ook wel even gewacht tot het bijna de vakantie begon. En dat ze nu met extra harige pluizige beesten bij je komen.
3: Dat valt op zich wel mee. De meeste zijn helemaal met de doedels. Dan hebben de meeste mensen wel goed door. Dus dat valt uiteindelijk wel mee, gelukkig.
0: Oh, mooi zo. Hey, wat willen de meeste baasjes op dit moment? Een strak modieus vakantiekapsel? Of gaat het er vooral om even die dikke harige jas eraf te krijgen?
3: Ja, met name die dikke harige jas. En veel honden zoeken dan ook verkoeling toch in het water. Met die lange vacht. Ja, het klit natuurlijk heel erg. Dus ook daarom wordt vaak de reden om het even een stukje korter te maken, zodat ze ook lekker kunnen gaan zwemmen.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, ik heb zelf een doedel. En ik heb wel eens gehoord van iemand die zei, ja, maar je moet hem dan weer niet te kort knippen, want die vacht geeft ook een soort isolatie tegen de hitte. Is dat zo?
3: Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen voor de doedels, zeg maar. Die hebben eigenlijk een één vacht, zeg maar. Dus één wolvacht of een vliesvacht, noem het maar.
0: Ja.
3: Die hebben geen vachten of opbouw zoals een Golden Retriever of een Bene Zenner dan weer heeft. Mm-hmm. Dus die vachten gaan in principe gewoon korter. En dat scheelt wel een hele hoop. Ik merk het bij mijn eigen hond ook, als ik die wat korter heb gemaakt, dat ze beter voelt.
0: Ja? Hoe zie je dat? Gaat hij weer wat meer springen en bewegen en kwispelen?
3: Ja, exact. Je ziet meteen dat ze echt een stuk blijer zijn en energieker. Oh, dat is echt wel leuk, fijn om te zien.
0: Ja, ja, grappig is dat, hè? Hey, hoe gaat dat eigenlijk? Mag de tondeuze er bij elk ras zomaar rigoureus overheen? Of moet je toch een beetje oppassen met al die verschillende soorten vachtjes?
3: Ja, zeker. Je mag echt niet alle honden scheren of met opzetkammen werken. Dus elke vachttype vraagt weer zijn eigen manier van aanpak natuurlijk. Ja.
0: Ja, dus je moet even goed kijken wat je voor vleesje in de kuip hebt. Maar jij doet vooral poedels en doedels.
3: Ja.
0: Wat grappig. Ja, helemaal gespecialiseerd eigenlijk.
3: Ja, ik doe wel ook andere rassen. Maar ik heb me wel heel erg gespecialiseerd op deze. Ja, tot deze types eigenlijk en deze vachttypes.
0: Ja. En wat hebben deze vachttypes nou vooral nodig met dit weer?
3: Ja, deze gaan dus wel, omdat deze vacht knipt snel. Dus deze doe ik nu met dit weer allemaal echt een stukje korter. Ik maak het op de buik ook goed kort, want daar koelen honden ook goed op af. De zultjes zoeken vrij. Dus dat scheelt wel heel erg. En voor de rest, en het is natuurlijk nog steeds wat de baasje wil. Hè. Ik leg dan natuurlijk uit wat het fijn is voor de hond. Maar uiteindelijk is de klant nog steeds koning. Zo'n hond, als we wat langer willen, dan moet hij wat langer blijven.
0: Ja, ik vind het wel altijd leuk uitzien, moet ik eerlijk zeggen. Als ik zo'n doedel zie lopen met nog een beetje zo'n fluffy vachtje, dan vind ik het wel schattiger dan zo'n hele kale neet.
3: Ja, zo'n kale neet, dat is ook natuurlijk niet zo mooi. Maar ook voor mijn medetrimsters. Vaak als de hond er zo uitziet, dan kon de trimster of ik of mijn medecollega's kunnen dan niet echt anders. Als zo'n hond helemaal in de vult is, dan kun je niet anders dan als een schaap scheren. Ja. En dan krijg je niet de mooiste resultaten. Maar dan nog steeds is het beter wel voor de hond. Natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat is inderdaad als mensen het eigenlijk iets te lang hebben laten gaan, denk ik. Hè? Dat het dan helemaal vol klitten en verfilting zit. En dan moet echt het scheermes erop. Hey, tot slot nog even Charlotte, want jij moet zo weer door. Ik hoor op de achtergrond al allemaal harige hondjes die je nek hijgen. Maar even voor alle luisteraars met een hond op de bank, of misschien wel een kat. Wat is de ultieme tip om je viervoeter deze week thuis een beetje koel te houden?
3: Ja, zorg dat ze in de koel te blijven natuurlijk. En heb je bijvoorbeeld heel erg veel last van die warmte. En Als hij nat kan, kan hem een beetje nat maken. En die vachten niet te lang laten worden.
0: Okay.
3: Zorgen dat ze op hun buik en hun zolen en zo goed kort lijven, dat ze daar goed op kunnen afspoelen.
0: Oké, dat is een goede inderdaad. Vooral die pootjes en buik, die zijn belangrijk. Dankjewel, ja. Charlotte, en succes daar met de poedels en de doodles.
3: Dankjewel.
0: Joe,

0: Michel Tello hoorde je. Ah, wat een lekker nummer is dat toch?
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ik kom helemaal in zomerse sferen en krijg zin om een wandelingetje te maken.
3: Ja.
0: Jammer, wij wonen in een supermooie buurt allebei, toevallig. Mm. Toevalligerwijs.
3: Toevalligerwijs.
0: Niet samen, maar wel in dezelfde buurt.
3: Absoluut.
0: En ik loop daar heel graag met mijn hondje. Jij
3: ik
0: zonder hond.
3: Ik loop ook heel graag zonder hondje.
0: Ja. Ik met hondje, maar ik loop ook graag zonder hondje. Maar straks dan gaan we even bellen met Marja Pruis, schrijfster, journalist, columnist. Zij schreef tijdens het wandelen in haar oude buurtje in Amsterdam-Noord een boek over die buurt. Ja, dat kan je natuurlijk ook nog gaan doen als je gaat wandelen. Ja. Daar horen we dus zo meer over. Maar wij vragen vandaag, ben jij een beetje gek op je eigen buurtje? Wandel je daar graag door? En ja, wat maakt die buurt dan zo mooi? Heb je een favoriet ommetje? Loop je dan altijd hetzelfde? Ja. Of zeg je, nou, de ene keer ga ik weer links en dan ga ik door het park en dan ga ik...
3: Een favoriet bankje waar je dan altijd even op gaat zitten aan een vijver of zo?
0: We horen het heel graag.
3: 088 850 51 52.
0: Dan spreken we jou zo na het nieuws van 16:30 met Barbara. En Barbara, wat zit daarin?
4: Nou, je hoort meer over de actualiteit rondom de aanhoudende droogte en het watertekort.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Mam, waar is mijn zwembad?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Ik ben Monika uit de 50-jarige Zaanstad.
17: Ik ben Astrid uit Amsterdam-Westerpark.
18: Ik ben Julian en ik kom uit Horen.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30, in Zandvoort is het 22 graden... en dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Code oranje geldt vanaf morgen op de sluizen in Spaarndam. Dat heeft niks te maken met de warmte, maar vanwege de aanhoudende droogte. Die grote sluis gaat daarom nog maar 3 keer per dag open voor de pleziervaart. Ja, vanwege de droogte ligt namelijk verzilting op de vloer. Op de loer. De hoeveelheid zout in het water neemt dan toe. En dat is dan weer slecht voor de gewassen van boeren en natuur. En Nederland, dat heeft ermee te maken, heeft nu officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders zeggen dat er op dit moment sprake is van een feitelijk watertekort. Nou, er is opgeschaald naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. En bij niveau 3 is er sprake van een crisis.
0: Ja, maar er is geen tekort aan drinkwater, toch, begrijp ik?
4: Nee, dat geloof ik ook niet. Maar volgens mij is wel het advies om allemaal een beetje zuinig aan te doen met het water. Komende dagen wordt dat maatregelenpakket nog concreter. En in Amsterdam, ja, daar is de politie nog steeds op zoek naar mogelijke getuigen van een ontvoering gisteravond. 2 mannen uit Rotterdam die probeerden iemand in een auto te ontvoeren. Een grote politiemacht met veel politiewagens en zelfs een helikopter die moest de ontvoering beëindigen. Er werden ook waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden. Het slachtoffer is dus bevrijd en in goede conditie. Ja, het motief achter die ontvoering is nog totaal onbekend. En een geldtransportwagen is vanochtend uit Geest op zijn kant in een sloot beland. En raakte niemand gewond. Maar ook daar kwam veel politie op af, omdat er dus mogelijk veel geld aanwezig was. Meerdere agenten met kogelwerende vesten kwamen op de melding af. Uiteindelijk er vielen helemaal geen gewonden. En verder was er niet zoveel aan de hand. Laatste berichtje, de pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Wim T. Schippers, die natuurlijk onlangs overleden is. Maar die pindakaasvloer is opnieuw te zien in Museum Boijmans van Beuningen.
1: Ja, naar aanleiding van zijn overlijden.
4: Ja, van zijn overlijden. Ja. En wat blijkt, die vloer is heel populair. Dus zijn de laatste tijd extra veel mensen die een kaartje voor het museum hebben geboekt om nog weer die pindakaasvloer te zien. Er zijn veel meer kaarten verkocht dan de verwachting was. En er gebeuren van alles met die vloer. Er zijn natuurlijk ook allemaal discussies. Sommige mensen die zeggen dat is geen kunst. Anderen weer wel. Maar goed, ze hebben ook alweer wat meegemaakt. Er moest een telefoon uit de vloer gevist worden. En er was ook een bezoeker met zijn voet in de pindakaas komen te staan.
1: Dat zou wel iets voor mij zijn.
4: Ook wel uit voor... Inderdaad, dat zou iets voor je zijn,
1: ja, hè? Per ongeluk dan, hè? Dat ik denk, ik ga even een selfie maken. Nog een stukje dichterbij. En dan...
4: Zoiets, ja.
1: Oh, wat erg, ja. Maar ik ben wel benieuwd hoeveel potten pindakaas er eigenlijk in die pindakaasvloer zitten.
4: Oeh, nou, dat gaan we opzoeken.
1: Zullen we dat eens even gaan opzoeken?
4: Zullen we daar later in de uitzending dan op terugkomen? Of ben jij zo snel zelf?
1: Nee, nou, ik denk niet dat ik dat zo snel kan vinden. Maar we gaan het opzoeken, we komen erop terug. Het hangt een beetje van de grootte van de tentoonstelling af, zie ik al. Dat is ook een leuke quizvraag een keer. Maar goed, wij komen daarop terug.
4: Tot later. En meer nieuws ondertussen in de app en ook op onze website. nanieuws.nl.
1: Oeps. Ja, ik zie het gebeuren. Goed, we gaan verder met het weer met Jan Visser.
2: Vanmiddag is het op de meeste plaatsen in de provincie tamelijk bewolkt. Slechts hier en daar komt de zon er even aan te pas. De kans op een bui is echter vrij klein. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 23 tot 24 graden. Daar waar de zon iets langer schijnt, zijn nog maximum temperaturen tot rond 25 of 26 graden mogelijk. De wind is in het algemeen meest matig uit het noordoosten. Morgen droog, er zijn perioden met zon, maar de temperaturen zijn lager, tussen 22 en 24 graden. En de wind waait uit het noordwesten, is matig aan de kust in de loop van de dag en ook op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.
1: En dan het verkeer. Jelmer, hoe gaat het op de weg?
3: 12 files, ik noem even de langste drie. De eerste de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes. 8 minuten vertraging. 12 minuten vertraging op de A27. Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen. En de laatste de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit Amuiden en aansluiting met de A10. 7 minuten vertraging.

0: Fall in Love. Ja, dat weet ik eigenlijk ook nooit.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, wij brengen vandaag een ode aan ons eigen buurtje. We vinden het zelf heerlijk waar we wonen. En ik zeg we, omdat Jelmer en ik heel toevallig allebei...
2: Buren zijn.
0: Nou, bijna buren zijn inderdaad. We wonen niet in dezelfde straat, maar het scheelt weinig. En we kunnen elkaar zomaar tegenkomen bij de supermarkt. En als we een ommetje maken...
2: Ik kom jou zo vaak tegen.
0: Nou, best wel, hè?
2: Ik kom jou echt
0: heel vaak 's morgens als ik met Molly aan het wandelen ben.
2: Ja, dan zeg ik, Patrice!
0: En dan zegt Molly... Dat is altijd reuze gezellig. Maar wij wonen toevallig in een buurtje in Amsterdam... waar het goed wandelen is. Er is veel groen, er is water, er zijn bomen. Wat ik zelf het mooiste stukje vind, is de Kop van Jut. Dat is zo'n stuk dat helemaal in het water uitsteekt.
2: Oh,
0: en als je daar
2: klopt.
0: Op de punt staat, dan zie je aan alle kanten water.
2: Ja,
0: prachtig.
2: Daar staan mensen ook altijd heerlijk te zonnen.
0: Ja.
2: Die gaan er op het bankje zitten, zo half bezweken. Heerlijk is dat.
0: Heerlijk.
2: Ja,
0: maar wij vragen dus vandaag... ben jij ook een beetje gek op je eigen buurt? En wandel je er graag doorheen? Maak je er wel eens een ommetje? Praat lekker met ons mee, zou ik zeggen.
2: Praat erover mee. 088-850-5152. Anja, die heeft het al gedaan. Die zegt, ja hoor, ik ben gek op mijn buurtje. Ik wandel er bijna elke dag en geniet van al dat groen. Vooral de oude bomen en de rust maken het zo'n fijne plek. Peter die zegt, ik pak regelmatig de fiets en doe een rondje door de wijk. Het mooiste vind ik dat iedereen elkaar nog gedag zegt. En Monique, tot slot, die zegt absoluut... ik wandel graag langs het water bij ons in de buurt. En vooral 's avonds.
0: Oh, grappig. Ja, dat kan ook mooi zijn.
2: Absoluut.
0: Ja. Nou, schrijfster Marja Pruis die ging terug naar de buurt van haar jeugd... in Amsterdam-Noord en schreef daar een mooi persoonlijk boek over. Zonnehuis heet het. Tijdens haar wandelingen op straat denkt ze terug aan vroeger. En het is een verhaal over de vraag... ja, wie je bent, waar je vandaan komt... En daar ga ik met haar over praten. Want Marja, we hebben jou aan de lijn. Goedemiddag.
3: Klopt, hallo. Goedemiddag.
0: Hallo. Ja, jij wandelt in dit boek dus door de straten van je jeugd. Wanneer was de jeugd ongeveer? Ik bedoel, welk tijdsperk moeten we aandenken?
3: We hebben het dan over de midden jaren 60.
0: Oh ja.
3: En het grappige is dat ik er nu weer woon in die buurt. Dus daarom is het voor mij ook een heel voor de hand liggende wandeling eigenlijk.
0: Ja, ja,
3: wandel dus, gewoon bij mij de hoek om.
0: Precies, dus jij bent ook wel iemand...
3: weer terug in vroeger.
0: Ja, precies, maar dan anders. Want ik kan me toch voorstellen dat het in de jaren 60, 70... wel even heel anders was dan nu in Amsterdam-Noord.
3: Ja, precies. Het is echt gewoon... Als ik nu bij mij... Ik woon ook in een nieuwbouw... gebouw.
0: Ja.
3: En als ik de ramen uitkijk, dan denk ik altijd... er kan er bij wijze van spreken net weer een hotel zijn verrezen of zo.
0: Ja.
3: Er wordt heel veel gebouwd en heel veel gesloopt ook.
0: Ja, maar herken je dan toch jouw buurtje van vroeger nog wel terug?
3: Nou, dat is dus het grappige, want mijn wandeling specifiek speelt zich af in Tuindorp Ozaan.
0: Ja.
3: Dat is dus een onderdeel van Amsterdam-Noord. En dat heb ik echt het gevoel, je gaat een viaduct onder... en dan is het echt, volgens mij schrijf ik dat ook letterlijk... alsof je in de oude wereld terechtkomt.
0: Oh, ja?
3: Dat is nog helemaal hoe ik het me herinner. Het ruikt er zelfs op hoe het toen rook.
0: Wat grappig.
3: Een bepaald soort plant of bloem. Misschien is het de meidoorn of zo, of de jasmijn, ik weet het niet. Iets bloeit daar, wat gewoon een hele specifieke geur heeft.
0: Ja, en dat gaat natuurlijk meteen aan de slag in jouw brein. En dan ga je gelijk terug ook in de tijd, toch?
3: Ja, ja.
0: Ja.
3: Ja, daar ging het eigenlijk mee. Ik dacht ook, oh ja, dit is een gelegenheid om eigenlijk op een hele terloopse manier over mijn familie te schrijven. En ik heb mijn opa en oma woonden daar. En mijn ouders zijn allebei daar geboren. Dus ik heb altijd het gevoel van, oh, dat was zo'n heel klein gebied waar ze elkaar leerden kennen. De wereld was toen natuurlijk ook veel kleiner. Ik moet gewoon veel aan mijn ouders denken. Ze leven allebei niet meer. Maar ze hebben elkaar bijvoorbeeld leren kennen ook op de pont. Op de pont waar ik gewoon iedere dag op sta. Dus ik vind dat toch altijd zo'n extra idee of zo.
0: Zeker.
3: Dat is waarde. Ja.
0: Een hele mooie extra laag inderdaad. Als je aan het lopen bent, dat je kunt voorstellen... oh, misschien hebben ze op dat bankje nog wel eens samen gezeten. En, wat
3: ik
0: bijzonder.
3: Ik denk ook vaak van, wat zouden zij het gek vinden dat ik hier nu woon.
0: Ja?
3: Ik vind het jammer dat ik ze dat niet meer kan vertellen.
0: Oh, dat hebben ze nooit meer meegemaakt?
3: Ja. Nee.
0: Oh. Ja, dat is inderdaad wel jammer, ja. Want ik kan me voorstellen dat zo'n wijkje voelt helemaal als van jou. Dan ga je weg. Dan ga je een heel leven tegemoet natuurlijk.
3: Ja.
0: Dan maak je van alles mee.
3: Ja.
0: Ja, en dan kom je opeens weer terug. Dan
3: dat
0: voel
3: is
0: je...
3: gek, ja.
0: Ja, dat is, het is gek, maar ook vertrouwd natuurlijk.
3: Het is vertrouwd. Het is ook een beetje verdrietig. Eigenlijk ook omdat ik het in mijn boekje heb over mijn zus. Mijn jongere zus, die is 3 jaar geleden overleden. En kijk, ik schrijf wel vaker persoonlijke stukken. Maar ik dacht altijd van, nou, over mijn zus, dat valt me te zwaar om daarover te schrijven. Ik mis haar heel erg.
0: Ja.
3: En nu was ook deze wandeling eigenlijk een hele mooie gelegenheid... om het dan wel ook op een beetje lichtere manier over haar te hebben.
0: Ah,
3: alsof ze met me meeloopt.
0: Ah, ja. En gingen jullie ook wel eens lopen daar vroeger?
3: We hebben de laatste jaren hebben we daar wel veel gelopen. Ook omdat zij mij dan kwam opzoeken. Ze woonde zelf niet meer in Amsterdam. Ja. Maar dan kwam ze me opzoeken in mijn nieuwe huis. Ja. En we hadden wel het idee, we hadden grootste plannen waar we allemaal nog met onze kleinkinderen zouden gaan lopen. Maar dat is er dus niet meer van gekomen, helaas.
0: Ja. Dus het boek is eigenlijk een soort eerbetoon monumentje voor zowel je zus als voor jouw familie en de buurt waar jullie vandaan komen.
3: Ja, dat is het. Ja.
0: Oh, wat mooi. Nou, er staan heel veel prachtige details in. Zo bijzonder, bijvoorbeeld beschrijf je hoe je moeder haar ochtendjas altijd een duster noemde.
3: Ja, die woorden van vroeger. Ja, die komen dan ook weer helemaal bij mij naar boven.
0: Ja, dat zal voor veel luisteraars denk ik heel herkenbaar zijn wat je schrijft.
3: Ja, ik krijg ook best wel veel reacties van mensen die het herkennen. En ik krijg ook reacties van familie die ik eigenlijk al een beetje kwijt was. Weet je wel, achterneven.
0: Ja.
3: Die me dan opeens een brief schrijven van, oh, opa en oma, ik zie ze nog voor me. Nou, dat is heel leuk allemaal.
0: Oh, het heeft heel veel losgemaakt, jouw boek eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat is mooi. Nou, dat kan wandelen sowieso natuurlijk doen. Dan kan er van alles in je hoofd gebeuren. En,
3: zeker, ik vind wandelen echt heerlijk. Ja, het is echt een ontspannen manier van bewegen. Ja, beter dan fietsen.
0: Ja, denk ik ook inderdaad. Nou, fijn dat je even bij ons wilde vertellen over jouw mooie boek.
3: Ja.
0: En tot een volgende keer. We maken er een fijne dag van.
3: Oké, jij ook.
0: Dag. Je hoorde schrijfster Marja Pruijs. Zij schreef dus een heel persoonlijk een wandelboek eigenlijk. Waarin ze vertelt hoe ze door haar oude buurtje van vroeger wandelt. En het boek heet Het Zonnehuis. Maar jij kunt ook nog meepraten over jouw buurt. Wandel je daar wel eens? En waarom is dat een mooi buurtje? 088-850-51-52. Dat is ons nummer. Je kunt nu appen of bellen als je daar

0: You are beautiful. Mika, Big Girl, You Are Beautiful. En wij praten nog even verder over leuke ommetjes maken in je eigen buurt. Ben je dol op je eigen buurtje en ga je er graag wandelen? Net zoals Marja Pruis, die er meteen een heel boek over heeft geschreven. Dat zouden wij ook best kunnen doen, Jan. Maar er zijn zoveel verhalen bij ons in de buurt.
1: Oh, absoluut.
0: Ja, toch? Maar dat gaan we niet doen, want we hebben genoeg te doen in het leven. Maar ooit misschien.
1: Ooit misschien.
0: Ja, wij vroegen dus hoe dat bij jou is. Ga je ook graag nog even een ommetje maken in de buurt? Wat komen er allemaal voor appjes binnen, Jan?
1: Jan die zegt, ja, zeker weten. Mijn buurt heeft veel kleine straatjes en leuke hoekjes die je steeds opnieuw ontdekt. En Carla die zegt, ik ben best wel een beetje trots op mijn buurt. Er zijn veel bloemen en plantsoenen en alles wordt goed onderhouden. Nou, dan is zo'n wandelingetje wel erg leuk, hoor.
0: Ja, zeker weten. Ja, het moet wel een beetje goed onderhouden zijn. Je gaat natuurlijk niet door een of andere vieze, door graffiti geteister afbraak.
1: Nee, maar ja, dan moet je wel geluk hebben waar je woont.
0: Waar je woont.
1: Want ja, anders dan wordt een rondje toch ingewikkelder. Ja,
0: naar het bos. We gaan eens even kletsen met Rinet. Goedemiddag, Rinet.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Vertel eens, hoe is dat bij jou in de buurt? Is dat fijn om daar te lopen?
2: Nou, mijn vriend woont in Schagen, ik in Zwaag. In beide plaatsen gingen we geregeld wandelen. En weet het, Zwaag vinden we toch wel een beetje saai.
0: Ja.
2: Slecht onderhouden.
0: Oh.
2: En als ik het verder ga, ja, de binnenstad, het hoort bij Horen.
0: Ja.
2: Nou ja, dus de binnenstad wordt keurig onderhouden en de rest is eigenlijk een beetje bijzaak.
0: Oh, dat is wel jammer, ja.
2: Ja,
0: maar dan is het dus ook niet zo leuk om daar te wandelen. Dus dan ga je liever bij Schagen wandelen.
2: Ja, als we Schagen zijn, dan lopen we meer. Want Schagen is natuurlijk ook om de kerk heen gebouwd, zo'n beetje. Dus het is, ja, je kan een hele grote wandeling maken. Of ja, ik ben ook hier opgegroeid, maar ik vind het leuker wandelen. Ja. Het is diverser.
0: Ja, snap, dat vind ik ook altijd leuk. Ja, dat je inderdaad een beetje afwisseling hebt. Dat hebben wij in het buurtje ook.
1: Ja, joh.
0: Je hebt water en je hebt groen en je hebt gewoon een straat. En nou, van alles eigenlijk.
1: Je komt nog eens een kind tegen, dan kom je nog eens een opa tegen. Dan kom je nog eens iemand anders tegen.
0: Komt er altijd heel veel mensen tegen.
1: Ja,
2: bij mij, als ik begin te wandelen, dan moet je een heel eind altijd hetzelfde. Want anders kom je nergens anders. Wel leren Schagen. Je gaat linksaf, rechtsaf, rechtdoor of waar dan ook.
0: Ja.
2: Iedere keer kan je een andere route nemen.
0: Ja, dat is wel fijn.
2: Ik vind het leuker.
0: Nou, fijn om te horen, Rinet. Dankjewel.
2: Okay.
0: Doeg, doeg. Hoi, hoi. Dan gaan we verder met Marja. Goeiedag, Marja.
3: Hallo.
0: Hallo. Vertel het eens. Waar woon je en wandel je daar wel eens?
3: Ik woon de gewone getogen in Oudrecht.
0: Oh ja, oh, ook al. Ja.
3: En vroeger, en dan heb ik het over na, toch wel een jaar of 45, 5 jaar geleden, gingen we man en ik regelmatig een blokje om, noemden we dat dan. En dan maakten we een blokje Overtoom, Jan-Pieterhuis naar Kinkerstraat. En dan kon je altijd leuke winkeltjes kijken.
0: Ja.
3: Want de etalages waren er nog volop en er was heel veel variatie. Je had er een lampenwinkel, een beddenwinkel, een schoenenwinkel, van alles.
0: Ja.
3: Dan ging je altijd lekker etalages kijken.
0: Ja.
3: Maar dat is tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is het allemaal een beetje eenheidskoek van
0: ja, het zijn grote ketens. En
3: restaurants.
0: Ja, ook dat. Maar ook de winkels die er zijn, het zijn allemaal gewoon een beetje de grotere ketens. Of supermarkten.
3: Ja, maar daar heb je geen leuke etalages van.
0: Nee, klopt.
1: Maar die terrassen zijn toch ook heel gezellig.
3: Dat ging echt de winkeltje, de etalages bekijken.
0: Ja,
3: en later werden dat allemaal ijzeren dingen ervoor. Voor bij een juwelier bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Dus het blokje om, dat zit er niet meer in.
0: Nee, maar loop jij dan wel eens langs het water daar, van de Kostverloren Vaart? Want daar loop je, Jelmer en ik, dan wel eens onafhankelijk van elkaar.
3: Sorry?
0: Van de Kostverloren Vaart, het water daar, de grote gracht, zeg maar.
3: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Dat is wel leuk.
3: Dan heb je geen winkeltjes of je meer langs de woonbootjes.
0: Nee, ja, precies, ja.
1: Bootjes, maar ook bootjes.
0: Bootjes en hondjes.
1: Hartstikke gezellig.
3: Maar,
0: jij mist een beetje het window shopping. Dat vond ik ook altijd leuk, hoor. Als je ergens gaat, ik vind het nog steeds leuk in vreemde steden ook. Als je ergens komt waar je nooit geweest bent. Gewoon naar zo'n winkelstraat te gaan. Kijken wat voor leuke winkels er allemaal zijn. En of ze mooie etalages hebben. Heel vaak hebben bijvoorbeeld chocoladewinkels hebben nog hele mooie etalages. En kledingzaken ook. Vind ik ook leuk om naar te kijken wat er allemaal hangt. Ja,
3: maar ik vind het een stuk minder dan vroeger. Ja. Vroeger was het wel gezelliger.
0: Ja, dat is
3: dus
0: waar.
3: We beperken ons nu maar tot een rondje Vondelpark.
0: Ja, nou, dat is toch ook niet verkeerd?
3: Dat is lekker.
0: Dat dacht ik ook. Hey Marja, dank voor je belletje.
3: Oké.
0: Fijne middag. Hoi, hoi. En misschien komen we je nog wel eens tegen ergens in Oud-West. Dat zou zomaar kunnen. Even kijken wat Loes er nog over te melden heeft. Goedemiddag, Loes.
4: Hey, goedemiddag.
0: Hallo.
4: Ja, moet je horen, ik woon nu in Hilversum. Ik woon al lang in Hilversum, hoor. Ik ben hier ook geboren en alles. Maar ik heb toch vroeger hier in de buurt gewoond, in de Kometenstraat. En daar rijd ik wel eens doorheen. Ja. En met scooterbil. Ik woon hier niet zo ver vandaan. 10 minuten zo'n beetje.
0: Ja.
4: Maar ja, niet zo gezellig meer als vroeger. De hele sfeer van vroeger is weg.
0: Oh.
4: Je, toen ik jong was en woonde, ik woonde, was 6 toen ik kwam wonen daar.
0: Ja.
4: En 20 toen ik er vandaan ging. En ja, dat was een hele andere sfeer. Alle leuke winkels, weet je. Gewoon een slagerij in de straat. En een melkboer.
0: Ja, een beetje wat Marja ook zei. Van leuk dat er winkeltjes zijn. Dat geeft een beetje een gezellige sfeer eigenlijk.
4: Ja, dat is er niet meer. Dat hebben ze daar niet meer.
0: Nee, dat is natuurlijk op heel veel plekken.
4: Die ja, ik heb hier nou ook een supermarkt vlak bij mij in de buurt. Ik heb Jumbo bij vlakbij wonen.
0: Ja.
4: Zit ook niet vlakbij.
0: Ja.
4: En ik heb ook een winkelcentrum. Er zit hier een leuk winkelcentrum in de buurt.
0: Ja.
4: Het Zijnhorst, daar zitten ook allerlei winkels.
0: Ja.
4: Ik bedoel, ik kan wel naar winkels toe en zo. Dat wel. En ik heb de stad niet zo ver hier vandaan. Hilversum is niet zo ver hier vandaan.
0: Nee.
4: Het dorp en de markt en alles, daar ga ik ook wel heen.
0: Ja.
4: En dat is ook wel leuk. Maar omdat, ja, lopen kan ik dus niet wandelen, maar ik heb dus een scooterwiel. Maar ik kom ook overal hoor, ik kan er gewoon overal heen. Dus
0: goed zo, Loes. Hey, dankjewel hè.
4: Ja, graag gedaan.
0: Fijne middag, want we willen ook nog een paar appjes lezen, toch Jelmer? Want ik zag bijvoorbeeld een appje van Jelle, die niet zo graag loopt, maar wel graag fietst. Dat vind ik wel grappig.
1: Ook heerlijk. En Saskia tot slot, die zegt: wat ik zo mooi vind aan mijn buurt, de mensen.
0: Oh, nou, dat is toch ook een hele mooie afsluiter, inderdaad. Ja. Nou, leuk om te horen waar iedereen gaat lopen. Marja komen we nog wel eens tegen, denk ik.
1: Vroeger was alles beter, behalve de levensverwachting.
0: Zo is het.

0: Je hoorde Stevie Wonder hier bij NH. Tijd voor het nieuws uit binnen- en buitenland. En straks na het nieuws dan hoor je hoe jouw relatie de vakantie kan overleven met deze super praktische tips van onze relatiedeskundige Marina van der Wal.
1: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
3: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
2: Of deze klassieke.
3: Oh, dit is lekker bewegen zeg.
1: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
0: Ik ben José uit Alkmaar.
11: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
12: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
13: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
14: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
15: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een vrouw uit Hilversum voor een dodelijke steekpartij vorig jaar zomer. Code oranje geldt vanaf morgen op de sluizen in Spaarndam. Het heeft alles te maken met de aanhoudende droogte. De grote sluis gaat daarom nog maar 3 keer per dag open voor pleziervaart. In Amsterdam is de politie nog steeds op zoek naar mogelijke getuigen van een ontvoering gisteravond. 2 mannen uit Rotterdam probeerden iemand in een auto te ontvoeren. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gaan we verder met de verkeersinformatie van de ANWB. Jelmer, hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen op deze vakantiedonderdag eigenlijk?
3: Op deze vakantiedonderdag is er niet gek veel aan de hand. Er zijn een paar uitzonderingen. De eerste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. 13 minuten vertraging. Ook 13 minuten vertraging op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Warmond en Kaagdorp. Dat komt door een ongeluk. En de laatste, de M201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen Hoofddorp Bornholm en Hoofddorp Overbos. 11 minuten vertraging.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
21: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
23: Vandaag de dag.
24: Met Patricia Navelkerk.

0: Boskeks, what can I say? Het is bijna 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, tot 7:00 vanavond ben ik bij je. En daarna kun je nog blijven luisteren. Lekker naar Over de Top met Jelmer en met Maarten. Hoe gezellig is dat?
2: Oh, leuk hoor.
0: Ja, toch?
2: Dus het is gewoon nog, moet ik even rekenen, 4:00 radiofeest.
0: Ja, voor jou wel.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja. Ja. Heerlijk. En ik ga lekker luisteren dan naar jou in de auto terug naar huis. Dat is altijd een feestje.
2: Dat is gezellig. Ja, dat zeker. Vind ik een leuk idee.
0: Goed, maar tot die tijd hebben we ook nog vandaag de dag. En wat gaan we daarin doen?
2: Nou, we gaan het straks hebben over een heel bijzondere voetballer. Het is een knappe gozer, dat weet ik toevallig. En hij spreekt Spaans als de beste.
0: Ja.
2: Dus straks meer.
0: Ja, dat wordt echt een grote hoor.
2: En daarna is het tijd voor de strijd voor de koeltas. Wie ben ik, wat ben ik en waar ben ik? Komt er weer aan.
0: Leuk, daar hebben we zin in. Maar eerst gaan we het hebben over relatiestress op vakantie. Want ja, eindelijk is het dan zover. De koffers zijn gepakt, de vakantie kan lekker beginnen. Maar hoe gezellig het ook moet worden, wekenlang non-stop op elkaars lip zitten en bijvoorbeeld samen een tent opzetten, dat kan soms best zorgen voor wat spanningen in de relatie. Nou, onze relatie-expert Marina van der Wal, die kan ons vast wel wat goede tips gaan geven. Goedemiddag, Marina.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het is toch wat. We gaan op vakantie om te ontspannen. Waarom vliegen we elkaar juist dan zo snel in de haren? Want dat gebeurt vaak, hè?
3: Ja, het gebeurt heel erg vaak. En dat komt eigenlijk omdat vakantie geen pauze is van je relatie, maar er juist een uitvergroting van is. En nou, thuis hebben we natuurlijk allemaal onze eigen ontsnappingsroutes. Werk, sportclub, de heilige file, speelafspraken van de kinderen. En op de, tijdens de vakantie valt dat allemaal weg. En zit je opeens 24 uur per dag op elkaars lip. Hey. Dus het is eigenlijk een vergrootglas.
0: Ja, terwijl je denkt, nu gaan we eens even lekker genieten. Loopt de stress dan al snel op? Wat is een van de grootste valkuilen als je samen bijvoorbeeld in een tent of op een hotelkamer gaat zitten?
3: Dat je denkt dat voor een vakantie dat je allebei dezelfde behoeftes hebt. En dat je ook moet ontspannen op hetzelfde moment, op dezelfde manier. En eigenlijk is het een soort van verplicht samen gelukkig zijn. En dat is ook de snelste route naar vakantiechagrijn.
0: Ja, oh, dat zeg je mooi inderdaad. Ja, ja, want niet alle stellen doen altijd alles samen in het gewone leven. En in de vakantie wordt dat blijkbaar wel opeens de norm. En terwijl de een lekker op het strand wil gaan liggen, wil de ander misschien heel graag een hele dag gaan shoppen. Hoe kun je dat oplossen eigenlijk, zonder dat het uit de hand loopt?
3: Het is toch verschrikkelijk, zit je met z'n tweeën uit beleefdheid een beetje naast elkaar te mokken. Nou, spreek af dat je allebei, en dit geldt zeker voor de koppels met kinderen, dat je allebei een uurtje per dag even gezin vrij hebt. En dat je kunt wandelen, dat je eventjes langs de winkeltjes kunt struinen, dat je er eventjes helemaal uit bent. Want dan zie je ook dat wie even weg mag, dat hij ook leuker terugkomt.
0: Ja.
3: Maar je
0: maar
3: moet
0: een uurtje
3: het wel
0: is
3: hard
0: wel kort.
3: Ja, maar elke dag een uurtje is weer heel veel. Hè? Dat heb je thuis weer niet.
0: Nee, dat is waar. Maar misschien kun je zeggen dan om de dag een ochtend.
3: Nou, een heel dagdeel zou ik, zeker met een gezin, zou ik niet doen. En die vakantie is er natuurlijk ook om het wel om wel veel dingen met elkaar te doen. Dus ik zou toch een beetje gokken op dat uurtje per dag. En je ziet ook, en dat merken wij bij ons aan de keukentafel in gesprekken, dat mensen het vooral het allerlastigste vinden om dit soort dingen hardop te vragen en te bespreken en daarmee te beginnen. Omdat ze dat toch enger vinden dan de ruzie zelf.
0: Oh, oké. Okay. Dus er wordt veel gezwegen. En dan voeg je je maar naar die ander die zo graag naar het strand wil. Terwijl jij eigenlijk gewoon heel graag even wil gaan shoppen.

0: Ja, ja, dat zie je. En dan zit je dus met z'n allen, de een loopt chagrijnig achter, de ander aan te sokken. Ja. En niemand heeft het leuk.
1: Nee, oh, ja. Dat is echt zonde.
0: Ja. Daarom is het ook zo belangrijk om van tevoren ook je verwachtingen uit te spreken. Wat verwacht je nou van die vakantie? Wat heb je deze vakantie heb je nodig?
1: Oh ja, dat is ook een goeie. En sommige mensen, of veel mensen, gaan natuurlijk ook nog met de kinderen op vakantie. Dat geeft natuurlijk ook nog weer een extra druk erop, toch?
0: Dat geeft een extra druk. Je ziet daarin ook dat degene die eigenlijk altijd al vindt dat hij of zij het meeste doet, dat diegene, nou heb je dat vergrootglas weer, dat hij dat helemaal vindt in de vakantie. En dat je dan van die gronddiscussies krijgt over, ja, ik doe ook altijd al de kinderen naar zwemles en aan uitkleden, afdrogen. En
1: nu mag jij
0: het wel eens doen. Ja. Ja. En dat dat heel erg vanuit verwijten klinkt. En dat is, want jij gaat vast ook nog om tips vragen. Dat is wel één van onze tips. Spreek af dat je elke dag gewoon 10 minuten moppertijd hebt. Dat je gewoon 10 minuten kunt leeglopen en dat je kunt vertellen wat je allemaal niet leuk vindt. Doe dat wel steeds met, ik vind dit lastig, ik vind dit niet leuk. Want op het moment dat je begint met, maar jij ook altijd, dan gaat het vanuit aanval. En als je het vanuit ik doet, is het ook vaak vanuit een behoefte die je eigenlijk hebt. Ja. En waar je op die manier ook achter kunt komen. Ja. Het gaat echt om twee verschillende films in twee hoofden. Dus zorg dat je samen in dezelfde A-film zit.
1: Mooi, Marina. Heel mooi. Nou, daar kunnen wij wat mee. Dank je wel. Ga je zelf ook nog trouwens?
0: Ik ga in oktober. Wij vangen de vakantiegangers op. Dit zijn de drukste maanden in een relatietherapiepraktijk.
1: Is dat echt zo?
0: Ja, na kerst en na de vakantie. Jeetje. Ja, dan loopt bij ons storm.
1: Nou ja, goed dus dat je ons nu alvast wat tips hebt gegeven. Misschien dat het dan iets rustiger bij jou is dit jaar na de vakantie.
0: Ja hoor, dat gunnen we mensen van harte.
1: Tuurlijk, we hebben het hard nodig, die vakantie. Dus dan moet het ook een beetje gezellig zijn. Nou, dankjewel en heb het goed dan in oktober.
0: Ja, dankjewel.
1: Marina van der Wal hoorde je, zij is relatie-expert. En wat een heerlijk handige tips heeft zij ons gegeven voor deze vakantie.

0: Dai Dai van Shakira. En dan is het een kleine stap naar de sport.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, met vandaag een wel heel bijzondere voetbaltransfer. De Amsterdamse voetballer Teun Gijzelhardt die maakt namelijk de overstap naar La Liga in Spanje. Dat is de hoogste Spaanse competitie waar clubs als Barcelona en Real Madrid ook in zitten. Dat is nogal wat. Hij gaat spelen voor Deportivo de La Coruña. De 21-jarige Teun die heeft Noord-Hollandse roots. Hij doorliep de jeugdopleiding van AZ en leerde voetballen op een pleintje in de Amsterdamse Pijp. En wat vooral voor ons heel bijzonder en leuk is, hij is de zoon van onze eigen nieuwslezer Barbara Mulder.
2: Hey, ja, goedemiddag.
0: Oh, ja, Barbara. Zo is het. Ja, we hebben het er natuurlijk vaker in de uitzending ook wel eens over gehad dat jouw zoon voetballer is en ook echt profvoetballer is. We weten dat hij er hier heel hard voor heeft gewerkt. En gisteren werd hij gepresenteerd daar in Coruña voor de Spaanse pers. Hoe was dat?
2: Ja, bijzonder. Ik wist eigenlijk niet dat dat ging gebeuren. Maar op een gegeven moment zag ik heel veel filmpjes en video's voorbij komen op alle sociale media. En ja, zoals je dat voorstelt, gewoon een zaal vol met fotografen en videojournalisten. En hij dan achter zo'n officiële tafel. En het leuke was dat hij wel nou, gewoon heel open die zaal inkeek. En hij spreekt al best wel goed Spaans. Het was ook grappig. Ja, want al die Spanjaarden vroegen zich natuurlijk af. Teun Gijzelhardt, wat is een moeilijke naam. Hoe moeten we dat uitspreken? Die voornaam en vooral ook die achternaam. Nou, toen vertelde hij zelf even hoe zijn teamgenoten, die hij dus sinds 2 weken kent, hoe zij hem noemen. Luister maar even.
3: Los compañeros dice Tony o Teun, y eso es Eke, dat is muy importante.
4: ¿Y si quisiésemos decir el apellido? ¿Gijzelhardt?
3: Sí, es más Gijzelhardt.
2: Ja, oei. Oei, ja, Teun is al moeilijk.
0: Dat is wel hard. Ja.
2: Dus het wordt eigenlijk gewoon Tony of Toin, zoals de Spanjaarden dan.
0: Ja, maar wat spreekt hij goed Spaans, Barbara? Hij is 21, hoe kan dat?
2: Ja, hij is denk ik ongeveer 2 jaar geleden toen... hij heeft heel veel zelfstudie gedaan. Ging elke dag denk ik 2 uurtjes of zo gewoon heel veel Spaanse woorden leren. Wat ik niet wist, maar wat hij wel in die persconferentie vertelde, dat hij eigenlijk al wel een droom had om op een goede dag ergens bij een Spaanse club te gaan spelen. En dat is nu dus uitgekomen, maar hij voorzag die droom eigenlijk.
0: Ja, hij heeft een beetje geanticipeerd.
2: Hij heeft hem praktisch voorbereid.
0: Ja, wat goed zeg. Hey, en die club, Deportivo La Coruña, is een club met een bijzondere geschiedenis, hè?
2: Absoluut, het is een van de meest iconische clubs van Spanje. Ja, in 2000 werden ze landskampioen, dat was heel bijzonder. Bijzonder was dat landskampioen ook kampioenschap deels veroorzaakt werd door onze eigen Roy Makaay. Was echt topspits. Ze hebben ook heel veel andere prijzen gewonnen. En afgelopen seizoen zijn ze dus gepromoveerd naar La Liga. Ja. Dat heeft 8 jaar mogen duren. Dat was een waanzinnig volksfeest. Dus ja, ze gaan beginnen wederom aan een nieuw spannend avontuur.
0: Jeetje, en daar mag hij deel van uitmaken. Jouw zoon, dat is toch wel speciaal. Neem ons even ook mee terug in de tijd. Als we teruggaan toen de grote Teun, want hij is best wel lang, een klein Teuntje was. Wanneer begon hij eigenlijk met voetballen?
2: Ja, ik denk, hij zag er al een beetje uit als een voetballer nog voordat hij kon lopen. Ik heb een foto, die kwam ik laatst nog tegen. Dan kruipt hij over de grond en heeft hij zo'n melkfles gewoon in zijn mond, zonder hem vast te houden met zijn handen. En dan speelt hij al met een bal. Dus kon zeg maar eerder voetballen dan lopen, dat is echt zo. Ja, en wij wonen dus in de Pijp met een plein voor de deur. En ja, daar heeft hij gewoon vanaf zijn 3e jaar altijd zitten voetballen.
0: Ja.
2: En later, echt toen hij 6 jaar was of zo, kwam hij dan echt bij een voetbalclub. Dat was bij AMVJ, heet dat. En ik weet dat nog wel, dat ze dan een wedstrijd hadden en stonden met 11-1 voor. Nou ja, al die jongens hadden het opgegeven. Het was, de helft van de wedstrijd was voorbij. Ze dachten, dat hebben we in de pocket, we hoeven niet meer op te letten. En ik keek naar hem, naar Teun dus, en ik dacht van, hé, maar jij speelt alsof je 3-1 achter staat.
0: Ja, ja.
2: Zo toegewijd.
0: Zo fanatiek nog. Ja. En,
2: toen dacht ik wel van, oh ja, dit is wel een serious business.
0: En dat werd het ook, want hij is dus gescout door AZ. Daar heeft hij in de jeugdopleiding gezeten. Ik kan me herinneren dat dat voor jullie ook best een hele dommer was soms, want dan moest hij heel vroeg daarheen en kwam hij laat terug en dan moest je heel gezond voor hem koken, toch?
2: Ja, absoluut. Ja, maak je gewoon wel hele lange dagen en het heeft wel veel impact op de rest van het gezin en op je levensritme en levensstijl.
0: Ja.
2: Maar het geeft ook een heel duidelijke structuur en een heel duidelijk doel.
0: Ja.
2: Maar de hele familie moet er eigenlijk wel aan gaan meedoen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dat hebben we ook gedaan, dat is ook fijn. Maar,
0: ja, ja, en je moet zo'n jongen natuurlijk ook ondersteunen en hem helpen, maar misschien niet te veel pushen ook.
2: Nee, hij zei laatst ook in een interview, ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat mijn ouders best wel los waren. En het is deze droom en hoe ik het verwezenlijk heb, is helemaal uit mijzelf gekomen. Mijn ouders hebben nooit gepusht. En ik denk ook niet dat dat kan. Want je moet het echt zelf willen, want je moet ook heel veel offers brengen.
0: Ja, wat is denk je het grootste offer dat hij tot nu toe gebracht heeft? Is dat vooral de tijd en nooit naar feestjes gaan, bijvoorbeeld?
2: Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat zouden we bijna aan hemzelf moeten vragen.
0: Ja, dat gaan we ook
2: ik denk een soort van doorzettingsvermogen. Want ook wel echt 2 jaar lang een soort van zware blessure gehad.
0: Oh ja.
2: En dan moet je elke dag weer opstaan en toch gaan trainen op jouw manier. En geloof blijven houden in herstel.
0: Ja, knap dat hij dat in zich heeft. In
2: dat is
0: geval.
2: Denk ik 2 jaar lang is best wel veel als je bijvoorbeeld 15 bent.
0: Ja, zeker ja. Ja. Nou goed, hij heeft een prachtig mooie stap gezet naar de Spaanse Liga. Hij gaat spelen bij Coruña. Hoe trots zijn jullie en hoe goed denk je dat hij het gaat doen?
2: Spannend. Nou, ik ben gewoon sowieso trots dat hij deze stap heeft gezet. Hij kon ook bijvoorbeeld naar FC Twente. Dat is ook al een hele mooie club. Maar de keuze voor de Spaanse club is nog avontuurlijker.
0: Ja.
2: Ik vind het wel knap dat je in je leven echt voor het hoogst haalbare gaat. Ja. En alles probeert uit te halen en ook niet bang bent voor zo'n groot avontuur. Ja. Dus dat siert hem wel. Zeker. En dat vind ik echt leuk.
0: Ja, gaat hij het goed doen?
2: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja. Nou, wij gaan hem volgen. Via jou natuurlijk ook. En gewoon in de media.
2: Daarom.
0: Superleuk. Teun Gijzelhard, vergeet die naam niet. En ga hem volgen, zou ik zeggen.
2: Zo is dat.
1: Vandaag de dag.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
10: Priscilla, ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
11: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
12: Ik ben Gladia en ik kom uit Uithoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 5:30. In Schagen is het 22 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Code oranje geldt vanaf morgen op de sluizen in Spaarndam. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. De grote sluis daar gaat daarom nog maar 3 keer per dag open voor pleziervaart. Ja, vanwege die droogte ligt namelijk verzilting op de loer. De hoeveelheid zout in het water neemt toe. En dat is heel slecht voor de gewassen van boeren en voor de natuur sowieso. Nederland heeft ook nu officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere watersbeheerders zeggen dat er echt sprake is van een feitelijk watertekort. Er is sprake van niveau 2 in het maatregelenpakket. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Nou, de komende dagen moet duidelijk worden welke maatregelen er allemaal getroffen worden. In Amsterdam is de politie nog steeds op zoek naar mogelijke getuigen van een ontvoering gisteravond. 2 mannen uit Rotterdam probeerden iemand in een auto te ontvoeren. Een grote politiemacht met veel politiewagens en zelfs een helikopter moest de ontvoering beëindigen. Ook werden waarschuwingsschoten gelost. 3 mensen zijn aangehouden, het slachtoffer is bevrijd en in goede conditie gelukkig. Over het motief van die ontvoering is nog niets bekendgemaakt. En een geldtransportwagen is vanochtend in Uitgeest op zijn kant in een sloot beland. Er raakte niemand gewond, maar omdat het om een wagen ging die mogelijk veel geld vervoerde, rukte de politie ook daar massaal uit. Laatste berichtje hoort dat eerder bij Juno even. Op Schiphol is een Canadese vrouw betrapt toen ze probeerde een koningspython mee het vliegtuig in te slepen. Nou, de vrouw verstopte het levende dier in haar BH.
15: Maar
14: en ze zei
15: dan?
14: Dat ze hem ergens gevonden had in Amsterdam. Hij werd ontdekt. Nou, het is trouwens, de koningspython klinkt heel eng. Het is ook officieel een wurgslang, maar hij is niet echt gevaarlijk voor mensen. Hij is ook niet giftig. En als hij heel gestrest is, dan maakt hij van zichzelf een bal, maakt zich veel kleiner.
15: En dan past hij wel makkelijk in een BH.
14: Zou kunnen, ja.
15: Ik vind het een gek verhaal.
14: Maar hij is ontdekt.
15: Ja,
13: Oké. Okay.
14: Dus, nou goed. En de inspectie zei ook, ze twijfelde ook aan het verhaal of die wel gevonden was in een hotel in Amsterdam.
13: Hotel, hè?
14: Misschien had ze hem al die tijd al bij zich.
13: Ja, precies. Nou, we zullen het nooit weten, maar we gaan er misschien straks wel nog een plaatje bij zoeken. Dat is misschien wel een leuk idee.
14: Oh, dat is wel een leuk idee. Nou goed, meer Noord-Hollandse verhalen in de app en op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Barbara. Dan gaan we eens gauw verder met onze eigen weerman Jan Visser. Jan, goedemiddag.
4: Patricia, goedemiddag.
13: Ja, want we hoorden net al van Barbara. Hè, er is nu officieel een watertekort door de aanhoudende droogte. En dan zijn wij natuurlijk wel heel benieuwd wat dat zegt over het weer van dit moment, Jan.
4: Ja, nou ja, het watertekort is natuurlijk al een klein beetje ontstaan in het voorjaar.
13: Ja.
4: Zoals je weet, in april viel er geen regen. Of nauwelijks regen. Nou, maart was ook niet al te nat. En in mei zo'n beetje de normale hoeveelheid. En in al die maanden is de zon natuurlijk stond er steeds te schitteren. Want we vinden het allemaal wel prachtig. Maar ja, dan neemt wel de verdamping toe.
13: Ja, dat is het, hè? Ja. Ja. En als het dan ook weinig regent, dan heb je eigenlijk van twee kanten eigenlijk een bedreiging.
4: Ja, en toen kwam juni, die was wel nat. Maar niet uitgesproken in onze provincie, op sommige plaatsen wel. Maar ja, dan valt het water in korte tijd. En dan is het zo ook weer weg natuurlijk. Ja. Hè?
13: Kijk, in de bodem dringen.
4: Nee, dan heb je gewoon een langere, zeg maar, meiregens voor nodig. Hè? Zoals die uitdrukking klinkt is.
13: Ja.
4: Dus dat het langere tijd regent. En dat is niet aan de orde. Dus vandaar. Maar het is niet overal in Nederland hetzelfde hoor. Want in het noordoosten van het land, las ik vandaag in het Dagblad van het Noorden, daar is de situatie absoluut niet alarmerend. Want daar hebben ze gewoon echt voldoende regen gehad de laatste maanden.
13: Ja.
4: En veel minder hitte en ook minder verdamping, meer bewolking. En dat scheelt gewoon. Ja. Dus die zitten eigenlijk best wel goed.
13: Ja, het zit eigenlijk per regio is een beetje verschillend. We hadden van de week ook de dijkgraaf van Noord-Holland Noorderkwartier. En die zei ook dat het eigenlijk in de Noordkop nu ook niet echt speelt, omdat ze daar toch ook het IJsselmeer hebben. En
4: dat
13: is natuurlijk toch van een andere orde.
4: Ja, en dan het zuidwesten van het land, daar is het probleem het grootst. Want daar is het eigenlijk al ontstaan in 2025.
13: Ja.
4: En dat is nooit echt
13: niet meer ingelopen.
4: Nee, dat klopt, die is niet meer ingelopen, ja.
13: Nee. Hey, en zit er wat regen aan te komen nu?
4: Nou, niet heel veel nog. We hebben vandaag wel te maken met de storing in de bovenlucht die langzaam vanuit Duitsland naar de Wadden trekt. En daaromheen circuleert wat onstabiele lucht. Vanmorgen waren er verrassende buien in Twente, in Hengelo en omgeving. Flinke onweersbui, dus 14 mm maar liefst. Dan ben je echt spek open natuurlijk. En ja, voor de rest in onze provincie hier en daar wat gedruppel. Het kan misschien nog ietsje meer worden de komende uren, maar zeer lokaal. Echt veel voorstellen doet het niet. Er zit alleen een iets fellere bui boven het IJsselmeer ter hoogte van de Afsluitdijk. Dus, maar dat is een beetje het beeld vanavond, lokaal een buitje. En verder vandaag, door de bewolking werd het niet overal meer 25 graden. 23 in Berkhout en ook net iets onder de rond 24 graden Purmerend. Wijk aan Zee nog wel iets boven de 25, maar toch wat lagere temperaturen. Maar ja, er zit veel vocht in de lucht, dus het doet toch wel een beetje drukkend aan.
13: Ja, zeker, ja, vond ik ook.
4: Nou, morgen dan zien we noord- tot noordwestelijke stroming op gang komen. En dat betekent aanvoer van minder warme lucht. Het wordt tussen 22 en 24 graden. Het zijn morgen wel perioden met zon. Het blijft op een enkele bui na droog. En in het weekend zakt de temperatuur verder. Dan naar een graad of 20 tot 22. En dan vaak bewolkt ook. Af en toe wel wat zon. En misschien op zondag een paar buien. Maar voor de rest echt regen in de nabije toekomst is nog niet direct aan de orde. Misschien volgende week woensdag. Maar dat is nog niet zeker.
13: Nee. Dat is nog een eentje weg, Jan. Oké, nou ja, goed. Dat is even zoals het is. Het is wel de komende dagen iets minder drukkend, begrijp ik van jou. En dat is op zich wel even lekker. Daar gaan we van genieten, Jan.
4: Ja, gaan we zeker doen.
13: Ja, mooie avond voor jou.
4: Hetzelfde.
13: Joe. Dan kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. Jelmer, hoe is die?
15: 12 files op dit moment. De uitzonderingen zijn de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. 11 minuten vertraging. 15 minuten vertraging op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Warmond en Kaagdorp. Dat komt door een ongeluk. En de laatste, de N201 hoofddorp richting Zandvoort. Tussen hoofddorp Bornholm en hoofddorp Overbos. Bijna een kwartier vertraging.

0: The Sniff and the Tears met Driver Seat.
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
3: Het is zomer.
0: Ja, het is zomer, lieve mensen. En heerlijk. Daarom hebben we elke dag wat leuks. Elke dag is er weer iets leuks hier.
4: Het is gewoon een zomerfeest.
0: Ja, echt wel. Ja, iedere maandag en donderdag spelen we deze zomer het spelletje. Het spelletje met de naam. Het spelletje, dat heet...
1: En vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, we gaan het gewoon weer doen. Maandag was de eerste keer, vandaag is de tweede keer dat we het spel spelen. Wat is de bedoeling? Ik ga zo een hint geven. En dan is het aan jullie om te raden wie ik ben.
4: Ja, dit keer is het dus wie ik ben.
0: Ja, wie ik ben.
4: Emphasis op wie.
0: En ik ga dus een hint geven. En het is dus iemand. Ik ben iemand.
4: Ja, dat is vaak zo met een wie.
0: Dan, als je het goed weet, dan kun je dus even appen of bellen. En dan kom je misschien wel in de uitzending. En dan kun je dus een hele mooie prijs winnen, Jelmer.
4: Ja, en die prijs die is waanzinnig. Die is groot, die is meeslepend, die is heerlijk. En het is onze eigen vandaag de dag koeltas.
0: Koeltas? Geen koeltas?
4: Hij is, weet ik.
0: Tas.
4: Hij is besteld. Hij komt eraan. Ja. Hij is ontwikkeld. Ligt nu bij de drukkers.
0: Ja.
4: En het is waanzinnig. Het is iets dat je gewoon wil hebben.
0: Als je naar het strand gaat, neem je hem mee. Als het winter is straks, dan kun je er warme ertsoep in bewaren.
4: Want het houdt ook warm?
0: Een koeltas en een warm... Ja, het is een isolatietas.
4: Oh, het is een isolatietas.
0: Die doet alles. Ja, ja.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Oh, leuk. Nou, die kan je dus winnen. En dat is alleen al een goede reden om mee te doen met het spel. Dan gaan we nu eens even toe naar de eerste hint die ik ga geven. Je kunt ons dus bellen of appen. En met een beetje geluk speel je dan mee voor de koeltas. Die eerste hint is deze. Op radio en tv probeer ik je te verleiden tot het boeken van een vakantie.
4: Wow.
0: Wie ben ik?
4: Op radio en tv probeer ik je te verleiden tot het boeken van een vakantie.
0: Wie ben ik? Dus, als jij denkt te weten wie het is, heb jij een idee? Je ziet wel iemand voor je, hè?
4: Nou, ik zie een sales manager.
0: Dat is niet goed. Oké, we zoeken een naam dus, hè? Dus als je denkt te weten, als je nu alvast een gokje wil wagen, zou ik zeggen bel of app naar 088-850-51-52.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
2: Vandaag de dag.
1: NH

0: Send My Love. Je hoorde Adele.
1: Vandaag de dag. Wie ben ik?
0: Ja, we spelen Wie ben ik voor die prachtige koeltas. Die kun je winnen. Er wordt heel veel geappt en ook gebeld naar aanleiding van mijn eerste hint. En die hint die was: op radio en tv probeer ik je te verleiden tot het boeken van een vakantie. Wie ben ik? Zullen we gelijk even kijken wie ik aan de lijn heb?
2: Ja, we hebben een goeie.
0: Is dat Gerrit?
3: Ja, dat is Gerrit.
0: Goedemiddag Gerrit, vertel het eens.
3: Ja, dat is een Nederlands acteur en cabaretier Leo Alkemare van de prijsvrij vakanties die daarin te zien en te horen is met zijn dochtertje Lieselot.
0: Oh, ik weet wie je bedoelt, maar helaas Gerrit. Het is niet goed. We krijgen heel veel appjes binnen van mensen die denken dat het Leo Alkemare is. Maar dat is hem niet.
2: Dat is hem niet, dus daar kan gewoon een absolute streep doorheen. Ik zie ook Cor en Don, dat is hem ook niet. En ik zie hier iemand die zegt Timothy Lee Williams. Nou, dat is hem ook niet.
0: Nee. En het is ook niet Hans Kraaij junior. Ik snap dat mensen dat denken. Weet je wat ik doe? Ik ga even naar Leonie. Goedemiddag, Leonie. Nee, Leonie is weg.
2: Leonie denkt, die had ook Leo Alkemare.
0: Oké, ik geef nog een hint. De tweede hint is: ik ben mijn dierbare gitaar kwijtgeraakt. Wie ben ik?
2: Ik ben mijn dierbare gitaar kwijtgeraakt.
0: Je ziet hem dus in een reclame. Maar hij is dus zijn dierbare gitaar kwijtgeraakt.
2: Lieve mensen, als je het weet,
0: nu
2: bel 088-851-5152. Bellen.
0: Dat lijkt me heel goed als je nu eventjes belt. Dan gaan we kijken of je het goed hebt. Nu begrijpen mensen ineens over wie wij het hebben.
2: Ja.
0: Dus even kijken wie we gaan bellen, want er wordt heel veel geappt. Maar ik zou zeggen, bel vooral ook eventjes als je in de uitzending wil. Met deze tweede hint win jij dus de koeltas van vandaag de dag.
2: 088-850-51-52. Bel deze kant op.
0: Ja.
2: Bel.
0: Nu even bellen. Ja, iedereen appt. Zullen wij zelf even bellen? Anders...
2: Oh, kijk.
0: Daar
2: kijk,
0: komt
2: kijk.
0: Iemand. Daar hebben wij... Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
4: Hey, Miranda.
0: Hey, hallo Miranda. Vertel eens, wie denk jij dat we... Nou, dat heb je... Nee, dat is goed. Ja, dat is helemaal goed. Wat goed.
4: Ja, toch?
0: Oh, nou ja, je bent wel snel, hoor. Ik vind het... Ja, je gilde er gelijk uit. Douwe Bob. Ja. Had jij ook eerst gedacht Leo Alkemare?
4: Nee, ik... Dat ik hoorde over die gitaar, dacht ik, oh, dat kan alleen maar Douwe Bob zijn.
0: En zo is het ook, ja. Nou, wat goed dat je belde. En blijf even aan de lijn, zou ik zeggen. Want die koeltas, die komt jouw kant op. Gaan we eventjes je gegevens noteren. Ja, dank voor het meespelen en een fijne middag.
4: Doei.
1: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
5: Vandaag de dag.
1: NH.

0: Rick Astley hier bij NH. Whenever you need somebody. En straks, jammer, dan gaan we al gelijk weer door met de volgende. Wat ben je allemaal aan het doen? Stop je nou een extra koptelefoon in je
1: broes? Ik had beter voorbereid willen zijn. Wacht even. Ja.
0: Waar ben jij mee bezig, jongeman?
1: Ik was even verbaasd dat het toch zo ver was. Oké, wacht. Ga opnieuw beginnen.
0: We gaan even opnieuw beginnen.
1: Zeg even,
0: Jammer, wat ben je allemaal aan het doen? Er zit iets in je blouse.
1: Er zit iets in mijn BH.
0: Ach,
1: oh,
0: meid.
1: Oké. Okay.
0: Het lijkt wel een...
1: Het lijkt wel een slang.
0: Heeft het iets te maken met de dagplaat, mensen? Ja, dat denk ik haast wel.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
4: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
3: Of deze klassieke.
4: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
2: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
5: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en rembrandtinamsterdam.nl.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ik ben Bas uit Haarlem.
11: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
12: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amsterdam.
13: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
14: Ik ben Annie uit Volendam.
15: Ik ben Ruud uit Horen.
16: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
18: Goedenavond. Een zwaar ongeluk in Beverwijk vanmiddag. Een fietser raakt daarbij gewond en ook de traumahelikopter moest worden opgeroepen. Bestuurder van een betrokken auto is aangehouden. Code oranje geldt vanaf morgen op de sluis in Spaarndam. Dat heeft alles te maken met de aanhoudende droogte. En in Amsterdam is de politie nog steeds op zoek naar mogelijke getuigen van een ontvoering gisteravond. Twee mannen uit Rotterdam probeerden iemand in een auto te ontvoeren. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de ANWB Verkeersinformatie. Jelmer, is die slang inmiddels uit je BH? Of?
1: Die slang is inmiddels uit mijn BH, absoluut.
0: Kun je ons dan bijpraten over de files?
1: Ook dat nog, files. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Bijna 20 minuten vertraging. En de laatste, bijna 10 minuten vertraging op de A27. Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes.
14: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
15: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Vodafone Mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.
20: En hoe meer data en snelheid,
21: hoe groter die korting.
20: Dat is One van Vodafone
21: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
22: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Nick de Veel bij je en haar met Spanish Stroll. Het is bijna 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, dat zijn onze eigen verslaggevers natuurlijk. De verslaggevers van NH. Zij volgen het nieuws op de voet en halen verhalen uit alle hoeken en gaten van de provincie. Verslaggever Daan Visser bijvoorbeeld, die is hier vandaag bij ons in de studio. Want Daan, vanaf morgen geldt er een code oranje voor de sluizen in Spaarndam. En jij bent daar vandaag geweest. Waarom is het daar code oranje morgen?
3: Ja, dat heeft niks te maken met hele hoge temperaturen. Alhoewel, misschien een heel klein beetje. Het heeft eigenlijk alles te maken met aanhoudende droogte, wat weer invloed heeft op de waterkwaliteit, wat weer invloed heeft op natuur en landbouw daar in dat gebied. Dus ja, aanhoudende droogte dus.
0: Ja, maar we horen daar natuurlijk de hele dag al over die code oranje en wat het probleem is. Verzilting, de strijd tussen zoet en zoutwater. Kun je eens vertellen hoe dat zit, hoe dat eruit ziet, dat gevecht?
3: Ja, de grote sluis van Spaarndam. Daar komt eigenlijk het zoute water van het Noordzeekanaal samen met het zoetere water van het Spaarne, de rivier. En normaal is er genoeg water om dat zoute water, zeg maar, tegen te houden. Ja. Dat het niet verder landinwaarts trekt. Maar nu door de droogte verdampt er veel water. Er komt weinig water uit vanuit het Rijnlandgebied, zeg maar, vanaf de Rijn, Duitsland, Zwitserland, het land binnen. Dus het zoute water neemt langzaam de overhand, wat weer ten koste gaat van, ja, zeg maar, de landbouw, dus de bolle streek waar het water uiteindelijk terecht komt, en natuur. Ja. Dus daar wil nu het Hoge Heemraadschap van Rijnland, zoals dat heel mooi heet, een stokje voor steken. En dat doen ze door de sluis vanaf morgen maar 3 keer op een dag te openen voor recreatieve vaart. Dus mensen met een lekker bootje die op vakantie zijn, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Dus 3 keer per dag. Wat scheelt dat dan?
3: Ja, dat scheelt wel erg veel, want je kan daar dus niet doorheen. Je hebt er maar 3 vaste momenten om daar doorheen te kunnen. Wat betekent dat je houdt mensen eigenlijk tegen.
0: Ja, ja.
3: En dat is vervelend, dat realiseren ze zichzelf ook natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Krijgt de brugwachter daar dan niet heel veel telefoontjes van mensen met boten die willen weten hoe het zit en waarom die sluis nou niet open gaat?
3: Ja, ik sprak even met sluiswachter Kees inderdaad. En die wordt plat gebeld. Dat wordt hij eigenlijk al, maar vanmorgen zegt hij, wordt het waarschijnlijk nog erger.
4: Ik voel me net een telefoonreceptioniste.
5: De belletjes zijn vooral gebaseerd op van, klopt het? Is het echt code oranje? Wat betekent dat? Wat betekent code oranje? En wanneer kunnen we geschud worden? Want dat is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag.
0: Ja, geschud worden. Kortom, wanneer kunnen wij verder varen eigenlijk met ons bootje door de sluis? Dat zei de brugwachter. Maar als we naar de weersvoorspelling kijken, Daan, dan blijft het dus voorlopig droog. Jan Visser zei wel dat er misschien morgen aan te kan wel her en der een buitje vallen, maar lang niet genoeg om dit probleem op te lossen. Heb je het idee dat dit regime van maximaal 3 keer per dag schutten, zoals het heet, de rest van de zomer de realiteit zal zijn?
3: Ja, dat is wel de verwachting. Ik sprak ook met de dijkgraaf. En die zei inderdaad van, ja, weet je, we gaan er wel vanuit dat dat we eerder nog naar code rood gaan. Dus nog strenger zijn met het sluiten en openen van de sluis dan naar code geel. Dus een minder streng regime.
6: En de kans dat het code rood wordt is groter dan het teruggaat naar code geel. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij ons water krijgen we uit de Rijn. En de Rijn komt helemaal uit Zwitserland en Duitsland. Daar is nog steeds het droog. Dus we weten nu al, de aankomende 2 weken er weinig extra water komt. Er is ook geen regen voorspeld. En het is heel erg warm, dus er verdampt heel veel water. Die 3 factoren bij elkaar zorgen ervoor dat we echt een acuut watertekort hebben.
0: Ja, toch best wel heftig om te horen, vind ik hoor. En even, Daan, voor de duidelijkheid, het gaat niet over een acuut drinkwaterprobleem. Hè? Dat moeten we er misschien nog wel even bij zeggen.
3: Nee, dat is niet het geval. Nee, het gaat echt gewoon, zeg maar, om ander water, zeg maar.
0: Ja. Ja, om de strijd tussen het zout en het zoetwater. Mm-hmm. Daarom gaat die sluis dus minder vaak open. Als jij nou een bootje hebt, een plezierbootje, kun je dan nog wel omvaren? Zijn er alternatieven?
3: Nou, in dit code oranje regime heb je ook nog de kleinere kolksluis in Spaarndam. Die is permanent dicht. Die gaat ook helemaal niet open.

0: Maar, kleine tip van Flip. De code oranje geldt niet voor de industrie. Dus de werkvaart. Dus ja, ja. Als er een grote vrachtschip er doorheen wil, dan gaat die wel open. En als je dan daar toevallig ligt met je lekkere vakantiesloepje, dan kan je snel eventjes aansluiten.
1: Ja,
0: dus
1: mag dat ook?
0: Dat mag wel.
1: Of geef jij nu een illegale tip?
0: Nee, ik geef geen illegale tip. Okay. Dat mag wel inderdaad. Nou, en anders krijgen we een boos belletje.
1: Maar dan moet je dat wel aandurven. Want dat kan ook wel spannend zijn met zo'n heel groot schip in de sluis, als je zelf een klein bootje hebt natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat moet je dan wel durven. Goed, vandaag was jij dus daarbij de sluis. Morgen ga je weer het water op, maar dan ook echt zelf het water op, toch?
0: Ja, ik voel me een beetje correspondent waterschappen van NH. En gisteren was ik op Schiphol. Ik ga naar het oudste nog functionerende veerpontje van Nederland. Die vaart al 140 jaar tussen Enkhuizen en Stavoren. En die blazen deze week dus 140 kaartjes uit. Oh. Ja, dan is het leuk om even mee te gaan.
1: Zeker. Tot
0: een kleine vakantie.
1: Ja, dus jij springt aan boord. Daar horen we dan ongetwijfeld morgen weer meer over. Dank voor nu in elk geval, Daan Visser, en een mooie avond.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.

0: Elton John. I'm still standing. Het is tijd voor een dagplaatje. Ben jij weer een beetje hersteld van je afkleedactie, Jelmer?
1: Nou, ik ben echt in dat hij gebeten heeft.
2: Dagplaat.
0: Ja, we zoeken iedere dag rond deze tijd een leuk liedje dat past bij het nieuws van de dag. Nou, vandaag hadden we het nieuws de hele dag al gehoord dat de douane... gisteren hoorden we al dat de douane marihuana had gevonden in bokshandschoenen. Ja. Maar vandaag was er weer een nieuw avontuur. Een Canadese vrouw die had namelijk een bijzonder levend souvenirtje meegenomen in haar BH.
1: Ja, het was geen knuffeldiertje. Nee, het was een koningspython. Nou, en er is een foto gedeeld van het beste beest. Je hebt wel een flinke cupmaat nodig.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Om dat beest weg te kunnen stoppen.
0: Serieus, dat is een driedubbele F minstens.
1: Dat is een driedubbele F minstens. Ja. En ik denk dat je eigen borsten dan...
0: Dat moet dan helemaal niks zijn. Ja.
1: Nee, dat
0: een
1: moet
0: gigantisch
1: gewoon,
0: ding.
1: Een gigantisch ding.
0: Maar hoe voorzien je het om een python in je BH te stoppen? Ik bedoel, sorry.
1: Vind het, als ik een python tegenkom, zou ik niet gelijk denken... nou, die stop ik bij mijn tiet. Maar goed, de vrouw die zei dat het beest gevonden had... bij een hotel in Amsterdam. Nou, de douane gelooft dat niet helemaal. En nou ja, die is logisch
0: gek,
1: wijze in beslag genomen.
0: Ja, maar goed, dus een heel, heel vreemd verhaal. We zouden er graag meer over horen hoe dat nou precies... allemaal gegaan is.
1: Ik zou
0: hoe
1: groot zo graag willen spreken. Gewoon, hoe was de ervaring?
0: Ja, en ook, hoe groot was die python dan?
1: Ja.
0: En hoe verzin je het om hem in je BH te stoppen?
1: Ja, waarom dan niet in een... Tassie? In een leuke koeltas.
0: In een koeltas.
1: Vandaag de dag.
0: Dat is een leuke tip voor smokkelaars. Stop het in de koeltas van de na. Moet je één keer meedoen met het spel en dan win je de koeltas. Dan kun je van alles naar binnen smokkelen. Ja, dat is ook een goed idee. Maar goed, we gaan dus plaatjes zoeken naar aanleiding van dit verhaal over slangen.
1: Ja.
0: Maar ook denk ik over dingen verstoppen.
1: Ja, en
0: of iets verstoppen. Ja, want dit is natuurlijk wel een hele knappe verstoppenact geweest.
1: Nou, zo knap is het niet. Want het is natuurlijk.
0: Het is wel mislukt.
1: Het is gevonden.
0: Ja, dat wel.
1: Het is mislukt.
0: Maar het is wel de poging alleen al, vind ik wel. Heel prijzenswaardig. Ik zou het zelf niet nadoen.
1: Nee, het is een vrouw met ballen. Ik dacht persoonlijk aan, nou ja, je moet iets wegstoppen. Dus toen dacht ik aan Keisha.
0: Hideaway. Ja, zo heet
1: hide
0: het.
1: The Python away.
0: Ja, quickly, in my bra. Oké, nou, ik dacht aan de naam van een artiest. Dat mag toch ook?
1: Dat mag zeker.
0: Want dan hebben we bijvoorbeeld DJ Snake.
1: Oh. Don't you give up, nah,
0: I won't give up, let me love you. Ook een lekker nummer. Maar goed, de keuze is natuurlijk helemaal aan jullie, lieve luisteraars. Ga maar nadenken over plaatjes die te maken hebben met slangen of verstoppen. En stuur die gauw door naar Jelmer.
1: 088 58 51 52. Wel echt sturen, niet verstoppen in je BH.
0: Nee, alsjeblieft. Goed, je hoort straks na het nieuws van 6:30... of jouw plaatje dan vandaag de dagplaat is geworden. Dat is wel leuk, want dat plaatje gaan wij integraal laten horen. Nu eerst...

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Ik ben Sandra, kom uit Heemskerk.
10: Ik ben Henk en ik woon in Sint-Pancras.
11: Bonjour, ik ben Blissy Steen, schilder in Zandvoort.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 6:30 precies. In Schagen is het 22 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
14: Goedenavond. In Amsterdam is de politie nog steeds op zoek naar mogelijke getuigen van die ontvoering gisteravond. Wat gebeurde er? Nou, twee mannen uit Rotterdam probeerden iemand in een auto te ontvoeren. Een hele grote politiemacht met veel politiewagens en zelfs een helikopter moest die ontvoering beëindigen. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. Het gebeurde allemaal in Amsterdam en mensen die in de buurt woonden, nou ja, die wisten niet wat er aan de hand was. Die maakten zich heel veel zorgen. Die konden zelfs het geluid van het voetbal niet meer verstaan door alle hulpdiensten.
15: Ik dacht, nou, er is iets heel ernstigs aan de hand.
16: Helikopter die om ons heen vloog. Uiteindelijk daarna ook een drone.
17: Ja, we zaten voetbal te kijken en eigenlijk het raam stond open en we konden het voetbal gewoon niet meer horen door alle sirenes.
14: Ja, heel heftig dus in Amsterdam gisteravond. Drie mensen zijn uiteindelijk aangehouden. Het slachtoffer is dus bevrijd en in goede conditie. Over het motief van de verdachte en de identiteit van het slachtoffer, ja, daar is nog niets over bekend of nog niets over bekend gemaakt. En Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere watersbeheerders zeggen dat er op dit moment sprake is van een feitelijk watertekort. Ja, het gaat om niveau 2. Bij niveau 3 is er echt sprake van een crisis. De laatste keer dat er werd opgeschaald naar fase 2 was in augustus 2022. De komende dagen horen we welke maatregelen er exact worden genomen. Een geldtransportwagen is vanochtend in Uitgeest op zijn kant in een sloot beland. Raakte niemand gewond, omdat het om een wagen ging die geld vervoert en niet bekend was of er veel geld aan boord was, rukte de politie daar ook massaal uit. Ja, meerdere agenten met kogelwerende vesten kwamen ter plaatse. Oh, en alweer het laatste berichtje. We hadden het nog even over de pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Ja, die beroemde pindakaasvloer is opnieuw te zien in het depot van het museum Boijmans van Beuningen. Dat is gedaan naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. En het blijkt dat heel veel mensen die pindakaasvloer dus willen zien. Omdat het zo'n gek fenomeen is. Of, ja, bijzonder. Tuurlijk. Er zijn ook allemaal discussies over van is dit nou kunst of niet.
13: Ja, het was eigenlijk een van zijn meest bekende werken, denk ik. Terwijl hij heeft natuurlijk zoveel gemaakt. TV-programma's, radioprogramma's.
14: Bij het grote publiek.
13: Maar
14: misschien.
13: Bij het grote publiek weet iedereen de pindakaasvloer.
14: Ja. Nou, mensen hebben dus in dat museum allerlei dingen op die pindakaasvloer laten vallen. Ja. Er is al van alles gebeurd. Maar jij vroeg het vorige uur van hoeveel pindakaaspotten hebben ze daar nou voor gebruikt? Nou, je hebt zelf gezegd ongeveer 25 vierkante meter. Dan is het 1100 liter pindakaas. Omgerekend naar standaard potten komt dat ongeveer tussen de 1800 en 2500 potten pindakaas.
13: Jeetje, wat een werk ook.
14: Ja,
13: echt hè?
14: Er zou Petje Piet en Mientje zijn petje voor afnemen, denk ik.
13: Zeker weten, ja.
14: Nou, goed.
13: Een lekker pindakaasvloertje.
14: Zo is dat. Nou, meer Noord-Hollandse verhalen die vind je bij ons in de app en op nanieuws.nl.
13: Ja, ze hebben trouwens wel pindakaas zonder stukjes gebruikt.
14: Oh, oké. Okay.
13: Dat die lekker glad is. Ah. Ja, dat is nog wel even goed om te weten. Oké, okay, dankjewel Barbara. En een fijne avond voor jou.
14: Jullie ook.
13: Joe. We gaan ook nog even gauw naar het weer van Jan Visser.
18: Vanavond overheerst de bewolking en er kan plaatselijk wat lichte regen of een buitje vallen. In de nacht is het overwegend droog en de temperatuur zakt naar een graad of 17. De wind draait aan de kust naar het noorden en is matig. Elders neemt de wind verder in kracht af. Weinig wind dus. En dan morgen gaat de wind uit het noorden tot later uit het noordwesten waaien. En daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. Middagtemperaturen komen uit op waarde tussen 22 en 24 graden op de meeste plaatsen. Verder zijn er zonnige perioden en is er slechts een kleine kans op een bui.
13: Dan gaan we van het weer naar het verkeer. Want er staan nog steeds een paar files, hè, Jelmer?
19: Ja, twee. Nou, er staan er zes, maar ik noem even de twee langste. De eerste, de A8, Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Zaanstad Zuid en Zaanstad Koog. Bijna 10 minuten vertraging. En 21 minuten vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Wijkertunnel. Dat komt door wegwerkzaamheden.

0: Can you feel it? Je hoorde de Jacksons hier bij NH. Weet je wat we gaan doen, Jelmer?
1: Ja.
0: We gaan zo even een leuk plaatje uitzoeken.
1: Dat vind ik zo'n goed idee.
0: Top idee, hè?
2: Oh, vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Jij was niet heel erg te spreken over deze dagplaat, begrijp ik. Het begon zo leuk allemaal. Het
1: begon zo leuk
0: met die
1: allemaal.
0: Slang in je
1: maar kijk,
0: blouse.
1: Ons systeem die heeft niet alles.
0: Nee.
1: En ik heb natuurlijk maar een x-aantal minuten om het dan allemaal op te snorren. En nog
0: er bellen en appen heel veel mensen.
1: En appen heel veel mensen. En dat is heel erg leuk. Dus blijf het ook vooral doen.
0: Zeker.
1: Maar als ik het dan nog op moet snorren uit een of andere de krochten wat zich muziek
0: van de
1: noemt,
0: internet.
1: Ja, dan gaat het allemaal duren.
0: Dan loopt het wel eens
1: ook nog allemaal. Nou, dus ik had een onwijs stressmoment.
0: Stress.
1: Ja.
0: Jij krijgt straks van mij een lolly. Dat helpt misschien tegen stress.
1: Wat lief van
0: maar,
1: jou.
0: Ja, maar ja. Goed, we gingen dus op zoek naar plaatjes over een slang of over verstoppen. Naar aanleiding van het bizarre verhaal van die vrouw die op Schiphol gepakt werd met een levende slang in haar BH.
1: Een koningspython.
0: Ik wou net zeggen, het was niet zomaar gewoon een ringslangetje of zo, maar een koningspython.
1: Ja.
0: Zie dat even voor je, of liever niet misschien, want het is echt, denk ik, heel eng.
1: Ja.
0: Maar goed, we zochten dus plaatjes over slangen en over verstoppen. En toen kwamen er heel veel leuke liedjes binnen die helaas niet allemaal in ons systeem stonden. Dus excuses alvast voor al die mensen die iets hebben ingezonden wat we niet konden vinden. We hebben ons best
1: gedaan.
0: Ik heb
1: echt mijn uiterste best gedaan. Gerrit, die komt, en dit is eigenlijk wel een soort van driedubbele woordwaarde, want die komt met Cobra Starship. Nou, Cobra zit er dus al in.
0: Ja.
1: Cobra is een snake, zo. Enig. En daarna ook nog Snakes on the Plane. Dat vind ik nog grappiger, want die snake moet natuurlijk met de plane. Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Goed bedacht, Gerrit. Leuke Gerrit. I've had it with this motherfucking snakes.
1: This motherfucking plane.
0: Grappig. Nooit gehoord. Nou, Marja die wilde een liedje horen van Holger Sukai. Als ik het zo goed zeg. Het is misschien moeilijk te horen, maar hij zingt Snake Charmer.
1: Charmer. Als ik het allemaal goed heb opgesnoord.
0: Slangenbezweerder.
1: Ja, Paul die kwam met Duran Duran, Union of the Snake.
0: Daan die zocht het ook weer, net als ik, in de naam van de band, namelijk Whitesnake. Ja, ook een lekker nummer.
1: Ook heel erg
0: leuk. Helemaal niet verkeerd.
1: Nee, en dan gaan we verder met Wilco, want die wil namelijk Pearl Jam.
0: Ach. Dit is een mooi nummer.
1: In Hiding. Nou, dat is wel in die ja. Was hij wel in Hiding.
0: Ja.
1: Slang.
0: Ja, prachtig. Goed gekozen, Wilco. Linda, die wil dan nog Howard Jones horen. Dat nummer heet namelijk Hide. En ziek.
1: Oh, wat een goeie. Ja. Nou, ik vind deze is net eventjes binnengerold. Deze vind ik eigenlijk wel een soort van winnaar. Aangevraagd door Ingrid. Want als je het hebt over tieten in een BH... nou ja, dan moet deze natuurlijk wel langskomen.

0: Wat grappig, kinderen voor kinderen. Wat goed bedacht ook weer.
1: Enig.
0: Helemaal leuk. Dank allemaal. Toch hebben we weer gekozen voor een ander plaatje dan al deze mooie keuzes. Want er kwam nog eentje binnen die ook wel heel goed is.
1: 100%. Tim en Hans komen ermee met Lloyd Cole, Rattlesnakes.
2: Dagplaat.

0: gevoel.
1: Suzanne en Freek hoorde je met Ken je dat gevoel? Dat gevoel, Jelmer, dat de dag alweer voorbij is gevlogen.
2: Nou,
1: echt toch?
2: Echt twee keer knipperen.
1: Ja, we begonnen en opeens was het voorbij.
2: En opeens was het voorbij.
1: Ja, dat is toch wel heel gek. Ja. Maar voor jou is de dag nog niet helemaal voorbij. Want de avond is begonnen. Dat betekent dat we zo naar Over de Top gaan luisteren.
2: Ja, dus, ja. Dus niemand mag ergens heen.
1: Nee.
2: Even zeg je plannen af. Ik weet niet wat je vanavond gaat doen. Maar blijf
1: aan
2: de radio.
1: Toch gaan we eerst nog even terugkijken op de dag. Deze donderdag de 16e juli.
3: Dit was Vandaag de Dag op NH.
1: Ja, het was de dag dat het allemaal even niet zo soepel ging met de kaasschaaf vanmorgen bij de ontbijttafel. Die kaasschaaf kun je daar elke dag winnen door de telefoon op te nemen en drie keer kaasschaaf te zeggen. Maar...
4: Wacht even.
5: Nee, wacht even. Ik liet een applausje horen omdat ik hoopte dat het goed zou gaan.
4: Huh? Wat gebeurde hier nou?
5: De beller zei twee keer kaasschaaf.
4: Ja.
6: Nee, ik zei drie keer kaasschaaf.
4: Maar wij hoorden er maar twee.
5: Ja, maar dat was niet door mij.
6: Ik heb drie keer kaasschaaf. Dat is de tweede keer dat het fout gaat bij mij.
1: Oh, jeetje, ja. Ik hoorde dit vanmorgen live misgaan. Ik dacht, wat sneu is dit. Want er was iets met een technisch probleem. Dat kon je gewoon echt merken. Die man die zei het wel drie keer, maar was maar twee keer te horen. En onafhankelijk jurylid Frank, die streek uiteindelijk over zijn hart.
2: Oh, gelukkig.
1: Ja, en dus heeft hij toch gewonnen.
2: Nou,
1: mooi,
2: maar
1: toch?
2: Dat is wel erg echt fijn.
1: Dan ga je echt met een rot gevoel de dag in.
2: Ja, dat
1: niet
2: moet
1: leuk.
2: Niet.
1: Daar is het niet voor. Hey, dit was ook de dag dat het bij June tot 2 ging over mooie herinneringen aan opa's en oma's. Nou, Maarten had een mooie herinnering aan zijn coming out.
7: En toen ging ik ze opbellen en toen wilde ik dat vertellen. En toen zei, hou mijn oma door dat ik dat wilde vertellen. Toen zei ze, nee, wacht. We komen eraan. Dus toen kwamen opa en oma naar mijn huis toe, zeg maar.
8: En daar was je alleen toen?
7: Nee, maar mijn ouders waren er ook wel. Dus mijn ouders dachten ook van, waarom komen zij nou in één keer hier aan, onverwacht? En mijn zus was er en die had net een nieuwe vriend. En die was er ook voor de tweede of de derde keer. En toen was het een heel familiecomité. En toen waren mijn opa en oma gewoon zo lief. En zo van, dat maakt toch niks uit. En dat was dus de eerste keer. Dat klinkt heel theatraal of heel dramatisch, maar dat was het ook wel een beetje. Dat ik voor hoorde dat dat gewoon oké was.
1: Oh, wat lief. Nou, die lieve Maarten toch.
2: Schatjes.
1: Ja, maar wat lief ook die opa en oma, hè?
2: Ja, die dan ook gewoon zeggen, stop. Ik wil dit face-to-face van je horen en zeggen dat het oké is.
1: Ja, ik vind het een heel ontroerend verhaal.
2: Ik ook.
1: Nou, we gaan Maarten zo ook voorzien, want die komt zo voor Over de Top hier.
2: Hopen we maar.
1: Kijk nog even terug op onze show. Wij gaven weer een mooie tas weg, niet kast, maar tas. ons nieuwe spelletje Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? En de gelukkige winnaar is...
9: Hey, Miranda.
1: Hey, hallo Miranda. Vertel eens, wie denk jij dat... dat is goed. Ja, dat is helemaal goed. Gewoon dwars erbij. Wie is de... Zo hoort het gaan, mensen. Leuk. Maandag spelen wij dat weer. Morgen is er ook weer een dag. Dan is er ook weer een ontbijttafel met Francis gezellig. Dus lekker luisteren. Maar de radio mag nog lang niet uit. Want eerst nog Over de Top.
2: Absoluut.
1: Met Maarten en Jelmer. En waar gaat het vandaag over? Wat is jullie thema van de week?
2: Ik hoop dat iedereen even zijn sportschoenen uit de kast jaagt. Pak je sportshirt eruit. Weet ik veel. Je zweetbandjes. Alles wat met sport te maken heeft, want we gaan in beweging komen.
1: Uh-oh.
2: Het is echt zover. Dus borrelnoten, die moet je eventjes snel opknagen, want we gaan ze er weer aftrainen.
1: Work that body,
2: honey.
1: Oké, goed. Nou, we gaan lekker luisteren dus naar Over de Top met Jelmer en Maarten. Allemaal lekkere muziek en leuke verhalen. Ik wens je alvast een mooie avond. Veel plezier en tot gauw.
2: Fijne avond.

0: tekst en uitleg.
1: Meine lieve Damen und Herren, nächste Sonntag ist tekst und uitleg ganz gefüllt mit Duitse Musik. Auf Wiedersehen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
0: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT. Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
6: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
7: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
8: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
9: Thuis in heel
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden. Die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU. Zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Over de top met Jelmer Vlot en Maarten Faber.

0: De kop is eraf in deze heerlijke lijst. Het is Junior Senior met Move Your Feet.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
0: Ja, welkom bij opnieuw een Over de Top. En ook nu is het weer de meest onsamenhangende lijst die alle muzikale kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft. En dat is opnieuw het thema van de week.
3: Ja, we hebben een soort natte droom voor sporters deze week. Ja. Want echt, er wordt wat afgesport. Natuurlijk zaterdag, zeg ik wel in mijn hoofd, finale van het WK voetbal, Wimbledon, de Tour de France en dan ook nog eens de Grand Prix van België. Ja. Dus nou, alle sporten, alle verschillende sporten op een stokkie. En toen dachten wij komen gewoon met zelf een beetje een sportachtige lijst. Dus allemaal bewegelijke platen met een sportieve titel vandaag.
0: Ja, leuk hè? Net Move Your Feet, Move, beweging. Jij snapt hem, hè?
3: Ik snap hem helemaal. En dan kom ik eigenlijk gelijk op de vraag. Jij bent een beetje een gedaanteverwisseling aan het doormaken de afgelopen week.
0: Ja. Ja.
3: Jij deed namelijk niks.
0: Qua sport bedoel ik dan, hè? Klopt.
3: Jij zat ook eigenlijk altijd gewoon een beetje op de bank. En je voerde niet vooruit.
0: Je verras je helemaal vol.
3: Maar de laatste tijd heb je een switch gemaakt. Ik denk dat het vorige week gebeurde of zo. Ja. Ik zie het ook alleen maar in je Instagram stories. Je bent aan het sporten, je bent aan het eten. En volgens mij word jij echt een buffel straks.
0: Ik word een hulk. Nee, en je hebt dat goed gezien. Leuk dat je dat ook ziet. Ik was inderdaad op een gegeven moment op de weegschaal gaan staan en ik woog altijd 76 kilo en dat vond ik op zich goed. En in één keer woog ik 70 kilo. Oeh. Al die spieren die ik op had opgebouwd, allemaal weg. Er was niks meer van over. Dus ik schrok. Ik denk, ja, ik moet toch alweer gaan sporten. Ja. En ik ga dan, zoals je weet, over een jaar trouwen en dan wil je er toch een beetje leuk op staan.
3: Zeker.
0: Dus dat is die stok achter de deur. En inderdaad, ik deel het op Instagram en daar zit een gedachte achter. Ik heb het idee, als ik het zoveel mogelijk de ruimte in gooi, dan verwachten mensen ook wat. Nou, laat maar zien. En dan voel ik een soort druk. Zo'n simpele ziel ben ik.
3: Oh, dus misschien moet ik dat dan gaan doen. Want ik probeer het deze week ook weer een beetje op te pakken. Leuk dat je het vraagt.
0: Ja, zover was ik nog niet. Maar ik ben wel benieuwd. Ja.
3: Ik ben deze week al twee keer gegaan. Maar goed. Ik hou het dan op een gegeven moment nooit meer vol. En ik dacht, hoe ga ik nou wel volhouden? En ik dacht, dan ga ik het juist niet delen. Omdat dan valt het ook niet op dat ik weer ingestort ben. Maar jij zegt eigenlijk, je moet het wel delen.
0: Maar dan ga je ervan uit dat het dus niet goed gaat komen. En dat het niet gaat lukken. Dat is niet de mindset, joh, maar jij kan dit.
3: Okay.
0: Of jij krijgt die sixpack.
3: Nou, ik hoop het wel. Ik wil echt een beetje...
0: Ja, je ziet er al hartstikke goed uit. Het kan alleen maar beter worden, toch?
3: Kan alleen maar beter worden. Ja. Gewoon iets mee best doen. En ik wil een beetje van die tieten.
0: Ja.
3: Weet je?
0: Ja, de boobies. Hartstikke
4: de boobies.
0: Nou ja, wij zijn ook benieuwd naar jou. Hoe sportief ben jij? Sport je nog? Heb je gesport? Nou, laat het ons weten. Het kan natuurlijk via een appje, spraakmemo of via een belletje. 088-850-51-52. Ja, en Jelmer zei het al een beetje. Dit weekend wordt er weer geraced in de

0: prachtige dive van de prachtige Olivia Dean. Het is nummer 18 in onze over de top sportieve platen.
1: NH.
2: Over
1: de top.
3: De top.
4: De Amsterdamse Ina Kolhaas is 79 jaar oud en zesvoudig wereldkampioen powerliften, oftewel gewichtheffen. In november is deze super granny, zoals ze ook wel genoemd wordt, van plan om opnieuw mee te doen aan dit WK. En daarom traint ze nog meerdere keren per week in de sportschool. Ina, een hele goede avond.
5: Ja,
4: hallo, hallo. Ja, waar komt die passie en wanneer is dat een beetje begonnen voor dat sporten vandaan bij jou?
5: Nou, waar die passie vandaan komt, dat weet ik niet. Want ik ben ontdekt op mijn 64e in de sportschool. Ik was wel een jogger. Want ik heb een heel ernstig ziek kind gehad die helaas is overleden. En ik was al weduwe. Dus ik dacht van, ja, weet je, ik zal toch iets moeten doen aan sport. En toen kreeg ik een knieblessure en toen ben ik naar de sportschool gegaan. En toen heb ik een goede coach, oud topsporter basketbal gevonden. En die zei, kom bij mij trainen. Nou, mijn generatie geeft echt geen geld uit aan de sportschool. Maar ja, ik ben er toch ingelapt.
4: Wat goed.
0: Ja, dus je hebt
5: op een gegeven moment, ja, dat is heel gek. Maar dan sta je op een Nederlands kampioenschap en dan word je uitgenodigd voor een wereldkampioenschap. Ja. En zo is de bal gaan rollen.
0: Dat is toch wel echt bizar, want je hebt dus eigenlijk een beetje je verdriet gestopt in dat sporten. En ik kan me voorstellen dat daar misschien dus ook wel enige woede bij kwam kijken. En dat je daardoor dus ook heel veel kon tillen. En toen heeft dus iemand tegen jou gezegd, nou, je bent geen hardloper, maar je bent gewoon een super weightlifter eigenlijk.
5: Nou, mijn coach heeft altijd tegen mij gezegd, je bent een soort ruwe diamant. Ik moet alles 5 keer voorgedaan hebben en dan weet ik het.
4: Ja, wat goed.
5: Ja.
4: En hoeveel kan je nou tillen dan op dit moment?
5: Het moet zijn 140 kilo deadlift.
4: Nee. 140 kilo?
5: Ik ben
4: kilo?
5: Niet op een ochtend wakker geworden en heb gedacht, kom, laat ik toch even gaan powerliften.
4: Nee, dat is
5: niet. Er is heel veel talent en heel veel transpiratie. Er moet echt goed getraind worden.
4: Ja.
5: Maar ik had een vader die was militair en een partner. Het waren commando's en mariniers, dus voorwaarts mars.
0: Maar heel even, want op je 64ste ontdekt, dan ben je eigenlijk, nou ja, toch voor veel sporters ben je dan wel over je prime heen. Dan heb je toch wel veel van je kracht al verloren als je 64 bent. Waar heb je dan nog die kracht vandaan gehaald?
5: Nou, het is een beetje onzin om dat te zeggen.
0: Oh.
5: Want ik heb begrepen van een professor Luc van Loon in Maastricht dat er meer krachttraining gedaan moet worden en dat mensen veel meer kunnen, zeker die oudere mensen, dan ze denken dat ze kunnen. Als ze eenmaal gepensioneerd zijn, en dat geldt natuurlijk niet voor elke oudere, maar dan laten ze er vaak bij zitten.
4: Ja, hartstikke goed. Het is goed dat je dat doet.
5: Hoe wij tegen de ouderdom aankijken hier in Nederland en hier in het Westen, zijn er een probleem.
4: Ja,
0: want jij zegt iedereen wordt te snel oud gemaakt. En dan wordt er eigenlijk een beetje de kracht juist weggehaald. Terwijl jij zegt dat kan nog prima gedaan worden.
5: Ik denk dat mensen wel echte problemen hebben, want ik ga dat niet bagatelliseren. Maar als je kijkt naar andere culturen, dan zijn mensen nog heel lang bezig met op het land te werken, et cetera, et cetera.
4: Ja.
5: En hier hoor ik 1 op de 5 mensen wordt dement. En dat is al heel ernstig. Maar ik denk altijd, er zijn de 4 die het dus niet worden.
4: Ja, precies. En dat houdt je jong. Jij bent het levende bewijs van dat het gewoon nog kan.
5: Nou, als mensen pech hebben, hebben ze echt pech. Dus ik ga helemaal niet zeggen dat het niet ernstig is.
4: Nee, dat snap ik.
5: Maar ik denk dat je heel veel nog kan doen door te bewegen.
4: Zeker. Hey, nou, Jelmer en ik zijn ook een beetje aan het sporten. En wij zijn 30ers. Dus jij bent wel eigenlijk een beetje ons grote voorbeeld. Hoe lukt het jou nou wel om maar te blijven gaan? En niet na een paar weken te zeggen, weet je wat, ik heb geen zin, laat maar zitten.
5: Ik heb op een gegeven moment een boek geschreven, Ina's Powerplan. En ik dacht, wat is er wat mij beweegt dat ik wel ga? Maak van dingen een gewoonte. En die oudere generatie, die heeft hard gewerkt.
4: Ja.
5: En vaak nog 7 dagen in de week. Maar we hebben wel zoiets, als je gepensioneerd bent, dan houden we er of mee op, of we doen andere dingen. Nee, het is geweldig als je gepensioneerd bent. En dan kan je allerlei dingen doen die je niet meer moet. Maar je gezondheid, daar worden wij niet in opgevoed.
0: Nee, en nog eventjes, ja. Ina, want straks gaat het gebeuren. Jij gaat echt naar dat WK. Hoe hoog schat jij je kansen in?
5: Hoog, want ik ga niet om mee te doen.
1: Heel goed.
0: Je gaat niet om mee te doen.
5: Nee.
0: Maar als je dan toch een beetje in je glazen bol moet kijken en een beetje streng zijn voor jezelf, hoe hoog denk je dat je eindigt?
5: Ja, als het een beetje mee zit, wel als eerste. En ik kan er niks aan doen dat er geen anderen komen.
1: Ja,
5: dat
1: precies.
5: Zeggen mensen wel eens tegen me. Ja. Dan denk ik, ga jij het dan maar eens doen.
1: Inderdaad, zo is het. Nou, Ina, ik wil eigenlijk niet alleen Jelmer en ik hier in de studio vragen, maar ook alle mensen thuis. Ik vind dit is echt een applausje.
0: Ja, absoluut.
1: Klappen op die handjes.
5: En mensen, blijf bewegen.
0: Ongelooflijk.
1: Ina Kolhaas, dankjewel. Ja, wij gaan niet weightliften, maar wij gaan het water op. Dit zijn de Beach Boys op NH.

0: Sommige mensen doen dit omdat ze denken dat ze het leuk vinden. Running Up That Hill van Kate Bush hoorde je.
1: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
2: Ja, aan de muziek, je hoort het al een beetje. We gaan een beetje in de zweverige sferen. We gaan weer de toekomst voorspellen. Want in het programma staan we niet alleen maar stil bij het hier en nu, maar ook wat er komen gaat. En wat gaat er komen? Ja, we zeiden het al, de Grand Prix van België dit weekend.
0: Mm-hmm.
2: Maar echt spannend is het niet meer, hè?
0: Oh, moet ik dat weten?
2: Oh, over Max Verstappen?
0: Ja,
2: gaat
0: nee,
2: niet zo goed.
0: Gaat niet zo goed met Max.
2: Hij staat op de zevende plek, wat nog steeds een mooie plek is. Maar voor zijn Maxiaans is dat natuurlijk niet wat het was.
0: Nee, dan wordt zijn vader weer boos.
2: Heeft hij een boze vader?
0: Ja, een boze vader.
2: Boze Jos.
0: Boze
2: ja.
0: Jos.
2: Ja, nou, hij staat op de zevende plek. En dan wordt er vaak gezegd dat het aan de auto ligt. Er wordt zelfs gespeculeerd dat hij misschien wel weggaat bij Red Bull. Nou ja, ik denk, ik trek even een kaart voor de beste jongen. Want ik mag hem graag.
0: Ik vind hem ook erg leuk.
2: Leuke jongen.
0: Hij is super grappig.
2: Ja, lekker nuchter ook.
0: Ja, lekker direct.
2: Gaat het nog wat worden? Zit het er nog in?
0: Oké. Okay.
2: Een keer een leuke beker. Gaat hij hem mee naar huis nemen? Nou, ik heb de kaart getrokken. Staven 8. En wat zegt deze kaart? Nou, het is wel interessant. Het zegt, alles komt op een lijn te liggen, op één lijn. En dat is dan hopelijk die finish. Het staat voor bewegelijkheid. Okay. En er zit schot in de zaak. En alles gaat vanzelf. En deze kaart staat voor snelheid.
0: Snelheid?
2: En wat heb je nodig bij de Formule 1?
0: Nou, waarschijnlijk snelheid.
2: Precies.
0: Wat ongelooflijk
2: goed. Het gaat
0: nog
2: best wel goed komen misschien. Ik denk wel heel eerlijk dat, ik heb natuurlijk niet gevraagd dit seizoen. Ik heb in de toekomst. Ik denk wel, dit seizoen nemen we even voor wat het is. Volgend jaar.
0: Oké.
2: Denk ik.
0: Oké. En, nou ja, weet je wat er ook dan altijd snel moet gaan? Nu doe ik alsof ik er iets van verstand heb. Maar dat vind ik altijd zo zielig. Dan racen ze keigoed. Kijk het helemaal nooit. Maar goed, dat zie ik dan wel eens voorbij komen. En dan gaat die bandenwissel slecht.
2: Ja, vind ik
0: zielig. En dat vind ik dan altijd zo zielig. Dan denk ik, heb je een toprace gepresteerd. Hartstikke eng, hartstikke spannend. En dan moet je je bandjes wisselen en dan gaat het daar mis.
2: Ja, alleen weet je, en dat is grappig, want ik heb precies hetzelfde gezegd. Mijn ouders zijn groot fan. Die komen zelfs als Max moet rijden, komen ze liever niet bij me. En ik vraag, kom je langs bij me thuis? Zeggen ze, nou, Max moet rijden, kan het ook volgende week? Zij hebben mij verteld dat het eigenlijk een teamsport is. Dus het is niet alleen Max, het is Team Max. Dus die mensen die de bandenwissel doen en alle technici die achter.
0: Oh.
2: Dus het is niet helemaal zo van dat dankzij die mensen dan het voor Max niet lukt. Want ze doen het met z'n allen.
0: Oh, die moeten we dus eigenlijk meer credits geven.
2: Eigenlijk wel,
0: dat
2: ja.
0: is wat je zegt.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, laten we het hopen voor Max.
2: Precies, zo is het. Ja, en laten we het ook hopen voor jou en mij. Want we zeiden het al eerder, ja, wij sporten allebei sinds kort. En nu zijn we hartstikke fanatiek en zitten we vol een bak energie. Maar gaan wij het ook volhouden? Gaat het lukken?
0: Daar heb ik de kaart. Zenuwachtig.
2: Wat denk je?
0: Ik denk het niet.
2: En wat denk je als ik deze kaart laat zien?
0: Dan denk ik dat ik sterf in de sportschool.
2: Ja, het is een zwaarte 10. En wat zie je dan op die kaart? Ja, je ziet een man.
0: 10 zwaarden in mijn rug.
2: Ja, een man zie je dood liggen met 10 zwaarden in zijn rug. Ja, wat staat het dan voor? De ultieme kaart van stoppen. Het symboliseert het einde van een pijnlijke situatie. En het kan duiden op een frisse start.
0: Nou, ik vind het helemaal geen goed nieuws.
2: Nee, dus we stoppen ermee, jongen. We gaan gewoon weer lekker ons vol vreten op de bank zitten.
0: Oh, nou, dan loop ik straks even naar die automaat. Ik zag dat de Twix en de bonus waren. Heerlijk.
1: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.

0: wel onwijs meeblaren geblazen. Het is Lopen op het Water van Marco Borsato en Sita. Het is de nummer 17 in deze Over de Top op NH. Het nummer is het officiële nationale huwelijkslied van ons koningspaar. En vanavond hoor je nog veel meer bewegelijke platen met een sportieve titel. Zoals lopen, maar ook zwemmen. We klimmen, we lopen, we rennen. Ja, wat
1: springen,
0: doen
1: we? We rijden.
0: We doen echt alles. En dat heeft alles te maken met alle sportevenementen die deze week plaatsvinden. Het WK, de Tour de France en natuurlijk de Grand Prix van België.
1: Ja, en onze nummer 16 die is voor de Amerikaanse hardrock band Van Halen. Ja, dat klinkt internationaal, maar er zit een Noord-Hollands tintje aan. Wist ik zelf niet, maar ik ben erin gedoken. Het is namelijk opgericht door twee Nederlandse broers.
2: Edward en Alex van Halen. Jullie komen uit Nederland, hè? Jullie zijn in Nederland geboren, waar?
3: Hier in Amsterdam. We hebben in Nijmegen opgegroeid.
2: En wanneer zijn jullie geëmigreerd?
3: Ongeveer 10, 11 jaar geleden. Vader en moeder wouden in het land van de sinaasappels wonen, of de zon, weet je wel. Ze gingen naar Californië, want we hadden al andere familie die daar woonde.
4: En ze zeiden het mooi steeds weer. Ze zeiden dat je de vruchten van de bomen kon plukken en alles heel goedkoop. Dus zijn we daar naartoe gegaan.
1: Ja, toen was het nog heel goedkoop, Californië.
0: Wat goed dit.
1: Leuk, hè?
0: Het is een land van de sinaasappels.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Ja.
0: Jongens, het is onze nummer 16. Het is Van Halen met Jump.

0: Als kind en nog steeds vaak meegezongen. Het is Can't Fight the Moonlight op NH.
1: Ja, we vroegen je net, hoe sportief ben je en welke sport beoefen je dan? Nou, Carla die zegt, ik probeer elke dag 10.000 stappen te maken en ik zit nu op 9500. Nou Carla, daar ben je er bijna een rondje om je tuin en ja. je bent klaar.
0: Dat is een grote tuin.
1: Ja, als je 6 rondjes loopt.
0: Dat is waar, zeker. Nadine dan, die zegt, een klasje bij de sportschool, dat is mijn stok achter de deur. Zelf op die apparaten, ja, dat zie ik mezelf gewoon echt niet doen.
1: Dirren die zegt, 2 keer padellen in Amsterdam.
0: Oeh, leuk. En we kregen een leuke spraakmemo.
2: Sinds ik mij kan heugen ben ik al met sport en lichaamsbeweging bezig. Tussen mijn 6e en 8e heb ik op een turnclub gezeten. En de evenwichtsbalk en de oneven brug was mijn favoriete onderdeel. Ja, en tegenwoordig bij mijn werk, dat is PostNL runner, kom ik aan toch wel de 25.000 tot 32.000 stappen per dag.
1: Wat? 25.000 tot 30.000 stappen per dag?
0: Hey, ja, dat kan je tellen op je telefoon. Luister, zullen wij dat straks even
1: doen? Weet jij nog die dag dat ik 25 kilometer moest lopen voor
0: Alkmaar?
1: Voor Alkmaar.
0: Ja.
1: Toen ging ik op mijn appie kijken, omdat ik toch wel bijzonder was hoeveel stappen 25 kilometer dan is.
0: Ja.
1: Was rond de 50.000.
0: 50.000?
1: 50.000. Okay. Maar dan zegt Gerrit dus eigenlijk, heel snel gerekend, dat moet je nooit doen, hè, rekenen op radio. 25. Nou, laten we zeggen dat hij dus eigenlijk zegt 15 kilometer per dag loopt. Dat is best veel.
0: Als jij het zegt, geloof ik je gelijk. We gaan even straks ook allebei opzoeken hoeveel stappen wij vandaag al hebben gelopen. Daar ben ik benieuwd naar.
1: Ik ben ook benieuwd
0: waar dat staat.
1: Piet dan, die zegt, jarenlang voetbaltrainer geweest bij mijn jongste.
0: En Marijn, mijn sixpack zit momenteel heerlijk koud te worden in de koelkast. Proost.
1: Nou, ren naar die koelkast. En doe dat samen met Run Republic. Dit is Run.

0: Het is onze nummer 11, Simon & Garfunkel met The Boxer. En daarin wordt de bokswereld als symbool gebruikt van het strijden voor een beter, rijker en gelukkig leven. En hoewel het een prachtig nummer is, was het maken daarvan ook tijdrovend. Want de opnames, ja, die namen ruim 100 uur in beslag. Nou, en 100 uur, dat is best veel.
1: Zeker, nog even terugkomend op de stappenteller. Ja, ja. Ik heb het inmiddels gevonden. Ik zit op, oh, dat is niet veel, volgens mij, 4483.
0: 4483? Oh, nu, hè? Ik heb 4444.
1: Dat zijn toch 40 stappen meer.
0: Wij lopen gewoon in elkaars voetspoor.
1: Mag jij straks koffie voor me halen? Ja, voor de stappen, niet voor.
0: Jij mag zelf koffie halen, zeg.
1: Nee, ik bedoel het niet hiërarchisch. Oh jee, ik was helemaal bang.
0: Straks gaan we verder in onze sportieve over de top. Nee, en als je sportief zegt, nou, dan zeg je natuurlijk ook deze.

0: Ja, je hoorde het net al. 100 uur werd in beslag genomen voor de opnames van Simon & Garfunkel. Ja, ik ben benieuwd hoe lang de Jacksons erover gedaan hebben voor de volgende plaat. Want het origineel duurt namelijk 8 minuten. Wij kiezen vanavond voor een iets kortere versie. Dit is Shake Your Body en ik ga koffie halen voor jou en voor mij.
1: Rennen, schat.

0: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
1: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
2: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmerend Noord. Thuis in heel
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Over de top met Jelmer Vlot en Maarten Faber.

0: Ja, alleen Jagger kan zo bewegen als Mick Jagger. Dat vindt Adam Levine van Maroon 5 en Christina Aguilera. Daarom maakten ze deze ode voor hem, The Moves Like Jagger.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber, dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
0: Ja, welkom bij Over de Top. Het is opnieuw de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft en dat is het thema van de week.
2: Ja, en mocht je hart sneller gaan kloppen van de sport, nou dan denk ik dat je misschien een nieuwe hartklep nodig hebt deze week. Want oh, er wordt wat afgesport. Echt niet normaal. De finale van het WK voetbal, Wimbledon, de Tour de France en de Grand Prix van België.
0: Ja, en omdat wij zo sportief zijn en sportliefhebbers vooral, wij kijken er graag naar, komen wij in Over de Top vandaag ook in beweging met sportieve en bewegelijke platen. Dus platen waar swim, walk, run, dive.
2: Ja.
0: Alles komt voorbij.
2: Alles komt voorbij.
0: Ja, hey, maar jammer, als we dan toch over sport hebben. Hè? Als je nou een sport zou mogen kiezen waar je echt in zou uitblinken, welke sport zou dat dan zijn?
2: Nou, ik heb één serieuze antwoord en één soort fantasie.
0: Oké, ik ben gek op fantasie, maar doen we eerst serieuzer dan de fantasie?
2: Oké, serieus is tennis.
0: Ja. Oké.
2: Ik zou heel goed, en ik was vroeger ook eigenlijk best wel goed, maar toen was ik zo niet serieus, dat ik de hele dag dacht, oh gezellig, en we gaan lekker kletsen met elkaar.
0: Want je zat op tennis.
2: Want ik zat tennis, jarenlang op tennis gezeten. Ik vond het fantastisch en eigenlijk was ik veel beter dan ik in eerste instantie dacht. Maar daar heb ik een beetje met de pet naar gegooid, of met mijn racket naar gegooid, want ik heb het gewoon nooit serieus genoeg genomen. Nee. Daar heb ik enigszins een klein beetje spijt van.
0: Ja. Snap ik. Je hebt wel het hoofd van een tennisser.
2: Een soort Bjorn Borg.
0: Ja, dat was ook een tennisser.
2: Is die knap?
0: Ja, is een knappe man. Zoals een Zweed is het, geloof ik. Oh. Een Deen.
2: Oh.
0: Maar ben jij linkshandig?
2: Nee, ben rechtshandig.
0: Want ik zat ook op tennis en ik ben linkshandig. Alles werd rechtshandig uitgelegd. Ik snapte er niks van.
2: Nee.
0: Daarom kon ik het niet.
2: Oh, oké, jij was niet zo goed.
0: Ik was niet zo goed.
2: Oh,
0: maar wat is
2: jammer.
0: Je fantasie?
2: Oh. Mijn fantasie is hobbyhorsing.
0: Hobbyhorsing?
2: Ken je dat?
0: Nee.
2: Dat is zo'n paard.
0: En
2: dan,
0: oh nee.
2: Dat is dus een paard aan een stok.
0: Ja.
2: En dan, dat is tegenwoordig helemaal in. Ja, ik zou dat voor de grap wel een keer willen doen. En dat gaan dan, dat zijn dan vooral meiden. En die pakken dan die stok met dat paardenhoofd erop. En
0: oh,
2: die gaan dan zo... Hiega! En dan gaan ze zo... Oh, en dan gaan ze zo over een ding springen.
0: Het. Weet je aan wie je me nu doet denken?
2: Nou?
0: Aan de ponypletter. Ken je die nog?
2: Ik denk Ankie van Grunsven.
0: Nee, ken je de ponypletter niet?
2: Nee.
0: Dat was heel erg. Er was een hele een grote man of een hele grote vrouw en die ging op een heel klein ponytje zitten. Dat was de ponypletter.
2: Oh.
0: Ja.
2: Toen was het ponytje plat.
0: Ja, dat is heel zielig. Dat was een heel dramatisch verhaal.
2: Ach, dat is heel erg.
0: Ja. Maar goed, jij wil dus op zo'n paard. Okay,
2: en jij dan? Wat wil jij doen?
0: Ik wil niet zoveel doen, maar ik ga toevallig dit weekend golven. Of golven, zeg je dan natuurlijk. En dat heb ik nog nooit gedaan. Ik denk dat ik er niks van bak, maar het lijkt me nou zo leuk om daar gewoon lekker goed in te zijn met zo'n caddy en dan allemaal van die rijke oude mannen en vrouwen en dan lekker gezellig beppen.
2: Ja, maar dat is niet echt een sport.
0: Hoezo niet?
2: Nou, dit is niet echt een sport.
0: Hoezo
2: is golven geen sport?
0: Want
2: golf is teleuten.
0: Nee, dat paardrijden van jou, dat is een sport. Nou ja, laat het ons in ieder geval weten. Dat kan met een appje, een spraakbeam of een belletje. Welke sport is nou echt een sport waarin jij zou willen uitblinken? En dat mag natuurlijk via 088-850-51-52.
2: Ja, gaan wij verder met de sport die ik wel heb gedaan. Sterker nog, iedereen heeft ervoor kunnen meegenieten tijdens de Vier van de Alkmaar. 25 kilometer schoon aan de haak. Het was een beetje mijn walk of life. Kan niet anders zeggen. Dit is de Dire Straits op NH.

0: Wat ik wel echt altijd heel leuk vind, is dat het gewoon zo lekker over de top is.
1: Ja, ik heb me er gewoon bij neergelegd. Dit is gewoon het format wat mij op het lijf is geschreven.

Ja, dit is zo'n lekkere plaat als je het mij vraagt. En daarmee is ook de Formule 1 present. Dankzij Tate McRae met Sports Car. En mocht je haar nog nooit hebben gezien, Google de

0: even. Deze vrouw is beeldig. En ze was onze nummer 7.
1: En wij kunnen het weten.
2: En over de top.
3: Over de top.
0: Ja, we zijn aan het sporten geslagen bij Over de Top vandaag. Vanwege die gigasportweek deze week. Maar voor we gaan dansen, gaan we het hebben over een van de meest succesvolle bands van de Nederlandse bodem. Tenminste, zo zien we ze nu. Maar dat moest ook groeien.
4: Want ik herinner me ook die eerste 10 jaar dat we met Bluff aan het optreden waren. En dan zaten we heel erg in de Avrotroshoek, zeg maar. We waren die vriendelijke jongens, die buurjongens, weet je wel, zo. Brave muziek. En wij wilden heel erg graag serieus genomen worden door die linkse tak. Ja. We wilden het VPRO eens een keer wat aardigs zo schrijven. Of, weet je wel. En heel lang was dat niet zo. En dan blijkt dan gewoon, nu ben ik 50 en dan spreek ik met Ronnie Flex. En dan zegt hij, ja, maar jezus, jullie muziek was gewoon belangrijk voor de ontwikkeling van de Nederlandse hip-hop. Nou, dat is het allermooiste compliment
5: van jonge mensen. Fuck de VPRO.
4: Ja.
1: Fuck de VPRO. Oké, dat zijn nog eens woorden. Ja, inmiddels bestaat de groep al dik 30 jaar. En zijn ze niet meer weg te denken uit onze muzieklijsten. Ook vanavond niet, inderdaad. Maar in die 30 jaar tijd gebeurt er heel veel in een mensenleven. En dat doet wat met een band.
4: We hebben nooit grote problemen met elkaar gehad. Maar er zijn in die 30 jaar ook periodes geweest waarin we minder verbonden waren. Waarin we ons minder verbonden voelden.
6: Ja.
4: En dat had altijd te maken met onze privélevens. Bij die is dat aan de hand, die krijgt kinderen, die gaat trouwen. Soms is die band even niet zo belangrijk in je eigen leven. En dat loopt nooit helemaal samen. Maar de laatste paar jaar is het allerleukst. Het is gewoon het allerleukst. We zijn echt dikke vrienden. We hebben alleen maar heel veel plezier. En we hebben heel veel vertrouwen in. Als we het podium opgaan, dan gaan we de show rocken.
1: Oh, eind goed, al goed. Bij ons gaan ze ook rocken. Ze doen dat op plek nummer 6. En wij gaan heerlijk dansen. En dat doen we lekker aan 6.

0: Nou, doe mij maar sway.
1: Educatief genot met professor Vlot.
2: Ik vind het wel lekker. Quenzera. Kijk, dit was het 1953 opgenomen met met de achterkant van een pen. Maar weet je, ik denk dat het nu, als je het nu op zou nemen, best beeldig zou zijn.
0: Ja, dat is waar. Maar dat sway is wel lekker sexy.
2: Quenzera. Niet sexy? Goed, maar
3: heel sexy.
2: Het is tijd voor een prachtig lesje. Ditmaal over de sport. Nou, dat is natuurlijk op mijn lijf geschreven. Ik weet niet of
0: zeker.
2: Ik wel eens mijn lijf heb bekeken, maar...
0: Toch niet, maar wat slik, kan nog komen.
2: Slik, slik, slik. Ben je er klaar voor?
0: Zeker.
2: Top, hartstikke goed. We beginnen bij de marathon. En de marathon is precies 42,195 kilometer lang, omdat de Britse koninklijke familie bij de Olympische Spelen van 1908 een goed uitzicht wilde hebben op de start en op de finish.
0: Echt waar?
2: Ja, leuk hè?
0: En dat is dus wereldwijd, hè?
2: Dat is wereldwijd. Oh, die Britten,
0: oh,
2: die hebben
0: de monarchie.
2: Invloed. In 1497 verbood de Engelse koning het voetbal, omdat mensen er meer moesten oefenen met boogschieten.
0: Snap ik.
2: Ja,
0: in
2: ik
0: die
2: bedoel,
0: tijd. Wat zeker, heb je aan een bal?
2: Als je kasteel wordt aangevallen, nou ja, precies. Doe mij maar een pijl. Bij Wimbledon worden jaarlijks tienduizenden porties aardbeien met slagroom verkocht. En dat is daar echt een traditie. En het is bijna net zo beroemd als het tennis zelf. Wist je dat?
0: Dat wist ik, ja.
2: Oh, echt?
0: Ja, toevallig
2: wel. Oh, wat
0: ja.
2: Goed. Wat ben je goed op de hoogte. En ijshockeypuck wordt voor wedstrijden gekoeld tot ongeveer -10 graden. Zodat hij minder stuitert.
0: Oh, oké. Okay.
2: De kans op een hole-in-one voor een gemiddelde golfer wordt geschat op ongeveer 1 op de 12.500. Dus dan weet je dat straks.
0: Nou ga ik zaterdag golfen.
2: Ja.
0: Dus als die dan niet raak is, zeg ik, ja, maar wacht even. De kans is 1 op 12.500.
2: Precies. De renners in de Tour de France die verbranden tijdens zware etappes soms meer dan 7000 calorieën op een dag. En nu was ik aan het opzoeken natuurlijk. En toen dacht ik, nou, 7000 calorieën. Terwijl je echt mountain up, mountain down en maar fietsen. Ik vond het een beetje tegenvallen, eerlijk gezegd.
0: Tegenvallen? 7000 calorieën, dat is gewoon voeding voor 2 dagen, hè?
2: Oh, dat is waar.
0: Dat is best veel.
2: Oh, dat is eigenlijk best wel veel. Bij professioneel darten wordt vaak een hogere hartslag gemeten bij de speler die moet gooien dan bij sommige topsporters tijdens een duur inspanning. En het hoogste basketbalduel ooit eindigde met een score van 370-360 na 4 keer verlengen. En ik kan je vertellen, ik ging vroeger altijd naar basketbalwedstrijden in Den Helden, want het was daar hartstikke populair. Was het echt een soort
0: ja, dat duur. Was de reden. Ja, wel lekker een basketbal eens kijken.
2: Ja,
0: die lange slungels.
2: Daar worden ze wel gekweekt. Dat is echt waar.
0: Ja?
2: En 370-360 is echt enorm hoog.
0: Ja.
2: Een pingpongbal kan snelheden halen van meer dan 100 km per uur.
0: Zo.
2: En dan gaan we ook naar de hardste tennisservers ooit gemeten. Bij mannen, die staat namelijk op de naam van Sam Groth. Hij sloeg in 2012 een service van, wat denk jij, hoeveel kilometer per uur?
0: 120.
2: 263 km per uur.
0: Halleluja.
2: Nou, als je dat tegen je kop krijgt, dan kan je verzekeren...
0: Dat je geen kop meer hebt.
2: Nou, dan heb je een tennisbal op je harses.
0: Ja.
2: Want dat is natuurlijk niet te doen.
0: Nee.
2: En een ander dingetje. Het heeft niet zoveel met sporten te maken. Maar ken jij toevallig deze fluittoon?
0: Komt het uit Egypte?
2: Nou, het is de fluittoon van Walk Like an Egyptian. En daar bestaat nogal wat twijfel over. Want de producent, David Kahn, die beweert dat hij deze zelf in de studio heeft gefloten. Maar anderen zeggen, nou, de groeten. Het is gewoon een synthesizer. Nou, wat het ook is, het is ons nummer 4.
1: Educatief genot met professor Vlot.

0: Het is Running van Naughty Boy en Beyoncé. Nou, we hebben ons rondje dus gerend. En deze videoclip die is volledig onder water opgenomen, zonder zuurstofflessen. Nou, dat is wel baas boven baas als het over sporten gaat.
1: Ja, en we hebben een echte sportuitzending vandaag in Over de Top. Heeft natuurlijk alles te maken met alle grote sportevenementen die er aankomen. En al zijn geweest, Wimbledon natuurlijk. Maar we krijgen nog de finale van het WK. De Tour de France is in volle gang. En natuurlijk ook dit weekend de Grand Prix in België.
0: Ja, en we vroegen je net, als je dan een eigen sport zou mogen kiezen waar je een ster in zou zijn, welke sport zou dat dan zijn? Nou, Martijn die weet het wel, want die kiest voor Formule 1. Het lijkt me geweldig om vooraan mee te rijden en voor volle tribunes. Nee, wacht. Geweldig om vooraan mee te strijden en voor volle tribunes te rijden. Zo, dat is een
1: dat ging er snel en lekker uit. Sophie dan, die doet net als jou aan tennis. Grote toernooien spelen over de hele wereld, dat lijkt me geweldig. Bijvoorbeeld Wimbledon. Ja, gelijk hoog inzetten, tuurlijk.
0: En we kregen nog een leuke spraakmemo.
2: Het lijkt mij geweldig, maar dan wel op hoog niveau, om te kunnen schaatsen in Tialf. Al die juichende mensen en natuurlijk, het dweilorkest lijkt me echt helemaal fantastisch.
0: Oh, ja, heerlijk. Dat snap ik wel.
1: Linda dan, die wil op turnen. Ze vindt het ongelooflijk knap wat al die sporters kunnen en al die mooie bewegingen die ze maken. Nou, dat is zeker waar.
0: En dan hebben we Francine aan de lijn. Francine, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij hebt ook wel echt iets heel erg bijzonders, hè? Want jij zit op steldansen, zeg ik dat goed?
3: Ja, klopt helemaal, ja.
0: Vertel, hoe ben je daar zo ingerold?
3: Ja, nou, ik ben vroeger, ja, dan was het soort van verplicht stijldansen eigenlijk, hè. Dat hoorde een beetje bij je opvoeding. Nou, dat heb ik gedaan. Tijd gestopt en nu ben ik 3 jaar bezig, opnieuw begonnen. Niet met mijn huidige partner, want die vindt dat niet leuk.
1: Oh, met een ex?
3: Nee. Oh. Ook niet. Nee, iemand, de dansschool heet Schreuder in Haarlem. Ja. En dan kan je opgeven, ja jongens, ik wil dansen. Ik heb geen danspartner.
0: Oh.
3: Dus die hebben ze uitgezocht, uitgezocht. Ja, iemand had zich aangemeld en toen hadden we een proefuurtje. En zo hebben we elkaar leren kennen. En we hebben nu voor goud afgedanst afgelopen juni.
0: Wow. Ja.
1: Wat knap.
3: Ja.
0: Wat goud.
1: En dat is dus een match made in heaven, kunnen we wel zeggen. Leuke man.
3: Nou, een leuke man. Een leuke dansvriend. Laat het daarop houden. Ja, ja.
0: En wat vindt jouw man er dan van? Vindt hij dat helemaal niet boeiend?
3: Nou, hou niet van dansen. Ja, en ik hou van dansen. Dus ja. En ik wilde toch heel graag weer gaan dansen. Want dat vind ik echt gewoon heel erg leuk om te doen. Ja, zo ben ik rijk en zijn we er weer ingerold.
0: En stel nou dat hij een beetje jaloers wordt, hè? Want steldansen is best een soort van intiem gebeuren. Stel dat hij denkt, nou, wow, ik vind het toch niet helemaal leuk. Hoe poeier je hem dan weer af en zeg je van, ja, hou je rust maar eventjes?
3: Nou, dan zeg ik gewoon heel schattig, heel lief tegen hem, schat. Het zijn gewoon vrienden, meer niet. Het zijn we dus ook.
0: Ja,
3: hij is er langzaamaan gewend. Hij heeft hem ook al een paar keer ontmoet, dus dat moet wel goed komen.
1: Kijk eens aan. En Francine, stel dan, dat zijn natuurlijk heel veel stijlen. Wat is jouw favoriete stijl?
3: Oh, ik vind de merengue van Dirty Dancing. Weet je wel, dat liedje?
1: Dat is die lift, toch? Dat je in de lucht wordt gegooid?
3: Ja, maar ik word niet in de lucht gegooid.
1: Oh. Wat leuk zeg. Nou, hartstikke goed.
3: Okay. Maar dat vind ik gewoon een heerlijke dans, ja.
1: Ja, heerlijk. Nou, blijf dat lekker doen. Blijf lekker dansen. Doe het bijvoorbeeld op de volgende plaat. Waarom niet?
3: Dank je.

0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Het is Katrina en The Waves met Walking on a Sunshine. En deze band is eigenlijk een beetje zoals wij, lieve Maarten. Hartstikke zuur. Ze vonden het nummer in het begin helemaal niks.
1: Wacht even, je gaat heel snel. Zijn wij zuur?
0: Wij zijn best wel zuur. Zijn wij geen zure meiden? We zijn zure meiden.
1: Oh.
0: Ze vonden het nummer in het begin helemaal niks. Omdat ze naar eigen zeggen helemaal niet zulke vrolijke mensen zijn. En het deuntje vonden ze ook maar irritant. Maar hun bankrekening vonden ze daarna minder.
1: Dat snap ik, ja. Ik vind het altijd een heerlijk nummer. Ik vind het een beetje flower power altijd.
0: Ik vind het ook een beetje flower power. Ze zijn nu wel uitgeklaagd, hoor. Dus,
1: vind ik ook. Ja, Katrina and the Waves, ja, die is al een beetje oud. Maar wij zijn in Over de Top ook helemaal niet bang voor nieuwe muziek. Deze bijvoorbeeld is hartstikke nieuw.

0: Het zijn de Pointer Sisters op NH. Dit is A Jump.
1: Ja, en we kregen een appje van onze lieve Lucia. Die zegt, nou, ik doe een gokje voor jullie nummer 1. Ik denk aan You Never Walk Alone van Lee Towers. Omdat dat heel vaak in stadions wordt gespeeld. Nou, dat vinden we hartstikke slim. Weet je, we zetten gewoon op een nummer 2. Wat vinden we ervan? Dit is Lee Towers. When you were...

0: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
1: Misschien toch wel de doorbraak.
2: I want to thank me for believing in me.
3: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
4: Ja, het is gewoon echt een droom, die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
5: I told you today, I'm still the greatest of all time.
6: Beste mensen, wat een avond.
7: Hele slapeloze dag, verwacht. Het is gewoon een droom.
8: Ja, dit is geweldig.
9: This moment is so much bigger than me.
10: Ja, we hebben het vandaag over sportieve platen. Heeft alles te maken met allerlei sportevenementen die eraan zitten te komen. En dan is dit toch wel de ultieme plaat als we het hebben over sport. Het is Olivia Newton-John met Physical.

0: In de studio, het was een heerlijke sportdag tot volgende week.
1: De Muziekmiddag.
2: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
1: 1967.
2: Hey. 1985.

0: 80.
1: En 80 Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
4: Hilco uit het zonnige Annapolona.
5: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie...

0: Het is 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.

0: grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal in H. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal in H. Helemaal NH.
1: NH.
0: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7

0: Ik ben Bas uit Haarlem.
1: Ik ben Spendula uit Amsterdam.
2: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam Noord.
4: Ik ben Annie uit Volendam.
5: Ik ben Ruud uit Horen.
6: Ik ben Marlies uit Hoofddorp. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 10:00. Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Mountains. Buildings.
1: Straks nog veel meer van het beste uit zes decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De Duizend van Driessen.
2: De Duizend.
1: De Duizend van Driessen.
0: Nummer 48.
3: We're all going on a summer.
2: Nummer 233.
1: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.

0: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
1: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
2: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
3: Ik ben Margriet uit Schalen.
4: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 12 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
1: Wij zijn Iep en Ger en wonen in Koog aan de Zaan aan de Zaan.
2: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
3: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

memories. Follow me, don't be afraid. Light is on.

light is on.

0: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
2: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 2:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.